0: Straks meer muziek en informatie bij de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Hey, lieve luisteraars, Norman van Gom, Mart op straat, weer in Kommerwijnen, weer bij het commissariaat, hier. Suriname, Kommerwijnen. Ik was al hier tijdens een persconferentie van de president, mevrouw Jenny Simons. En ik ben hier gekomen omdat ik 2 gebouwen heb gezien. Eentje heeft iets te maken met slavernij. Ik moet het nog lezen, want er was een plakkaat. En de andere stond leeg. Mooi in een hoek. Prachtig langs het water, volgens mij. Ze liggen te verpauperen. Mooie koloniale gebouwen, zoals we ze noemen. Mooie historische panden. En het is zonde om dat te zien verpauperen. Lobby Brarasa. Dit is nog mooi zien. We gaan tak naar DC. We hebben een gesprek gehad, kort. Ik kom erop terug. Hij heeft gezegd, laat me komen. Want nu is hij op weg naar huis. En wat ze doen hier is ze zoeken naar meer recreatie. Hier willen ze maken tot een mooie ontspanningsoord. En als ik zo rondloop, hier, ideaal. Ideale plek voor toeristen, waar ze terecht kunnen voor een beetje mooi vertier. Samesia, leuk. Dus met na deze, ja, dat weer en wij hier hebben geen geld. We zijn op zoek naar fondsen die ons willen helpen de zaak zo snel mogelijk te doen veranderen hier. Dus ik voel me geroepen, aangezien ik de geschiedenis van Kommerwijnen redelijk ken. Ik weet dat er hier slavernij is bedreven. Ernstig ook. Er is ook hier gevochten. Slaven gaven zich niet zomaar over. Maar ja, er zijn nog
5: steeds dingen te zien. Kappa's. Grote kappa's. Molens. En dat soort zijn dat die pijlen bij Rocco Sukuru. Hoe leuk is dat? Om dat te zien vergaan. Nee, dat is niet leuk. Dus het is een goed idee om de regering van Suriname te vragen om ook een bijdrage te doen om dit te herstellen. Niet de regering alleen, maar ook de bewoners. Ook mensen die in Kommerwijnen zijn opgegroeid of geboren. Maar het mogen ook landgenoten zijn die hart hebben voor Suriname. Die vinden dat alles wat historisch nog gered kan worden, moeten we doen. Historisch gebouwen bedoel ik, moeten we nog zien te redden. Maar je kan het niet overlaten aan de overheid alleen. Een volksrevie, moesjeepje kring, vooral kring, onderhoud, hè, en verbouwen. En tappen. Komt het om de hoek kijken wat geld kan betekenen. We weten dat er ook ruikelui zijn in Suriname. Ja, dat de heren de soort acties die zien, daar zijn ze bereid om een donatie te doen. Maar laten we ook kijken wat de fondsen in Nederland hebben. Ook de achter kleinkinderen van de plantagehouders vroeger in Suriname. Mensen, familieleden die nog steeds hartstikke rijk zijn. En geld verdiend hebben tijdens de slavernij. Die kunnen iets terug doen. En er zijn wat families die inderdaad niet wisten wat hun voorouders hebben gedaan. Nu weten ze het en die willen afstand doen van hun vermogen. Sommigen dan, niet allemaal. Of een deel van hun vermogen. Willen ze beschikbaar stellen. Dat even idee naar komen wij in het Miknap Nono. Zal een paar foto's nemen en zetten op onze website. Zodat u een indruk kan krijgen van wat er hier allemaal te doen valt. Het kan een mooie, zoveelste toeristische trekpleister worden. Langs het water, in Kommerwijnen, daar bij het commissariaat, bij het gebouw. Dat is het. Dit is Maart op straat, waar ik u een beetje heb ingelicht. Ik ga kijken of ik de commissaris van Kommerwijnen. Hij is klaar met werken, maar ik zie hem nog even chillen in een hoek. Dus Moluku heeft me kan karen koin wa uku. En misschien wil hij nog even iets zeggen. Dan heb ik dat al gedaan. Dan heb ik u nieuwsgierig gemaakt en in de tussentijd ook gekeken naar de fondsen, mogelijkheden, projecten schrijven. En dus zoveel mogelijk aan het woord laten. Laat ze vertellen wat ze precies willen. En wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. In ieder geval, hoe met kennis naar ons revie. Komen wij nou. A commissaris Greg Bano. Agwe. Amangwe dape. Oh. DC, ja. Oh, DC. Ja, kan die even komen? Heel kort, even. DC. Ja, luisteraars, ik had het verkeerd. Ik zei commissaris, maar het is DC, districtscommissaris. Maar vergelijkbaar. Hij had me uitgenodigd om apart te komen praten over wat hij in gedachten heeft. Ik heb het over gehad met de luisteraars over dat hier in Kommerwijnen mooie dingen kunnen gebeuren. En de commissaris, de DC, heeft gezegd van luister, wat wij nodig hebben zijn fondsen. En in Nederland weet ik dat er rijke familieleden zijn die ook graag doneren, maar ook bedrijven, organisaties. Dus ik ga hem vragen of het waar is wat hij mij heeft gezegd. Wie bent u?
6: Nou, mijn naam is Rajiv Ramsay, DC van Kommerwijnen, de burgervader van Kommerwijnen. Ja, ik hoorde u zo net praten over de mooie projecten die we hier kunnen uitvoeren. Ja. U heeft de plaats gezien,
5: ja.
6: Heel mooi.
5: Ja.
6: We hebben hier ook een mooie zonsondergang, maar de plaats heeft veel meer potentie. En die moeten we gaan uitbuiten. We mogen 100 jaar lang praten over oil en gas en de goudsector, et cetera. Maar die zijn geen sustainable eigenlijk, middelen die binnen zullen komen. We zien het vandaag al dat de prijzen van olie, et cetera, op de wereldmarkt begint te kelderen. Maar ik heb het sect bij deze over toerisme. We staan nu momenteel in Fort New Amsterdam. En Fort New Amsterdam is een mooi uitgestrekt gebied dat eigenlijk nog heel weinig benut is. En we willen de ruimte gaan benutten voor het opzetten van een pretpark, cabana's voor toeristen die sec op in Fort New Amsterdam willen logeren. Daarnaast hebben ze dan nog een mooie uitzicht op de samenvloeiing van de Suriname rivier en de Komowene rivier. Dagelijks trekken al heel wat toeristen naar New Amsterdam. Maar wanneer toeristen naar een plek komen, dan moet je ook accommodatie voor ze hebben. Je moet vertier voor ze hebben. En naar mijn mening ontbreekt dat. En daarin wil ik dan samen met de mensen die bereid zijn invulling gaan geven.
7: Mooi, zo prachtig hoor. Een mooie locatie. Het heeft mijn hart gestolen en daarom zeg ik van nee, hier moet wat gebeuren. Maar is er al een plan? Ligt er al een plan klaar of moet er nog een plan gemaakt worden? Want dus, in Nederland horen ze van cijfers, hè? Ze willen direct zeggen van maar hoeveel gaat het kosten?
6: Dus we hebben een goedhartige architect bereid gevonden om een plan te ontwerpen voor Fort New Amsterdam. Hij heeft het gedeeltelijk al gedaan, fase 1. Het is een wakapassie. Dat is aan het begin van de ster. Want Fort New Amsterdam is eigenlijk een ster. Dus aan het begin van die ster. En daar moet er een wakapassie komen, waarbij de toeristen vanuit Leonsberg die oversteken naar New Amsterdam wat kunnen nuttigen. Maar ook van daaruit eigenlijk kunnen boeken naar de rest van Komowene. We hebben heel wat andere plekken in Komowene, zoals Plantage Frederiksdorp, Plantage Bakkie. We hebben Marienburg, we hebben dolfijnentours die men doet, we hebben kaimanentours die men doet, we hebben Bramspunt, noem maar op. En ik denk dat die wakapassi dan een soort hub moet worden naar de overige plekken in het district.
7: Ja. Nou, u vertelt het zo mooi. Het klinkt interessant, zeer interessant zelfs. Wat is er, nou, u heeft het al gezegd, geld, fondsen, niets anders dan dat. Maar natuurlijk ook mankracht. Kunt u rechtstreeks tegen de mensen die luisteren nu op dit moment, de vroegere bewoners van Komowene? Ik had daar gehad in Tjinsen, Serenatong, om ik de verstaansheb, zei ja.
6: Nou, een ontwikkelaarpresie. Hoe zou dat Komowene opvoeren potentie? Komowene na eigenlijk one of the district, na de meeste pranasi sabede. En zo op Marienburg, op Soelen, op de Pranasina Abrasiva Liba, naar Rustenwerk, Margrethe, Frederiksdorp, Kronborgo, Allianz, Bakkie. En Safri, een ontwikkelaar heel precies, waardoor Komowene een controle aan toeristische trekpleister.
7: Ja.
6: Toch Komowene nou een mooi district, maar natuurlijk, if je kies maar voor Dorosi, zei Kong. Je maakt gewoon zelf doegides, maar bepaalde sma want dan zit je binnen Komowene. No. En altijd alles maar, want go sleep in one dier hotel. Lekker Marriott of Torarica of noem maar op. Voor ons maar gewoon, de one die in Komowene, de one die in de natuur. En we bieden dus maar de mogelijkheden dat hij. Daarnaast, wat we trouwens doen in Komowene ook toe. Je kan gaan naar Liba, je kan gaan naar Dolfijn, je kan gaan naar Schildpadden. Maar ook je kan gaan ook. Om eens maar, ik ga stranang, maar de mannen kiezen gelegenheid voor controle wat ook in Liba. Terwijl visie deze ik kan vangen. Dus we creëren alle de mogelijkheden dat je deze ma.
7: Mooi, sorry. Even smaak deze arkasan is nodig en dat ik dacht, hey, interessant, mijn leven, een bijdrage. Pemi kan lukken, pemi kan go, pemi suma mijn bel. Na suma dem te contact op. De website de pere kan leveren, een boskopu of wat dan ook?
6: We op een Facebook page,
7: okay.
6: BIC Komowene, Big Komowene. De kan me contact naar UNU via een Facebook page. Maar ook toe, de kan belken naar een nummer 322-270. 322-270. En daar worden ze doorverbonden met de financiële afdeling. En alle donaties worden daar geregistreerd voor de transparantie. Omdat men nou aan je dat ik deze take money of deze doet dat hij. We laten dat ding transparant verlopen via de formele wegen. Nou, als man af bel me dat ik de wan doner. We bel kon naar commissariat, want en ook me we doner.
7: Ja.
6: Ja, commissariat na, ik kom we naar we doner.
7: Oké. Nou, Mart Radio, 40 jaar hoe bestaan in Nederland. We hebben ook rokken is nood aan, omdat we zien dat ja, potentie de zo je sponsoring met hem bekend zoveel mogelijk. Te zijn er tijd, met die jonge kaart, even zijn een app komt die me dat we bel. Dat we met die correcties in de uitzending, wel eens dat kan gaan volksrevi. Vooral de vroegere bewoners, hoe komen wij nou? Maar dan alles er allemaal all over the world.
6: Dank je.
7: Grand dankie, Jabosko, voor die stoel.
6: En
7: succes aan het project.
6: Ja, dank je wel.
7: Tambuera.
6: Yes.
7: Hai, dag. Luisteraars, dat was het. Ik heb hem gesproken. De DC van Kommerwijnen, u heeft hem ook gehoord. Plannen zat. Ideeën genoeg. Ik wil niet even accent aan een gebouw. Samen zie dat in Abrazé, maar dat ga ik u zelf vertellen. Ik ga op onderzoek uit. Ze hebben geen geld, maar willen veel dingen bereiken. Ik hoef het niet te herhalen. Maar de omgeving, dat is zeker goed voor dat. Langs het water, langs de rivier. Prachtig mooi. U heeft geluisterd naar Mart op straat in Kommerwijnen. Normen in Serenankondre. Oudena Kommerwijnen. Mart op straat. Graag tot de volgende keer.

0: bi archi wane oso grantangi di uwan tekteng fu pochiesi archi na you station, you family station, di de kari, Radio Mart di de Mario Mart dena bemre na wo Trichamstraat nummer IT. Radio Mart ik kan vangen vrij in haar eter tap wang noti sebi keba marchi negi noti en heel grond tapu na long tu ik kan archi Radio Mart ook tu tapu www keba marchi Radio Mart keba marchi NL a nomru va concurdosu na concurte a nomru va jenjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 14291. Et dan trong nummer voor Radio Mart Pekan Karkong. Dat na noti 2 noti 4CB 14291. Je breed vaku tak wetan archi Radio Mart. En voor zijn nieuws ben Fosube kisa nyusu nangan yang barboskopu na umi ben dry wansani fu KLM tak KLM fosa dongo ka Johan Adolf Lughaven sanderai sobung da dongo gua kayen fosi lek fo ube ka archi defen tak da bede tak de mem lai oli KLM takano tru dis takano tru suma apleti dat mino sabi alas makan abe igi mindeng ina tor disi ifiri and if you did that also if you want tak wan toru over a san disi di mi chaka fishi no dry ikan karkon ma no de so da mo luku fu mo cargo na masra mane bridle en dan moet ik van mijn tak me voor. Dan moet ik karen. Dan ook godoro. Dan ga ik toch even voor houten. Dan moet ik trouwen. Dan moet ik trouwen chemische troep drapen naar houten. Maar dan moet ik breedel bij takatoor. Ik ben vrij dat ik zade. Maar onder mijn voer juru. Dan moet ik me voor dat ik moeder zei kon. Dus dit is moeder de. Dan ook godoro. Dan ga ik toch dat ik. En Sisa Maureen Held, Adasser Nano, Mibri, Sonde, dat bij de SD inschrijft ben, Ibe Kajerina uitzending ook toe, Paben, Tak Overator, dat ook toe, Nanga, Famanen, Baga, Mavrita Manen. Maar ja, ik ben ook geen 18 meer, maar ja, Abe Takan, Waman, Johan en Demi Edemam, de man komt op aan, en in elk geval. Ik ben ook een man over milieutory en dat ben een presietapu zonder dat bij de SD. Maar nu moet ik bellen naar Cliff Bredel en dan we gaan door op Poben Tang. En even wat ik dan daar zou ik naar uitzending en dan we gaan door naar een pis dat die vier.
1: Goedemiddag
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
1: En ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mis af fijn. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Als je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Oké, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen.
1: Jazeker. Kom bij de luisteraars even audio. Luisteraars, goeiedag. Ik moet niet verzuimen voor Barnes, maar Odi. En daar gaat het om.
0: Nee, ik ben niet.
1: Eigenlijk, berichten, zeg maar, naar de luisteraars toe te brengen, om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou, also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van,
1: nou, opslaan, hè? Opslaan
0: van giftige stoffen daar op nucleaire materiaal op een terrein daar in Houtuin.
1: Op Houtuin. Ja, op het terrein van Kooldiepzing.
0: Kooldiepzing.
1: Dus het is een beetje... ja, een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kooldiepzing. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is, het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kooldiepzing wonen, is die afstand te overzien? Of zeg je van het is...
1: Met nucleair materiaal, dan... Kijk, wij hebben zo, laten we bij het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Ono in zijn naam, hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer ik ook niet, snap je?

0: hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is. Want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van oké, hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus als je iemand jompo longo zomaar en maar vooropgesteld, is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Je moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat dat ding in een woonwijk, zeg maar, ja, wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of over zou een kwikkie dapper waarbij de den voru doet den behoefte als meer die manje rikba dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hier. Als je een multinational de toegang geeft, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, het bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
1: Ja, Halliburton, ja.
0: Halliburton heeft een zeer, voor mij, discutabel, zeer dubieuze reputatie. Ja. Die trackrecord van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen, omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, dus nou, je treft een schikking, die man betaalt een boete, en voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben, dat in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen nodig zijn voor oil en gas. Daar ga ik niet over discussiëren waar het om gaat. Ik weet dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, maar dan moet je het wel op de juiste manier doen en op de juiste plek moet je het faciliteren. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, dat is mooi zijn. Plotseling is je gaan foto's zien, heilige weg en omgeving, en is je kou wel ontrappen, allemaal mij weer kou drappen. Mm-hmm. Zo gaan we niet met elkaar om. En nu heb je het over de volksgezondheid, jouw eigen bevolking. En je zet hun, je gooit hun gezondheid, zeg maar, hun leven, gooi je te grabbel. Dan, dat zijn dingen die je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn

0: de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Dan is het zo dat ik ook jammer vind dat ik als ik kijk, want ik heb, nou ja, toevallig bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan en acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking. Van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Fujidema op een vrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want als het want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. Dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn we hemelsnaam mee bezig? Als wij daar te weinig of te op anticiperen, dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen. Omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
1: Nou, nu ik het een en ander van u heb mogen vernemen, dan merk je dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
0: Nee. Kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet erg, het is geen afval. Mm-hmm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om. Dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie. Ja. Het zijn materialen die je gebruikt. Dus alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig, mm-hmm, om dat ergens te bewaren.
1: Okay.
0: Isabi? Mm-hmm. Maar, okay. Nou, prima. Maar als je in de. Kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen. Mm-hmm. Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonweek. Mm-hmm. Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, hier opzet voor een raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, mm-hmm, een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om. Mm-hmm. En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, dan bied je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
1: Ja.
0: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet, die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
1: Ja.
0: Dan zouden de Kajaringa of zo, maar dat, mm-hmm, doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
1: Maar is het...
0: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen. Zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Bewandelaar Route dat hij. Mm-hmm. Want ik zeg van kijk. Als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal Bouda Boesma. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking. Mm-hmm. Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel. Mm-hmm. Want aan het jongens aan Ipsa, dat je dat jongens aan, maar eigenlijk een jongens aan, echt op zijn Surinaams. Jongen, maar eigenlijk die is nog op zijn, maar dan denk je dat ik dat die, dus dat dan ben je al te laat. Mino, dan gaat gewoon een heel stuk dat die, want dan doet het vaak. Mm-hmm. Dat soort grappige, dan, ja, onbeschoffen zijn grappige uitspraken. Maar het is mosterd na de maaltijd. Dan zijn er al zoveel doden, zijn er al zoveel gewonden, dan zijn er al zoveel mensen die ziek zijn, noem het maar op. En dan wil ik dat soort onzin reacties echt niet horen.
1: Nee.
0: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what I mean? Dat je geen andere plek hebt om, dat, op dat ding, om zo'n faciliteit neer te zetten.
1: Ja.
0: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van ja, de bereikbaarheid en al dat soort fratsen. Wat men als drogredenen zeg maar opwerpt. Van ja, de kosten die ermee gemoeid zijn. We praten over Halliburton. Is niet de kleinste. Die mannen hebben zat geld. Het gaat erom van als jij daartoe de gelegenheid biedt. Voor de man poten in die bedi, de man poten in bedi. Als jij andere dingen laat zien. Laat merken dat je een beetje geïnformeerd bent en dat je je poot stijf houdt. Dan heeft men, dan hoeft, moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak.
1: Ja.
0: Want nooit de man een kans en een idee en een gevoel dat you know man do nothing. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
1: In de garia. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor zeg maar voor olie en gas, is het bekend of de plek, als de plek waar deze stof wordt zeg maar bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem maar op.
0: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. En zo staan de bewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
1: Ja.
0: En kijk, er is eigenlijk. Dingen worden op censuur. Je moet het niet vergeten. Je praat over Suriname. En heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
1: Ja.
0: Dus de man heeft geen druk. En ja. Kijken van eens kijken hoe de mensen erop reageren. Als er een beetje tegengas is. Laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. No, illati. Je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals. Er is eigenlijk, kijk, de NMA, er is een, dus aanhalingstekens voor mij, een milieuautoriteit in Suriname. Maar als er vragen worden gesteld, dan krijg je te horen van deze milieuautoriteit dat er nog geen, eigenlijk dat ze ook niet precies weten hoe of wat. Als je geen materiaal, geen apparatuur hebt. Geen weet heb van dat materiaal. Hoe ga je die mensen dan controleren? Hoe ga je toezicht houden? Waar ga je toezicht op bouwen?
1: Mm-hmm.
0: That's the question.
1: Daar gaat het om.
0: What if you're not for something? Wie gaat wie controleren?
1: Maar,
0: wie gaat wie controleren?
1: Ik snap het. Maar dan kunnen we.
0: Ik heb het destijds gehad, in onderbreking, maar destijds heb ik het gehad. Ik heb toen simpele vragen gesteld. Toen die vuilstortplaats daar bij Onamibo in brand stond. En ik was er dan en ik had wat papieren bij me. En ik ga naar die brandweerlieden die daar met man en macht bezig waren dat ding onder controle te krijgen. Het heeft weken geduurd.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg ook, ik zeg uit bezorgdheid. Toen vroeg ik wel, ik zeg, kijk, ik stel het op prijs dat jullie zo bezig zijn. Weet je, met man en macht het vuur zeg maar te blussen, dat
1: ja.
0: Onder controle te krijgen, maar het lukt niet. Met de weinige schaarse middelen zo Oabi,
1: ja.
0: dan moet je al heel voorzichtig zijn. Maar heb je enig idee wat er daar in brand staat? Want à la jourda, van ja, je change je kleur. Dat geeft aan dat er heel wat dingen in brand staan waar wij totaal geen kennis, geen weet van hebben. Waarbij er NOx-gassen vrijkomen. Er is aan het ding, you know, Zabisa Ebron. Hoe, you alone gonna appear, borstel erop, is zo borstel dat je op blus aan brand. Mm-hmm. Ik heb ook toen gewaarschuwd. Ik zeg, luister jongens, ik stel het bijzonder op prijs, maar ik begon aan doen jaren tegen jou. Dat je niet, dat je niet weet wat er met je aan de hand is. Dus wees daar voorzichtig mee. Mm-hmm. Snap je?
1: Ja.
0: Want je doet nu je werk, maar het moet niet gaan tegen elke prijs.
1: Ja.
0: Kijk, destijds, en we moeten dus, kijk, ik heb het ook in die uitzending gezegd afgelopen vrijdag. We zingen uit volle borst, God zij met ons Suriname. En dat kunnen we echt, hoe kan dat geen bakken? Gado de nangas en nang, want zo, hoe ben vaak weg om bij Leesikba. Weet als je je kan herinneren dat een KLM-toestel, het SLM-toestel, op Sanderij had beschadigd.
1: Ja, ken ik nog.
0: En dat toestel was bijna vol met kerosine. Nou, als ik zo iets had voltrokken op Sanderij, dan no de Ubeta Gradoor. Want het toestel raakte beschadigd, het SLM-toestel raakte beschadigd. En maar als je dan gaat kijken van oké, just in case something happens, wat heb je daar voor voorzieningen op Sanderij?
1: Ja.
0: Om zo een ramp van zo'n formaat onder controle te krijgen. Want die nou had tegen mij dat naar een 2 of 3 brandweerwagen naar een ambulance staan knap dat je de boel kan controleren. It doesn't work like that.
1: Ah.
0: Dus dat is waar ik voor waarschuw. We hebben de voorzieningen niet. Als jij het van plan bent dit soort activiteiten te ontplooien, of de, althans daartoe groen licht te geven, je praat over een gigant.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet jij dat soort dingen meteen in drinkdressie. Dan moeten zij voor die voorzieningen zorgen. Je moet het vooronderzoek moet je gaan doen van luister jongens, je praat met je eigen bevolking. Wat denken jullie? Hoe vinden jullie het? En wat weten jullie ervan? De mensen gaan je helpen om tot een goed besluit te komen. Daar waar iedereen zich in kan vinden. Snap je?
1: Ja.
0: Iedereen is het ermee eens dat oké, hoe ben je dat erover en zo. Dus er moet een consultatieronde plaatsvinden tot dat luister, maar zo breed, zo smal. Je moet het niet doen tegen elke prijs van nou, we hebben het, wij mogen het bepalen, dus we gaan het hier doen.
1: Hmm.
0: Dat moet je niet doen.
1: Ja.
0: Ik wil bepaalde woorden niet gebruiken, maar dit soort zaken, je moet doen aan je eigen smaak ten koste van alles.
1: Hmm.
0: Want nogmaals, de reputatie van heel veel multinationals is niet een eentje om over naar huis te schrijven.
1: Mm-hmm.
0: Je wordt er niet blij van.
1: Nee.
0: Snap je? Je wordt er niet blij van, want wanneer het om mensenlevens gaat, nee, maar, is voor hun niet aan de orde. Je bent de zoveelste in de rij.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk wat men dan, ja, men schaart jou onder de noemer, wat men in Amerika zou noemen collateral damage, is aanvaardbare schade toch?
1: Mm-hmm.
0: Die man is spannend aan jou.
1: Nee.
0: Nou ja, hoe ben je hoor rekenen dat zo men bekend dit de moren, maar aangezien minder lijkt dat, dat valt het mee. Zo praat men. Maar het gaat om mensenlevens, dus be careful what you're doing. Be careful what you're saying. Want het is niet zo simpel zoals men het stelt. Maar zo praat eigenlijk de multinational.
1: Hm.
0: Voor hun is het aanvaardbare schade.
1: Ja.
0: En wat ga jij dan doen straks als sowieso zo'n calamiteit zich voordoet? Dan zit je met de andere kant van a collateral damage. Dan ga jij zitten met damage control. Ja, look hoe je met papa en nat houden de boel een beetje gaat proberen te zussen. En die man is de lachende derde, want in feite heb jij daartoe groen licht gegeven, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus bij wie gaan die mensen als eerste aan de bel trekken? Aan jou?
1: Joen. Maar dan kunnen we toch voorzichtig. Ja. We kunnen daarom juist voorzichtig een conclusie trekken. Ik heb zo naar het heel verhaal van u geluisterd. En wat mij te boven schiet is dat dat er op een of andere manier, het kan zijn of dat er niet voldoende research is gepleegd voordat men een maatschappij heeft benaderd om verantwoordelijk te zijn voor deze activiteit. Of de tweede mogelijkheid is, men weet het, men weet dat Halliburton niet oké is. Maar men gaat toch in zee met zo'n bedrijf. En dan kom je toch tot een slotfase, is dat zaken uit het verleden, die hebben we allemaal afgewezen. Categorisch hebben we het afgewezen. En dan merk je toch voorzichtig op, alsof men geen lering daaruit trekt.
0: maar zo maar tegen jou dat ik me wil leren. Ik wil niet money toch.
1: Ik snap het.
0: Kijk, waar er wil is er een weg. Als je wil, dan is er altijd een mogelijkheid. Mm-hmm. Om te kijken van, oké, okay, hoe gaan we daar serieus mee om? Mm-hmm. Hoe gaan we daar serieus naar kijken?
1: Ja.
0: Maar de wil moet er zijn.
1: Ja.
0: Maar als jij alleen maar gefocust bent op je geld...
1: Mm-hmm.
0: tegen elke prijs,
1: ja,
0: dan heb je bij voorbaat al een probleem hoor. Want je hebt het over vooronderzoek. Dat in feite natuurlijk van SS heel belangrijk is, maar ik vraag me inderdaad af, als er überhaupt een onderzoek heeft plaatsgevonden en met wie? Wie is er daarin meegenomen?
1: Ja.
0: En wie was er daarbij betrokken? Zijn de buurtbewoners zeg maar geraadpleegd? Je hebt zoveel voorzieningen daarmee. Ik ben ook benieuwd hoe de politie, want de politie zit paal achter dat ding. Dus ik ben ook benieuwd hoe de politie daarna kijkt.
1: Ja.
0: Want het politiebureau houdt en is precies daarachter. Dus de remmers donderhappen, moeten zij ook rekening houden van dat zij ook anytime, dat ze ook aan allerlei dingen blootgesteld worden.
1: Ja.
0: Zonder dat ze het begrijpen of weten. Snap je? Dus al dat soort grapjes, al dat soort foefjes. Er zijn genoeg dingen daar waarvan je, om je echt ernstig zorgen over te maken. Maar nota bene, precies tegenover die faciliteit, precies daar tegenover is een schitterend project. Grenst aan de Suriname rivier.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan mijn praxeer, dat is dat als je het houdt met een goede is, de poetser weg. En dan denk ik bij mezelf van, dus al die mensen die daar dachten dat ze mooi hun mooi optrekje hadden opgezet. Mooi Libawinti en Wayu. Maar als dat ding nu precies tegenover dat project van jou komt.
1: Mm-hmm.
0: Dus al die mensen, dus waar zijn we mee bezig? Dat is het eerste wat in me opkomt. Waar zijn wij mee bezig? Want dan kon er een Biggie 4 bijna 5 maal Nederland. Waarom zou je de hemelsnaam daar moeten zetten? Dat is de enige, dat is de grootste vraag die bij mij opkomt.
1: Ja.
0: Waarom moet je het daarop zetten?
1: Dat
0: er voorzieningen moeten worden getroffen, dat er bepaalde dingen moeten gebeuren, dat is mij bekend. Maar waarom daar? Daar gaat het om.
1: En
0: hoe ga je het doen? Wie gaat jou helpen om dat te controleren? Wie gaat je helpen om dit in goede banen te leiden? Daarom is mijn, daar kom ik weer op datgene wat ik heb gezegd. De regering die verzuimt of weigert om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld als je die toescheidingsovereenkomst had toegepast, dan kan je ook jouw diaspora die je in het buitenland hebt, in Amerika, noem het maar op, Curaçao, in elk geval alles wat je hebt aan kader in het buitenland, zou je daarbij kunnen betrekken van luister jongens, uno no sabi. Juro Koji Soman, kan je ons komen helpen naar de gesprekken en dit in goede banen leiden? Daar gaat het om. Maar dan had je daar van die voorziening gebruik kunnen maken. Snap je? Want dan kan je mensen die jij hebt in het buitenland, daar kan je altijd een beroep op doen.
1: Juist.
0: Waarom kunnen andere landen dat wel en weigeren wij dat te doen?
1: Mm-hmm.
0: Dat is mijn vraag.
1: En is cool.
0: Want sinds 50 jaar lang onafhankelijk, 50 jaar lang is dat verdrag niet uitgevoerd. Terwijl je op alle fronten jezelf en je mensen, zeg maar, benadeelt. Want had je dat ding uitgevoerd, dan zat je niet met deze onzin toch. Want al die mensen die in het buitenland wonen en werken, waar je ook een beroep op kan doen, die jou kunnen meehelpen om het land en het volk van Suriname, zeg maar, verder te helpen. Want daar gaat het om, we moeten het samen doen. Maar als jij hoort alles maar buiten de boot in de veronderstelling met een onzin verhaal dat jij het alleen gaat doen terwijl je geen weet van zaken hebt. Misschien weet je het wel of je steekt je kop in het zand. Als je met dat soort dingen bezig bent, dan heb je niet het beste voor met het land, nog het volk.
1: Hmm. Ja, en ik vraag me toch ook af, is het bedrijf Cool Deep Sync de enige die kennis en know-how heeft om te zorgen dat nucleaire... materiaal.
0: Nee, die mannen hebben ook de kennis en know-how. Dat kan ik nu wel zeggen. Waar het kijk, met alle respect, hè, maar if Cool Deep Sync, ik wil plotseling in infrastructurele werken en dat gedeelte van de Keizerstraat, ik ga even een beetje vervelend zijn. Dat gedeelte van de Dominee-straat, dat is geasfalteerd door Cool Deep Sync. En nou, apres een beetje zo. Dus ik kon nog wat op dit soort toer dat die. Wel, die mannen niet afkraken, maar wat dat soort dingen betreft, asfalteringsprojecten en noem het maar op, nu hebben we het over nucleair materiaal.
1: Mm.
0: Dus laten we niet op die toer gaan. Meneer

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
5: Goedemiddag. Archie Wana Oswe, Foude Foutang. U breekt aki, weta Archie, Radio Mart. Ayudisi trator botaki trasma bokonja, maar het is anders afgelopen. Ik ga u nog een uurtje bezig houden. Mo jongen baksis van euro. Mo godoro tanga euro fu 5 euro. Dan bakala dan mo gwa oso tu want ja patumus gwa faya tu nami. Je begrijpt. Nou ja, zo ja, Archie Raymond Dalvoor. Mis doina studon ja en dan manga uno e chenchi praxena o serifi. En we bouwen aan toe discussie natuurlijk. We bouwen aan discussie. Masra Jan Chawasan Katalmenti. En Masra Jan nawa Fayakar en Minnesaba wordt in Senatongo, maar hij is een. We hebben hem heel hoog zitten. Hij heeft een manawa bijimang. Meneer Jans, voor zijn en dan zijn dat bij op te maken aan de rechters, natuurlijk. Meneer Jan, G1, G1, afas van Amaishatori, Amaishator, Katalmenti. Je vindt naar mijn mening. En we moeten respect hebben voor ieders mening,
6: ook, van de, ook de mening van meneer Jan Ramkisoen die telt. Die meneer Jan Ramkisoen kebananga en tori dan meneer Henk Karkong. Meneer Henk, die een mening van een en si bepaalde tori zijn jaren naar radio. Als je boos met dat meneer Henk vertala door dat hij aman teka door dat hij lekt van een en si jaren naar tori en dan gaat van een en sing. Look, me this don't ja in a studio, me an rector. Mene tak suma ableti, if suma na leti. Ma me ji alas ma wa ruimte, fu tak wan tori. Mene hek ne karning, en bakarat mene Jan belkom baka, me tak mene Jan, wana heb je gehapt, in de bambuti, man, mene karning, trif, trif. Oké, natuurlijk, kono horus refas potu. Mene Jan, na alen en trats, ma se archi, mevrouw Lisbeth. En ook toen meneer Henk zag precies wat wie er wordt bedoeld natuurlijk. Maar meneer Henk is zo slim dat ik aan meneer Karning. En met tegen meneer Henk ook toen. Dat ik meneer Henk even bij Karma aanneem voor meneer Jan. Je begrijpt. Dan meneer Bodja ook kassi dat hij en mibo sorry dat ik vraag. En even bo godoren dan mibo poeri uit de uitzending. Heb ik hem gezegd aan de telefoon. Want hij heeft later gebeld. Snap je? En mevrouw Lisbeth ook, die heeft het ook, die heeft ook haar zegje gedaan. Mevrouw Lisbeth, tjaka ook kon afwezitak in de lobator dat hij vast van meneer Henk, Tjara Turka, Talmenti, Ifiri. En zo hebben we onze meningen. Maar nogmaals, allen en drie smadisi, na trutru, jajaser namang. Meneer Henk, mevrouw Lisbeth, mevrouw Jan, na tranga jajal. Jaja Senamang. En u breed aan het ding en u loopt ding. U bent in de uitzending geweest, u van harte welkom.
7: Ja, een goede middag. U spreekt met Sankova.
6: Meneer Sankova, goedenavond.
7: Hallo, goedendag. Hoe gaat het met jullie?
6: Wij doen ons best. Onze uiterste best doen wij. Okay.
7: Ja, oké, ik ook. Ik sta op het punt om naar buiten te gaan, om te gaan hardlopen.
6: Ja, kijk, mooi.
7: Ja. Maar in ieder geval, ik hoor hier over de heer Ramkisoen praten.
6: Ja, hè?
7: En ik heb nog steeds een behoorlijke nare smaak van overgehouden van 2 weken geleden op het vrijdag in de namiddag over die discussie van over die discussie over Haile Selassie, dat hij daar zo zeer neerbuigend en kwalijk over uitliet. Van ja, dat hij een hond had, honden, noemde hij zelfs meervoud, die een gouden ketting draagde. Voor mij was dat totaal de propaganda van de propagandamachine dat dat voortkomt, dat soort kennisgevingen. Weet je, van die westerse despootinformatie, van die verketterijen.
6: Natuurlijk.
7: Maar vooral dat hij zei van ja, dan moet ik boeken over gaan lezen. Hoor, hij weet helemaal niet wie ik ben, hoe mijn boekenkast eruit ziet, dat ik ook in Ethiopië gewoond heb. Dat weet hij ook niet. Dus weet je, na die uitzending is het hele tijd in mijn hoofd gaan zitten van. Want dat beviel me totaal niet, dat soort.
6: Ik snap het.
7: Om op die manier, uit te laten. En vaak. Sorry dat ik dit nu ga zeggen. Nee, niet sorry. Maar ik hoop dat ik niet verkeerd begrepen word. Want ik heb geen hekel aan Hindustanen. Ik heb geen hekel aan ze. Maar zij hebben wel iets tegen ons. En vaak zie je bij dat soort mensen dat zij zich zo neerbuigend uitlaten naar ons toe.
6: Ik ga daarin niet mee. Maar dat is ik ga daarin niet mee. Wat u nu zegt, ga ik niet mee in. Ik ben radiomaker, ik ga daarin niet mee.
7: Ik hoor het uit een ervaring, uit een belevenis.
6: Oké.
7: Niet vanuit een.
6: Nee.
7: Zoals ik al zeg, ik heb geen hekel aan die mensen. Ze zitten ook in mijn bloedlijn.
6: Nee.
7: Kieson Dut is mijn overgrootvader.
6: Oké.
7: Maar. Dit is gewoon wat ik heb opgemerkt. En ik snap wel waar het uit voortkomt.
6: Mm-hmm.
7: Maar dat is niet nodig, weet je. Want wij zeggen ook altijd each one teach one. En je kan van iedereen leren. En om je als superieur te gaan opstellen of denken van ik ga die mensen de les leren. Nee. Anne Rokosso.
6: Nee.
7: Weet je?
6: Maar goed, kijk, meneer Jan heeft zijn mening gegeven daarover. En als blijkt dat hij naast zit, dan horen we het graag van uw kant van het verhaal, weet je. En zonder dat we de wie dan ook, weet je, gaan tegenspreken. Of nou niet tegenspreken, maar gaan bevlekken. Want dat doen wij niet hier in de uitzending. Daar waak ik voor, want ik zit hier achter de knoppen. En daarom zeg ik van, ik ga ervan uit dat meneer Jan misschien zeg maar een andere informatie heeft met betrekking tot datgene wat u zojuist naar voren hebt gebracht. En als hij ernaast zou zitten, dan zou ik het fijn vinden dat u, zeg maar, dan krijgt u nu de gelegenheid om het, zeg maar, op een andere manier, of zoals u dat ziet, naar voren te brengen.
7: Ja, daar bel ik nu eigenlijk ook helemaal niet voor.
6: Nee.
7: Maar zoals ik al zei, ik ken dit soort informatie,
6: ja.
7: Deze lading, deze informatie,
6: ja.
7: Waarvan ik weet en de mensen, net zoals mij, dat we ervan weten, dat ze voortkomen vanuit een bepaalde bron, vanuit een bepaalde invalshoek. En dat is die westerse propaganda om ons af te schilderen, weet je, als om ons zeg maar te verketteren.
6: Maar dan, u weet ook zelf.
7: Want ik heb ook de biografie van His Majesty, ja. Imperial Majesty gelezen.
6: Ja.
7: Weet je? En ik weet ook de andere verslagen en berichtgevingen.
6: Oké. Okay. Nou goed.
7: Van hoe die met zijn rijkdom omging en zo. Dus nee, ik. Nee. Maar kijk, om dan te zeggen van ja, ik moet me erin gaan verdiepen. Nou, dat is dus totaal misplaatst, hè?
6: Okay.
7: Want hij kan niet in mijn boekenkast kijken. En hij weet ook niet dat ik daar een aantal keren geweest ben.
6: Ik zit nog met een tweede beller, de heer Sankova. Wat stelt u voor?
7: Nee, is goed, want ik moet ook gaan trainen.
6: Gaan trainen. Ja. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dag meneer Sankova. Dag daar. Dat was de heer Sankova, ook een trouwe beller. U bedankt voor het wachten en het geduld. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
8: Hey, goeiedag met Johan Lisser.
6: Dag meneer Johan Lisser.
8: Hoe gaat het u?
6: Nou, naar omstandigheden, we doen ons best. En daar zijn we tevreden mee.
8: Je kan niet meer dan dat. He.
6: Meer dan dat kun je niet. Nee.
8: Nou, zal ik u één ding zeggen voordat ik verder ga.
6: Ja.
8: De Hindustanen, of wie dan ook, zijn broeders van ons... waar we samen gewoond hebben en een land hebben opgebouwd.
6: Ja.
8: En het mag wie dan ook zijn, ik weet niet dat ik het woord goed naar voren breng als Creool. Ik neem het altijd op voor de Hindustanen als mensen Hindustanen denken te schelden of weg te zetten.
6: Mm-hmm.
8: Daar doe ik niet aan mee.
6: Nee.
8: Dat is één.
6: Ja.
8: U mag het weten en een heleboel mensen die nu luisteren weten dat ik verbonden ben aan de marathon van Amsterdam.
6: Okay.
8: En al die lopers, waar komen ze vandaan? Kenia, Ethiopië, en ik ben goed met hun, ik ben geweest. Dus als mensen op de radio bepaalde dingen zeggen, wil ik ze uitdagen een keer bij Radio Markt te komen en mij te ontmoeten. Ik groet u.
6: Ja.
8: En ik wens u het beste.
6: Hartelijk dank voor uw inbreng, meheer.
8: Nog een keer. Men mag mij uitnodigen, of bij deze nodig ik die mensen uit, alleen maar moeten ze de datum vaststellen. En dan komen ze me tegen bij Radio Maart. Dan kan ik ze alles laten zien van Ethiopië en ook van die lopers. Ik groet u.
6: Dank u wel, de heer Lisser. Bedankt voor hetgeen u naar voren hebt willen brengen.
8: Ik dank u dat u mij de kans en de gelegenheid hebt gegeven.
6: Alsjeblieft, de heer Lisser. Dag, dag. Fijne avond. Dag, dag. En dat was de heer Lisser. Ook een trouwe luisteraar. Je kunt hem vaak ook horen twee wekelijks op de maandag bij het programma Tore Chatori. En de heer Lisse die schroomt er ook niet voor om het voortouw te nemen wanneer het gaat om zaken hier in ontwikkeling te brengen. En dan denken wij aan al die inspanningen die Radio Maart betreffen. En dan hebben wij het over het doorgaan, het bestaan van Radio Maart. Maar niet alleen dat, maar ook om te zorgen dat Radio Maart vroeg of laat ook zijn of haar eigen plekje en stekje mag hebben. En daar staat meneer Lisse altijd voorop in de rij. Hartelijk dank, de heer Lisse. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees je welkom.
9: Goedenavond, meneer Dalvoer.
6: Dag, meneer Lodi.
9: Meneer Henkie.
6: Oh, meneer Henkie, sorry. Amerikaan Lodi. Sorry.
9: Meneer Dalvoer, ik wil even een correctie brengen, meneer Dalvoer.
6: Ja.
9: Ik heb eigenlijk niet de intentie om onrust te veroorzaken in uw programma.
6: Mm-hmm.
9: Radio werkt als zender en ontvanger. En als ontvanger reageer ik op wat er gezend wordt. Ja, toch?
6: En wat je te horen krijgt, bedoelt u?
9: Ja. Dus wat ik te horen krijg, mm-hmm. om het dan toe te zeggen, in keurig Nederland.
6: Ja, ja, ja.
9: En
6: ja.
9: ik denk dat dat mijn goed recht is.
6: Mm-hmm.
9: En ja, maar ik begrijp wel dat bij sommige mensen die een boosheid hebben naar een bepaalde partij in Suriname, dat mijn mening als een rode lap werkt bij de mensen. En mm-hmm. dat er zo heftig wordt gereageerd op wat ik, ja, op mijn mening, om het dan zo te zeggen, okay. meneer Dalvoer.
6: Ja, ik begrijp
9: maar
6: het.
9: Ik zeg het u eerlijk, ik lig daar niet wakker van.
6: Nee, nee.
9: Want het is mensen hun voetrecht om te vinden of, ja, wat mijn mening is, om daar een mening over te hebben. Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar
6: it.
9: Nogmaals, waarom ik bel, om de correctie te brengen, omdat ik nogmaals niet de intentie heb om onrust te brengen op uw zender.
6: Hartelijk dank, meneer Henk. Hartelijk dank. Hartelijk dank.
9: Meneer Dalvoer.
6: Hartelijk dank voor uw inbreng en uw correctie.
9: Okay,
6: dank u wel, meneer Henk. Dat was de heer Henk, die heeft even een correctie gebracht op datgene wat hij naar voren heeft gebracht. Naar aanleiding van uitspraken. En we zijn blij, laten we het zo houden. We gaan niet met elkaar bekvechten. Hij heeft zijn zegje gedaan. Bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.
10: Hey, goedemiddag, meneer Dalvoer.
6: Dag, meneer Lodi.
10: Is er hier raad nieuws nog?
6: Soort nieuws, hoe je meen?
10: Wel, trouwens, ik wil ook niet tegen de bakken voor Venezuela.
6: Zo.
10: Hai, ik zeg je wat ik al gisteravond gevallen.
6: Oké.
10: Allemaal jullie zien. Want allemaal heeft ik totaal twee olietankers genomen van Venezuela.
6: Zo. Zijn naar grond tafel, meneer Lodi?
10: Omdat hij wil dat Venezuela moet aftreden.
6: Je bedoelt een president. Je bedoelt een president. Ja.
10: Maduro.
6: Dat ja. wil je eigenlijk. Ja, ja, ja. Zou ze doen bij
10: haar. Deze pura kon de goede ineens.
6: Zo. Ik dacht want hoor je. Ja, maar ik heb de man die heeft power, maar dat heeft takkie nooit ook.
10: Dat me bedoel.
6: En mij dan ga je een man doen, de man die heeft power en takkie, ik heb
10: je. Maar ik heb het mooiste van het. Omdat ik geen vrede kan brengen tussen Rusland en Oekraïne. Want ik zou zeggen, mooi man. Poetin wou veroveren heel Oekraïne.
6: Zo.
10: En het mooiste van het. Hij heeft al bijna 90% van Oekraïne.
6: Zo hé.
10: Want Oekraïne, dat toestaat nog maar Poetin veroveren en komt.
6: Zo, dat is wat zijn heb samen in
10: Oekraïne. Want daar.
6: Ze hebben alleen
10: de politie en de dampers. Okay.
6: Ja. Meneer Lodi, moet ik contra bellen, want ik heb nog iemand aan de knop. Dankjewel voor die inbreng, meneer. Oké, okay, you too, hè. Dankjewel. Ah, dat was de heer Lodi. Goedenavond, u bent in live in de uitzending, weet je van harte welkom.
11: Ja, dat ben ik weer.
6: Dag, meneer Bullen.
11: Ah, en ik heb hem voor die morgen info.
6: Dat klopt.
11: Wat er gebeurd is dat in 1953 ja. een watersnoodramp bij de Zeeland, toch? En toen voetbalden die topvoetballers uit Nederland, die voetbalden alleen Frankrijk.
6: Ja.
11: En ze mochten niet meer uitkomen. Maar
6: niet.
11: In verband met een watersnood
6: ja.
11: hebben ze een benefietwedstrijd gespeeld.
6: Mm-hmm.
11: Frankrijk, Nederland. En de topvoetballers uit Nederland hebben Frankrijk verslagen met 2-1. En daarna zijn ze gaan lobbyen. En betaald voetbal in tweede is in 1954.
6: Oké.
11: En dus de lezing van Kizur op helemaal, maar toen speelde APW Haarlem. En Haarlem was ook betaald voetbal.
6: Ja.
11: En ik zit meteen naar het intreden van betaald voetbal in Nederland.
6: Ja.
11: Voetbal de API in Haarlem.
12: Oké.
11: Okay. Ja. En dus wat met jou, die Afrikaan, Steve McCona, die voetbal ook meteen na het intreden van het voetbal.
12: Ja.
11: In de klas. En daarna heeft hij verloren gemaakt in Italië.
12: Oh.
11: In de topclubs in Italië.
12: Kijk.
11: Er is een film van hem verschenen als je het doet. Dus altijd met je, dan kom je achter deze informatie. Dus het kan nooit zijn dat Erwin Sparendam die verliezen namen in 1957.
12: 57. Oké. Okay. Nou, weet je.
11: Ja?
12: Nou, heel veel informatie.
11: Ja.
12: Ja.
11: Is dat nu aan Mubo en Tjakon?
12: Natuurlijk. Haarlem. Ja, toch ook nog een team hier vroeger. Toen ik hier kwam had je nog FC Amsterdam.
11: Ja, dus dan ga ik je mijn info geven.
12: Ja.
11: FC Amsterdam is een fusie tussen Blauw-Wit, de profafdeling van Blauw-Wit,
12: ja,
11: en DWS.
12: Oké.
11: En toen zijn ze gesaneerd in 1970. Toen is Blauw-Wit en DWS zijn naar de amateursectie gegaan. En toen hebben ze opgericht FC Amsterdam.
12: Het was van twee broers, hè, of niet?
11: Nou, het was niet van die broer. Degene die geld gepompt was De Stoop.
12: Oké.
11: Okay. Weet je, die bouwde liften, schaallift.
12: Ja.
11: Toen.
12: Ja, okay.
11: Dus hij was de sponsor, maar hij was niet de eigenaar van FC Amsterdam.
12: Oké.
11: Hij was de grote sponsor van FC Amsterdam.
12: Oké.
11: Ja? En toen hebben ze, want in Noord had je de Volewijkers, hè? De Volewijkers waren ook betaald voetballers, hè?
12: Kijk.
11: Ja, de Volewijkers, Blauw-Wit, DWS. Dat waren Ajax, dat waren de clubs uit Amsterdam die betaald voetbal speelden.
12: Zo.
11: Ja?
12: Yeah.
11: En in 1970 is er heeft de KNVB een grote sanering gehouden. Mm-hmm. En er zijn heel wat clubs, kleine clubs, weggesaneerd.
12: Ja.
11: En dan zijn in Amsterdam alleen overgebleven. Ik zie Amsterdam en Blauw-Wit. En Ajax.
12: Oké.
11: En ja, de rest is allemaal naar de amateursectie overgestapt.
12: Nou, is mooi nieuws voor de jongens van Heren van Stank. Die komen vanavond in de studio.
11: Oh nee, maar je loopt ook de Heren van Stank. Ik zit er soms bij.
12: Ja.
11: De heren van Stank, die zijn van topniveau. Die weten alles.
12: Ja.
11: Ik naar voren breng. Ik denk, ik pak ze met zo'n info, maar dat weet je nou. Die heren van Stank, die gaan terug tot 50 jaar geleden.
12: Ja.
11: Die weten alles. Ik weet het je, ik heb een paar keer heb ik gedacht van Mofazi en ja, maar die weten van alles.
12: Ja.
11: En die zoeken niets op, die weten alles. Ik hou van de heren van Stank, want ik vergelijk de heren van Stank aan mijn niveau.
12: Ja. Ja, mooi maar. Netjes.
11: Dat zijn echt voetbaldieren.
12: Ja, man. Die hebben het in de vingers, hoor.
11: Ja. En de net al zijn.
12: Nee. Echt niet.
11: Ik heb een hoge pet op voor de eerste.
12: Goed zo. Mooi man.
11: Aboe.
12: Bedankt voor uw inbreng, meneer Bullesan.
11: Ja.
12: Dankjewel, hoor. Fijne avond. En dat was de heer Bullesom, die heeft ons ook weer voorzien van het nodige wanneer het gaat om voetballers die hier heel vroeg aan de slag zijn gegaan. Op welk niveau dan ook, het zij Eredivisie, het zij Tweede Divisie. Maar wij zijn blij met de informatie van de heer Bullesom. We gaan nu vergasten met een kerstnummer. Nou, geen kerstnummer, ik had al eentje. Dan kijken of ik ga even Sabaku in de huiskamer brengen voor u.
13: Sabaku time.

0: Dag meneer Lisse, goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Oké, mag het?
0: Ja, dat mag. Gaat uw gang, meneer Lisse, zoals u had afgesproken.
1: Oké, dankjewel. Ja. Mijn compliment aan meneer Bullesom. Kijk, dat vind ik mensen die waarheid en goede dingen naar voren brengen. Want wat meneer Bullesom nu toen net verteld heeft, daar is geen span daartussen. Want ik ging altijd met mijn vriend Flinke Vleugel in 1965. Die had een sigarenzaak in de Kinkerstraat. En ik woonde in de Tollestraat. En dan liepen we de Kinkerstraat af, helemaal ten Katerstraat, Bellamystraat. Dan gingen we daar naar Jongbloed.
0: Oh.
1: Ja, dus, ja. Dus wat meneer Frank vertelt, buitengewoon complimenten, meneer Bullesom.
0: Ja, die heeft ook heel veel verstand van voetbalzaken, hoor. En dus voetballers.
1: Nou, ik was meer Ajax-ziet. Ik ging altijd vroeger met Schalke, met... al die jongens van Real Senang vroegen naar Real Senang. Blakashori, ik weet niet of je de naam kent.
0: Nee, ik ben veel jonger dan u, dus ik zag me niks.
1: Nee, dan gingen we oma. We gingen altijd Vanenburg, want Vanenburg ging altijd. Ja, gingen we altijd naar Ajax.
0: Kijk eens aan.
1: Ajax was mijn club, want ik heb door... Co-print heb ik Ajax leren kennen.
0: Want
1: als jongens zeiden met Rutsch en Tenny naar haar gingen we in het Oosterpark voetballen. En dan heb ik het over 1962. En toen kwam Co-print daar kijken. En Co-print heeft tegen ons, hoe jongen het eens een keer komen kijken. Dus zodoende. Maar in de tussentijd was ik gaan varen. Maar Ajax heb ik in mijn hart gesloten. En na een paar perioden ben ik vaak geweest met Howard Vanenburg.
0: Howard Vanenburg.
1: Top Ajaxie.
0: Top Ajaxie, kijk eens aan.
1: Ja, ja. Ik groet u. Misschien wil iemand anders wat zeggen. Ja. Dus nog eens een keer, meneer de Bubbelson, bedankt.
0: Hij heeft meegeluisterd.
1: Hij heeft niet meegeluisterd.
0: Nee, hij luistert mee, ja. Want hij hoort u wel, ja. Ja.
1: Oké, okay, groetjes, hè.
0: Bedankt, hè, meneer Lisse. Fijne avond verder.
1: En bedankt.
0: Ja, dag, dag. En dat was ook weer een trouwe luisteraar, dat is de heer Lisse. Die heeft nog wat aanvullingen met betrekking tot het voetbalgebeuren hier en ook Ajax. En de informatie die u is gebracht door de heer Bullesom. En dat is een zeer correcte informatie van de heer Bullesom wanneer het over voetbalzaken gaat. Hartelijk dank, meneer Bullesom, en hartelijk dank, de heer Lisse. Archibana Osho. Mi apon kwartir jan nga unu etema fos si mi liba a studio dan wang man be yachti mene Norman e belde mo luku fawo regela to dati dat is mene Norman u bent in de uitzending. Hoor je mij?
2: Hai, dat is goed.
0: Hai, ik hoor je heel goed.
2: Hai, ben het nog.
0: Ja, ik heb nog. Ja, het kan. Ja, het kan nog.
2: Oudelijk, no?
0: Ja, Thiago. Ik was een en al oor.
2: Ga je me bellen dan?
0: Ja, dan bel ik je terug. Ja. Oké. Ik was een en al oor.
2: Ga je me bellen dan?
0: Ja, dan bel ik je terug. Ja. Oké.

0: kijken. We gaan verder naar de heer Van Gom. En dan gaan we hem in de uitzending proberen te brengen. En dan zeg ik van hartelijk welkom, directeur. U bent in de uitzending. Jawel.
1: Ja.
0: Ja, je bent in de uitzending. Zeg het maar. Ik hoor je.
1: Ik ben er wel, no?
0: Ja, je bent er al, ja. Live, luid en duidelijk.
1: Mooi zo.
0: Mooi.
1: Hoe is het met je volume? Want ik ben op straat, hè.
0: Ja, maar alles komt goed over hier.
1: Ik ben op straat, dus met lawaai voor de auto, ja. Is het toch niet verstandig om goed over te komen in de uitzending, volgens mij. Nee. Hoor je mee?
0: Ik hoor je prima. De kwaliteit is fantastisch. Ik hoor alleen een getoeter, zo daarnet heb ik een getoeter gehoord van een auto.
1: Nee. Lieve luisteraars, ik probeer het wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat me niet lukken, want de spits nu in Suriname.
0: Ja.
1: Ben in de buurt
0: ja.
1: van Poelepantje.
0: Oké.
1: Okay. Abrabroki.
0: Mm-hmm.
1: Leuk. Maar radio probeert hier in Suriname. Dat is een nieuwsfeit wat ik wil doorgeven. Ook voet aan de grond te krijgen, afdeling markt. Daarmee ben ik bezig, gesprekken gevoerd, inschrijvingen. Dus Markt Paramaribo is binnenkort een feit, waar we gaan proberen ook vice versa programma's met elkaar te wisselen, ook radio en tv. We vinden dat Suriname booming is. Er gebeurt veel. Er komt nog veel meer op ons af straks. Met gas en oil. En dan moet je vroegtijdig erbij zijn. Je moet ook een factor worden in het land. En dat is niet gemakkelijk. Want ook hier en in Nederland kennen we het geval van ellebogenwerk.
0: Zeker.
1: Zoals van de vierdistrik Bedreek. Dat je door het af aan markt.
0: Ja.
1: Dus dat is ook het spel. Maar het is ook in overal ter wereld is het zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet je best blijven doen.
0: Natuurlijk.
1: En gelet op onze 30-jarige ervaring. moet het geen probleem voor ons zijn.
0: Zeker.
1: Daarnaast hebben we goed contact met de DC's. In DC in Kommerwijnen.
0: Van Kommerwijnen.
1: Die willen graag dat Martin ondersteunt in bepaalde projecten. En omgekeerd willen ze ook kijken wat ze voor Martin kunnen betekenen in Kommerwijnen.
0: En wat zijn de namen van de DC's? Dus, heb je namen voor ons, voor de luisteraars, de DC van Kommerwijnen?
1: Wat zei je?
0: Wat is de naam van de DC van Kommerwijnen?
1: Is een per Jaap zoiets. Per Jaap nog wat erachter.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ken hem niet, ze noemen hem meestal, ja, DC, hey, DC, Kotakino, DC. Ik heb hem geïnterviewd. Dat heb ik een keer uitgezonden, maar misschien moet ik het herhalen, maar ze is een aardige jongeman.
0: Mm-hmm.
1: Ze willen veel doen in Kommerwijnen. In Kommerwijnen willen ze daar voor toeristen vooral de zaak een beetje moderniseren en uitbreiden. Er komen wat toeristen naar Kommerwijnen, maar ze zijn niet goed gefaciliteerd.
0: Okay.
1: Dus dat is het. Politiek-wise hou ik me op de achtergrond. Tenminste, Mart houdt zich op de achtergrond. We hebben mooi zodanig aan politiek, maar we lopen zo'n entertainment wereld erdoe.
0: Mm-hmm.
1: Muzikanten, hoe noem je dat? Artiesten, uitgaans-entertainment, dus breed. Maar natuurlijk ook nieuwsfeiten.
0: Ja.
1: Dat sowieso. De discussie, programma's over allerlei zaken zich voordoen. Wat we zeker willen doen is de relatie Surinamers in Nederland en Suriname verbeteren. Het kan beter, het gaat wel, maar het kan beter, want hier en daar zijn er wat opmerkingen van beide kanten.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ik op straat sta hier in het verkeer, dan wil ik ook even maar rewagita inserna, ik kan rijden hier grondaf.
0: Alla zeker.
1: Wat zal misschien erbij rijden? De meneer ernstig, ja. Die liep op je olo. De meneer kon even zien. Ik was aan mijn zoete vinger. Ja, loopt dat. Yo. Dus heb ik gezien. Gisteren heb ik een mooie trip gemaakt naar Oudtuinen. Oudtuinweg.
0: Mm-hmm.
1: Met een PL-bus. Wilde bus dus.

0: En terecht hebben ze de naam Wilde Persoon. Ja. Maar de regulatie is niet zo licht. Dat was voetgangerspad. Toen kwam Bakatabab Asani om files te omzeilen.
1: Ja, maar hij reed op fietspad. No. Fietspad.
0: Volgens mij zijn het echte gangsters. Kunstenaars ook, hè. Maar de mede Awagi. Maar PL staat bekend hier. Dat die mannen, die chauffeurs... zijn van een ander kaliber.
1: Ja.
0: Mijn lukkoede van de mijnrijabus.
1: Ja.
0: Ontzettend mooi om te zien. Maar je moet wel lef hebben. Want Solisi, die... Ja, is niet... Minaboma rijden. APL-bus. Maar het was een mooie ervaring. Wat ik heb gezien met mijn eigen ogen, dat vond ik ook leuk. Naast het geval dat je hier en af en toe een bovallige huizen ziet. Je ziet ontwikkelingen toevoegs, maar zij bouwden EG of zo. Ver weg, apatasi. Je ziet in de verte, je ziet dat, dat is een mooi filetbouw. Of Sitikba.
1: Ja.
0: De Suriname, je merkt dat het gaat. Hier en daar wat stagnaties. Dus ze zijn inderdaad wat langzamer, ja. Jou nog afhaast. Dus neem ik gewoon op die vuur bakka. Nou, een pedicure ben ik bezig bijna anderhalf uur, twee uur lang.
1: Zo.
0: Dat minder heb je nog lang.
1: Nee.
0: Dat duurt niet zo lang daar.
1: Nee, echt niet.
0: Dat is te lang. Nee. Maar ze hebben geen haast. Dan krijg je een telefoontje tussendoor.
1: Juist.
0: Nou, maar meneer, kunt u even wachten? Ik ben bezig met mijn dochter in... mijn dochter is aan het vechten met een andere... daar aan buurmeisje.
1: Nee,
0: even, ik moet het even regelen, meneer. Even wachten hoor. Tot twee keer aan toe, tot kwartier, half uur.
1: Ja,
0: maar ze heeft er best gedaan.
1: Ja.
0: Hij rokken wel.
1: Ja.
0: Maar ik geef aan dat ze hier geen haast hebben. Nee. Kapper ook toe. We zijn de kapper goed, ja, op alle ting. De man haast niet. Dat ik, nee, je moet rustig zijn, want. Zo is misschien berekend. Ja, je kan nu die andere man. Die man is al geknipt, maar ik moet naar binnen. Ik ben. Oh nee. Nee, dat is goed. Nee, ik hoef niet naar binnen. Maar hoeveel tijd heb ik nog?
1: Ja,
0: hoor je me?
1: Ja, je hebt nog 7 minuten.
0: 7?
1: 7 minuten, ja.
0: Nee, dat is goed. Nee, luisteraars, ik wil u alleen doorgeven dat. Met de feestdagen merk je ook. Dat het land in rep en roer is. De feestdagen, al die bandjes zijn hier. Migonong, welkom Skan Country. Ergens in Ethiopia. Drukte van je welste. Jonge, maar ook oudere mensen zijn daar.
1: Zo.
0: Dus er wordt gefeest. En voor de voorbereidingen, voeding. Pagara estafette-achtige dingen. Zijn in volle gang. Okay. Als ik eerlijk mag zijn. Dan... weet ik dat we ook in Nederland feesten, hè, Surinamers.
1: Zeker weten. Maar volgens mij, zeker weten.
0: De feesten morgen, hoe doe dat, hè. Ontspanning leidt ja morgen.
1: Maar volgens mij...
0: Gezelligheid. Ondanks dat er ook sprake is van armoede.
1: De show gaat gewoon door.
0: Je neemt niet naar de beren aan je aan
1: haar feest. Nee. Als je wij gewoon gaan langer.
0: We lossen het op. We hebben familieleden in Syrië en Nederland die af en toe vooral aan de DBC pakketjes sturen, een extra mazzel. Dus de familierelatie, dat hoort ze dan ook een beetje op stand.
1: Hij hoort dit Napoeja, zeker.
0: In stand, hè? Die mensen, je ziet dat ze toch het mooie ervan maken. Met weinig middelen doen ze veel.
1: Zo.
0: Veel vakantiegangers, sowieso. Voelen.
1: De mannen
0: kunnen je breekt het accent. Maar wat voor mij is ook een verrassing. Dat ik merk dat vele mensen geen vakantie zijn komen houden hier. Nee, ze zijn erin niet terug.
1: I'm your boy.
0: Ik denk dat wat ik lang ben, jongen. Wat ik lang ben, dat ook. 3 jaar, ik ben voorjaar. Ja, 4 jaar. Nou, die loeshoeren dat wel. Ik ben dat voor jou, man. Niet dat ik bij, ik hoop.
1: Ja.
0: Dus die geluiden hoor ik ook.
1: Die hoor je ook, ja.
0: Maar het is leuk voor toe in Suriname, zolang je nog geld hebt. En met die vier, dan ga bodem ik gewoon.
1: Bodem ik gewoon, je is jouw bodem, maar je is jouw
0: bodem. Vier, dan ga bodem ik gewoon. Dus je vier, dan je begint tel af.
1: Ja, precies.
0: Het moet niet langer duren.
1: Nee.
0: Je hebt geen rijke familieleden.
1: Nee.
0: Dus bij deze. Dus, maar deze had hij. Maar dat is het Suriname. Ik heb mooi werk verricht. Ik vind een verslag voor een koning.
1: Ja.
0: Dan als revidentie.
1: Okay.
0: Er zijn nog wat dingen opgenomen die ik nog moet monteren. Maar eigenlijk ben ik ook op vakantie. In Badula is ook hier een collega van ons.
1: Ja, die kan
0: de afspraken, dat komt ook op mijn radio en tv. Ik denk, ja, Norman, waar ben ik? Ik ben verdwaald. Die verdwaald is er, nou ja. Nee, ik heb geen tijd voor programma's nu. Mm-hmm. Een paar keer moest ik inderdaad nee verkopen. Want dat is veel, dat gaat zien bij weer niet toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat zien bij weer. En dat temperatuur, de play waar al toe.
1: Temperatuur, je bent geen
0: Norman kon slow. Ik was al een beetje slow, maar jij kon slower. Vanwege de temperatuur. Ik dacht dat je is van belang. Ook voor mij.
1: Eet je lessie komt ook aan temperatuur.
0: Je schrijft pak aan dat je hebt een probleem.
1: Precies. Ja. Inderdaad.
0: Maar leuk. Oké. Okay. Dat was het een korte.
1: Maar je moet...
0: Ik heb begrepen dat jij... Ja?
1: Nee, ik heb het vermoeden dat je heel veel luisteraars thuis, enthousiast hebt gemaakt. Want die mensen zullen nog meer willen weten over de dependance van Radio Maart in Paramaribo.
0: Ja, het is nodig. Dat zijn genoeg organisaties die ook willen meewerken, hè, samen.
1: Ja.
0: Omdat er zijn veel radio- en televisiestations hier, maar door het bos... De bomen niet meer.
1: Dat zie je ze niet meer. Nee.
0: Dus op een gegeven moment de meeste koe ook toe versterking binnen Abrawatra.
1: Ja.
0: Maar dat is goed.
1: We zijn
0: een mooie ontwikkeling.
1: Zeker weten.
0: Want die dependance van Maart in Suriname.
1: Paramaribo.
0: Is bijna een feit, komt dat en zo. Het is al een jarenlang plan. Hè. Een plan die al bijna 10, 15 jaar.
1: Kijk eens aan.
0: Maar nu, ik kies het zo morgen gestalte.
1: Ik kies gestalte, hè?
0: Dus dat is het. Wat ik heb begrepen van SLM en KLM, die hebben bijna geen plekken meer. In de Afrika of zo, maar morgen als het naar.
1: Nee.
0: 2,5 of 3.000 euro.
1: Je redrap, hè?
0: Tarieven zijn extra hoog geworden nu. Beide maatschappijen boeren goed.
1: Juist.
0: December, veel bezoekers uit de hele wereld, niet verstaan. Is dat gewoon als er aan. En ik ga na 30 of 35 jaar weer meemaken een Oruyari kerstgevoel.
1: Dat gevoel, zeker.
0: En daarna ben ik meteen weer terug in Nederland.
1: In Tatania.
0: Dan weet je dat.
1: Dan weten we dat, ja.
0: Ik denk Tatania.
1: Tatania.
0: Amoem.
1: Amoem is de Norman.
0: Straks ik groet u.
1: Ja.
0: Fijn dat u blijft Mart ondersteunen. Hè. U blijft het doen. Blijft u het doen, want er komen leuke dingen, ook voor de donateurs en luisteraars van Maart. Mooi zijn dat pas ik kom. Je neemt dat alles aan het. Atamoen.
1: Tamboe man, grand tangi.
0: Ataso.
1: Ja man.
0: Oké.
1: Grand tangi.
0: Odi.
1: Odi, odi.
0: Oké.
1: Doei, doei.
0: Odi.
1: Doei. En dat was... dat ben de ambrabassie voor Radio Maart, de heer Norman van Gom. Mopo in Zwitserland, in Zwitserland Kondre... Drapa ade ete, drapa ade. En amantaka apwa losani. Fu prat nanga unu, ma takong, da o monteerde insani. Da so fasi da unu self di da osa da ukan po jesi arsi en da un self kayere. San masra norma van Gom abif chakonji unu. Noya so, meshitak furiuru ne demoro, baka yudisi. Baga 5 euro, maar ook misdoen een minuut eten aan uno en baga dat hij dan mobaru odi, u zorgt voor zo'n boom voor schrijfi, u loopt voor schrijfi en vooral de ching, de jaba, de pitani, u lukt een boom. Maar bari oduja, vanuit het studio voor Radio Maart. Swai swai, bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Sref de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donder. Alhoewel, Jari net donder is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

0: straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Moti. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Suriname.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd hier in Suriname. Hè. En Suriname, wij zijn niet. We kijken niet wie Creool is, Suristan, Javan of noem maar op. En het mooiste van Suriname is je bent vrij. Je vrij leeft. Je zit niet in een gevangenis.
0: Oké. Okay. 50 jaar geleden, was het er al?
1: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
0: Oké. Okay. En wat hoop je dat er nu gaat gebeuren met Suriname?
1: Nou,
0: na 50 jaar onafhankelijkheid?
1: Nou, ik hoop altijd de beste voor Suriname en... En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
0: Ja, ja. Heb je een Suriname-boskop voor Surinamers all over the world? Je wat tegen de Ossani in Suriname.
1: Ja.
0: Wat
1: moet
0: je om na 50 jaar die zie. En van Suriname op bloeien dralen. Die maakt een boskop voor die
1: ja, ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe Pasuan, dadelijk de regels zou komen Pasuan. Want hoe trang je ze piso. Want Suriname dat trang je ze altijd. Look over waterkant komt mooi. Ja. If you don't make too soon, I'm not going to do it. En Suriname altijd lastig nang alle soort sandat. Ja, maar moest hoop nang alle sandat. Want if Suriname go naar Holland, dan heb ik pas daar nang alle regels daarbij. Maar dan heb ik de Suriname tak regel nog best aan gedenk. Maar, moet nog vergeten, Suriname na umoy piti kondre. Caraibis, nou, zijn met takie Suriname dan naar Suriname. Ik weet niet hoe ik onder.
0: Mooi zo, dan denk ik dat was komen dit hier. Lobby, hè?
1: Die is dan in de
0: spa.
1: Ja,
0: ja, ja. Oké. Wij dat hebben maar niet gedaan. Want wij dragen voor mij. Dat is ik ook. Ja, afijn dat ik niet heb gekomen. Nou, wij dragen voor mij. Ja, ja, ja.
2: Met daarom, zet daarom.
0: Ik hoor dat wel eens.
2: Ik blijf
0: bij
2: jou.
0: Ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zij wat tegen je denkt.
2: Laat die gewoon armen gewoon verzorgen. Die armen, die achterstaande wijken, gewoon kijken. En zijn koning.
0: Oké.
2: Mijn naam Iwan Sabayo.
0: Oké. Iwan Sabayo. Mooi door die Sabayo, Iwan. Luister, als u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké. Okay. Ja, ja. We zijn er weer helemaal niet zien. Oké, dat wat doen we. Binnen aan Norman, Maat Radio, Amsterdam. Ja. Hier en daar. Ik moet ook wat in de video's komen doen. Meentje, papi. Mooi zo. Mina Norman. Dag, hoe gaat het? Hallo. Hoe gaat het? Leuk. Hoe voel je nu? Je bent een Suriname. Wat zie je om je heen nu?
3: Druk?
0: Ja.
3: Ja, het is druk. Heel erg gezellig.
0: Ja. 50 jaar residentie. Heb je een residentiebos kloppen voor de Surinamers all over the world?
3: We hoop dat no usa, bondro, unconscia, a warden voor het komen. En dat, dat we er nu echt wat aan gaan doen om alles samen te doen. Een verdeeldheid naar moslimoren.
0: Ja. Nou, heeft mijn loop jouw loten binnen, is je verdeeldheid?
3: Nee, maar ja, hoe zou je om dat naar te doen? Ja, ja. Want het feest dat je in elkaar. Daarna dan, Yeshivakar. Maar ja, ik ben al bijna, niet te hard zeggen, bijna 4 maanden hier.
0: Oh ja? Ja. Dat wil zeggen dat je langzaam je die keer 4 passen tot er.
3: Ja, mijn beetje kreeg wat mijn beba dan. Ik tel de dagen af.
0: Abu.
3: Ja.
0: En de naam is Isaias. Welkom van die Isaias.
3: Morgen Biggie familie weer grondzaam.
0: Ja, pas op van de Isaias dan die
3: zien. Ronnie.
0: Ja, maar profesting.
3: Amba.
0: Amba. Oké, okay, mooi, mooi, mooi.
3: Is dat Amba?
0: Mooi zo, dat is Amba.
3: Oké.
0: Okay. Mensen, okay. Ik sta hier.
4: Hoi,
0: Appel. Hoi. En ik heb een muntje tegenover me staan. De Jeroen Boombi in Paris. Zijn residentie 50 jaar onafhankelijkheid. Zijn er na 45 dagen?
5: Wel, wel normaal. Ik zou eigenlijk aan een feest samen vieren. Even met takken te krijgen. Een feest is te maken met wantje voor die voor november onafhankelijkheid.
0: Voor november te eten?
5: Omdat toen nog bij de georganiseerd is. En ten nu wil ik gaan ons aankondigen. Hoeveel jaar onafhankelijkheid?
0: 50 jaar. Wat doet dat ik vroeg hoor?
5: Nog bijna 10.000 meter wakker. Bijna nog maar kwalijk te doen.
0: Maar eenmaal hoe deed je naar Botokba? Zij u denkt dat ik samen met aankondigen kom? Kies je zelf nu?
5: Bijna. Na de maas, zij is door opruiming. Heb ik veel plaats eigenlijk met mijn kakak doen. Wat verzuivering. Omdat de politiek kusselen aan wat rommel en me denk alles maar sabi. Dus als de man verzuiveren, dan me denk dat ook beter. Dat noemen me denk.
0: Ja, maar die heeft ook verzuivering. Ze hebben doel aan dat die.
5: De appel moest ruimen op de rotte appel.
0: Ja?
5: Ze moeten
0: op. De lijn, de rotte appel lijn.
5: En hoe de man deed het, dan is hem rommel en gewoon lang.
0: Ja.
5: Ja, toch. Kan dit ook camoufleren even, maar het gaat nog door.
0: Okay.
5: En zolang dat nog zuiver, dan komt er die zo tegen naar Holland. Dan mag ik voor nooit. Altijd benieuwd onder water blijven.
0: Ja.
5: Ik water.
0: Oké, okay, Abos Kopu vindt duidelijk, maar toch mijn actie dat je hier dat een koning voor Ghana, want een belangrijk koning voor Ghana, Ashanti koning, die naar Kondre Nono. Zij denken dat kon doen, ja?
5: Wel, dat mijn anoa, het is dat mijn focus toe, man. Mijn oma tak dat bedoelt zich eraan. Maar wel, wat blak aan man, toen ze afkomstig voor Afrika, dus het is de man voor dat wel, hoe zou de man dat voor?
0: Mooi.
5: Leg hoe eentje.
0: Ja, en dat doet Holland ook de koning Willem af.
5: In de focus.
0: In de focus op Willem-Alexander.
5: Ja, man, een wetman staan leven. In de afval. Wetman aan mijn vijand.
0: Wetman aan je vijand, die nooit die koning aan wetman kon er dat bij?
5: No.
0: En in de vanplant kon dat bij toe?
5: Wel, mijn abisma dat bij gezin dat bij man. Toch mijn abtomstie interesse in Europa.
0: Oké. Je bent een true Suriname.
5: Ja.
0: Oh, alles van jou is Suriname.
5: Jawel.
0: Graag dat je jouw was toch goed.
5: Oké,
0: dit is wel. Muntje aan je nou?
5: Arsje.
0: Arsje, mooi. Oké.
6: Ik ga niet

mag ik jullie vragen elke aan de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen alle dagen van je leven? Wat is daarop?

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen. Ik ben vanmorgen hier om u aangenaam te vergezellen en te vertellen over de gunstbewijzen des Heren. Geliefden, deze morgen zit ik hier in de ruimte om u te vertellen over de gunstbewijzen van God in mijn leven. Maar ik wil ook dat u weet wie u bent. Dat God overal, de schepper van hemel en aarde, is altijd voor u klaar. Hij staat klaar om u te bedienen. Hij staat klaar om u alles te geven, geliefden. Deze morgen ben ik speciaal wakker geworden om over de gunstbewijzen van die almachtige God en Vader te vertellen. Ik wil dat u weet dat God van u houdt. Ik wil dat u beseft hoeveel grote dingen God voor u wil doen deze morgen. Maar voordat ik dat allemaal ga doen, wil ik toch even met u delen dat we gaan bidden. Trouwe almachtige God en Vader, deze morgen, Vader, wil ik u alle lof en eer geven, Heren. Vader, ik wil u danken, Papa, voor het voorrecht, Heren, dat ik heb, dat ik wakker ben geworden, Heren, om uw volk te mogen dienen. O, mijn God, Vader, deze morgen breng ik alle zieken voor uw troon van genade, Heren. Als u mij kunt genezen, Papa, kunt u ook hun genezen, Heren. Vader, er was een tijd in mijn leven, o, mijn God, mijn Vader, waar ik ziekenhuis in en uit ging. Ik was er nauwelijks uit, of ik werd misschien diezelfde avond teruggebracht, o mijn God, Heren. Vader, er was een tijd in mijn leven, Heren, waar ik niet wist waar ik het moest zoeken, Papa. Papa, en u hebt me gered, o mijn God, Heren. Daarom, o mijn God, Vader, mijn ziel dan zingt, mijn ziel

Ja, Heere, dat is wat mijn ziel zingt deze morgen. Vader, dank u wel, Heere, dat u hen wil genezen. En dat u hen geneest van al hun kwalen, mijn God, Heere. Zelf als het hart te zeer is, o mijn God, Vader. Vader, niks is voor u te veel. Niks is voor u te groot. Niks is voor u te klein. Vader, u kunt alles aan. U bent de God van wonderen. U bent de God van het onmogelijke, mijn God, Heere. Daar waar doktoren zegt is klaar, Heere. Daar is waar u begint, mijn God, Vader. Ik bid voor alle zieken, Heere. Vader, en voor degene, o mijn God, Heere, die iets te vieren hebben, Heere. Vader, wil ik zeggen, dank u wel, Abba. Ik wil zeggen, dank u wel, o Heere, God en Vader. Dank u wel dat mijn ziel, o mijn God, rust in u heeft gevonden, mijn God, Heere. Vader, zo kom ik voor uw troon van genade deze morgen, Heere. Vader, met een ieder papa die wat te vieren heeft, die iets te danken heeft, o mijn God, Heere. Vader, en voor degene die iemand moeten missen, o mijn God, Heere, omdat hun werk hier op aarde is volbracht, Vader, dan vraag ik u, zend uw Heilige Geest om hen te troosten, papa. Zend uw Heilige Geest om hen te troosten, mijn God, Heere. Vader, dank u wel voor wat u nog voor hen gaat doen, mijn koning. Vader, dank u wel, Heere, dat u met hen wil zijn, o papa. Dank u wel, o papa, dat u het bent die grote wonderen doet, o mijn God, Vader in de hemel. Vader, wilt u met een ieder zijn, een ieder, mijn God, Heere, die u keihard nodig heeft, Heere. Mensen die denken, Heere, dat u ze vergeten bent. Vader, wij prijzen u. Wij geven u alle lof en eer. O, Vader in de hemel, maar ook de mensen die van de maand jarig zijn geweest. De afgelopen dagen zijn jarig geweest, Heere. Vader, u weet, Heere, dat u hen niet vergeten bent. Maar ik wil nog een keer zeggen, Heere, Vader, sta hen bij, geef hen kracht, Heere. Vader, in het bijzonder wil ik mijn grote, lieve vriendin, ja, mijn bestie, wil ik van harte feliciteren, Vader. Vader, ze weet het, Heere. Ze is niet de vrouw die op de radio zal komen, Heere. Maar ik wil haar van harte feliciteren. Vader, iemand die naar mijn hart gaat, o mijn God. Vader, en alle andere mensen, Heere, van wie ik niet weet dat ze jarig zijn, Heere. Vader, wilt u met hen zijn? Wilt u hen aanraken? De mensen die deze week, die vandaag jarig zijn en de komende week, Heere. Vader, leg ik in uw handen. Vader, ik bid, Vader, geeft u mijn zus, Vader, mijn biologische zus, Heere, geef haar kracht, Heere, om haar verjaardag te kunnen gedenken, vieren, o mijn God, Heere, ondanks haar tweelingbroer er niet meer is, Heere, dat ze eindelijk een keer mag zeggen, bless the Lord, o my soul, and all that is with it, is in it, bless his holy name. Dat is wat ik bid, Heere. Vader, want Vader, soms, o mijn God, Heere, denken we dat wanneer we iemand zijn kwijtgeraakt, dat ons leven ook eindigt. Maar niks is minder waar, alles gaat gewoon door. Papa, deze morgen, Heere, wil ik uw kinderen zegenen, Heere, met wat u mij geeft, Heere. Wat u mij nog moet geven, papa. Papa, dank u wel. Ik prijs uw grote naam, Heere. Vader, en gaat uw gang in de wonderbare naam van Jezus Christus.

Ja, geliefden. U zult zich wel afvragen. Maar waarom heeft Carmen dit lied twee keer afgedraaid? Wel, lieve luisteraars. Ik zit in een hele mooie... Ik ben blij. Weet je waarom ik blij ben? Ik ga met u delen. Voordat ik de boodschap breng. En voor al die dingen die ik straks ga zeggen. Ik wil u vertellen dat ik... Ik heb heel vaak gezegd dat ik een opleiding deed. Tot directeur van een school. Ze noemen het schoolleider. Ik heb het gehaald, lieve luisteraar. Ik heb het gisteren gehoord. Vanmorgen heb ik mijn stuk uitgeprint. En mijn uitslag, hè, mijn beoordeling uitgeprint. En op één punt na, ik heb een bron weggelaten. Heb ik een 9. En daarom ben ik ook in een hele goede moed. Ik ben God dankbaar voor wat hij heeft gedaan in mijn leven. Dwars door alles heen. Dwars door alle klappen. Dwars door alle moeilijkheden. Dwars door everything. Dwars door gewoon door alles heen. Heeft de Heer mij gedragen. Heeft de Heer mij inzicht gegeven om dit te kunnen doen. Zelfs zonder sommige support. Ik ga heel voorzichtig zijn. Maar... Dat bedoel ik niet individueel, maar soms ontbrak ik enige support. En zo dankbaar ben ik. Toch zie ik het als een soort motiveren om het toch om mijn persoonlijke identiteit helder te krijgen, waardoor ik toch mogelijkheden heb gezien, heb gepakt, heb gecreëerd om mijn opleiding, die ik veelal praktisch had moeten doen, kunnen volbrengen, kunnen doorstaan, kunnen afronden. En daarvoor ben ik God dankbaar. En ik ben u als luisteraar ook dankbaar, want door uw support, jullie nemen deel aan wat de Heer mij op de zaterdag geeft om met u te delen. Jullie motiveren mij. En ik wil u allemaal dankjewel zeggen. I promise, ik ga mijn werk naar behoren doen. Ik ben nog bezig met kijken. Bezig zo met solliciteren naar een baan. En ik bid dat jullie mij daarin ook zullen bijstaan. Niet dat jullie werk voor me gaan zoeken, nee. Maar dat jullie voor mij bidden. Dat ik wel een... Dat ik de kans krijg. Want een kans moet je krijgen om ergens binnen te komen. Ook met alle kennis en know-how en expertise. Moet iemand in je geloven. Iemand moet wat in je zien om je binnen toe te laten in dienstorganisatie om zaken te regelen. En dat was het wat ik wilde vertellen. Waarom ik ook zo blij ben. Waarom ik ook zo ik ben dankbaar. Weet je, want mijn kop, mijn beker vloeit over. Ja? En de psalmist zegt, ja, heel en goede tierendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En laten we één ding weten. Gods woord zegt dat in 2 Korinthe 9 vers 8, dat hij in staat is, hij is bij machte, ons overvloedig genadig te schenken. Overvloedige genade te schenken. Zodat wij niet alleen alles krijgen wat we nodig hebben, maar dat we het ook royaal met anderen gaan delen. En dat is mijn belofte aan u. Dat ik niet naast mijn schoenen zal lopen. Heb ik ook nooit gedaan hoor. Mijn lopwakke in misu. Mijn lopwakke in... Want mijn vansje met voet op biji. Dan heb ik mijn man weer een maatje 39. Dus dan moet ik een gewoon de schoenen dragen. Zeven, ik draag een maatje te groot omdat mijn wandjes lekker. Dus dan
Ik weet niet, ik kom niet uit mijn woorden deze morgen. Ik ben zo blij. Ik ben heel erg blij. Ik wist het al hoor. Maar toch, als je de bevestiging kreeg, dat je en veel lof kreeg, dat je hoe je het gedaan hebt. Hè? Ik heb vrij recent ook gesolliciteerd. Ik ben het niet geworden. Maar het feit dat de mensen mij zo wisten te motiveren, te laten weten hoe goed het gesprek is verlopen, maar dat ze toch in zee moesten gaan met iemand die iets meer ervaring in huis heeft, was voor mij voldoende. I just like me win a jackpot. Omdat ik ervan uitga, ik ben van mening trouwens, dat laat de beste man, laat de juiste persoon op de juiste plek zijn. Dus voor mij, ik zie het niet als een blaam. En trouwens hebben zij mij ook gezegd, je moet niet aan jezelf twijfelen. Maar we zijn echt in zee gegaan. Want het was ook het beste gesprek volgens HR. Was het de beste gesprek die ze gevoerd hebben die dag en de dagen daarna. En, maar dat ze in zee zijn gegaan met iemand die net iets meer geeft aan het bedrijf. Zij hoopten dat ik het zou worden, maar ik ben het niet geworden. En ik ben blij dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Snapt u? And that's me again. Maar deze morgen, luisteraars, hoe gaat het met jullie? Hoe hebben jullie geslapen? Dat mogen jullie maar straks allemaal vertellen. Ik heb ietsje minder goed geslapen. Niet omdat het warm was, maar ik ben ook blij dat ik niet naar de studio, dat ik niet buiten, dat ik niet uit huis hoef te gaan, maar dat ik gewoon lekker thuis kan zitten met alle toeters en bellen waaraan ik verbonden ben op dit moment. Maar God is groot en zeer te prijzen. Laten we God alle lof en eer geven. Laten we hem prijzen met alles wat we in ons hebben. Laten we geen moment verliezen aan onzin, aan piekeren. Weet u? Piekeren, de Bijbel zegt, kan je in L. Tegenwoordig vroeger, ik weet, toen ik klein meisje was, dan neem mijn moeder een Kerpelani kleding een stof ging kopen, want ze maakte haar kleding zelf. Dan ging mijn moeder in Kerpelani kleding kopen. Dan kocht ze altijd, hoorde ik altijd dat ze zeiden 1L. 1L, nog zo 2L. Hè? Dat die tegenwoordig naar meter, nou. Naar de decameter tegenwoordig. Toch? Dus dan kan je 1 meter van je leven veranderen door te piekeren. En daarom, ik persoonlijk, ik hou niet van piekeren. Ik kan niet zitten piekeren. Als een gim edati, als een gim atiping. Dus als je. Ik wil u vanmorgen bemoedigen om de Heer te dienen in geest en in waarheid. Laten we ons niet laten kisten door problemen of wat voor situatie dan ook. Laten we alles wat we hebben, alles wat ons leven vermoeit, alles wat eigenlijk hinderlijk is in uw leven. Toch? Dat we het. Wat moet ik zeggen? Dat we het geven aan Koning Jezus. Ik weet, I know, velen van u denken, weet je, ze spreekt onzin. Maar ik kan u vertellen, zonder God had u mij niet. Zonder God was ik verloren. Zonder God, ja, lieve mensen, ik kan nog meer gaan vertellen. En ik wil zometeen iets afdraaien. En niet omdat ik naast mijn schoenen wil lopen. Maar dit lied heeft me zoveel kracht gegeven de afgelopen tijd. Los van dat God het doet hoor. Los van dat God het doet. Heb ik een lied gevonden. Die mij eigenlijk alleen maar heeft gemotiveerd om door te gaan. Dwars door wat mensen denken, wat mensen zeggen.
ook daar kijk ik tegenwoordig niet meer naar. Ik kijk naar wat zegt God over mij. Wie zegt Christus dat ik ben? En de Heer Jezus vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En toen ik klaar was, iedereen zei wat, was er alleen Petrus die vanuit God sprak en hem vertelde wat de Heer aan hem zegt. Snapt u? En zo heeft hij gevraagd aan voordat Petrus het antwoord gaf natuurlijk. Toen zei hij, wie zeggen jullie dat ik ben? Snap je? En ik zeg, ik weet wie ik ben in Christus. Ik ken mijn plek. En zo wil ik u vanmorgen bemoedigen. Baradana sisa, uno luku san grontapu etaki. Udu san gado karunu. Amanten disi. Kade... Kande wang on falak boskopu mino abi. Mas sami chakon junu tide. Naf meku sabi. Tak tam bribi. Ina smasa yu de ini gado. In Christus. Awandi gogi yu na kruis. Mino sabi. If fa wang karen. If na wang. If kande mi nyang bere furu. No so angre chirmi. Mar. Mi wang tegi yu di manteng. Taki. En vaak genoeg, wanneer we in leven zijn, willen we niks met God te maken hebben. Toe dede, dat is maar voor een zingie. Tantiri Israël. Maar die ben daar libi, nebens op Israël. Die ben daar libi. Ino, ben sabitaki. Wan bijigado de, saka yepiu. Dus, uno wachti te... Ayuru doro pe gado taki, pe anam datara taki, ano mayepi moro. Zelfs als u op dat punt belandt, waarbij de dokter aangeven dat ze u niet kunnen helpen. En zelfs ook al sterft u, sterf dan in Christus. Sterf proud in Christus. Aha. Mekis makar you low man. Faisi me wakaja, mi blaka en mi breti dat mi de ini Christus. Omdat I pour mi na katibo. Ane pot mi ini katibo en ef mi musup sa katibo da mi psaing. Omdat mi sabi dat mi abi krakti en akrakti dati mi want poti ti de manteng in uno. Mi wani dati eigenlijk metaki mi wani mana gado wani dati amanten disi minokon broko we denanga wan tunsi furu an overgeestelijke praat maar dat mi de opo dat mi de transparant snapt u wat ik bedoel dat deze morgen dat wanneer de Heer uw kop vult. Wanneer de Heer uw kop vult, dat hij het vult, omdat, omdat hij het beste in u ziet. Omdat hij weet dat alleen dat u hem wil dienen in geest en in waarheid. Hij vult dat omdat hij weet dat u klaar bent om het werk te doen. En je hoeft niet zoals ik op de radio te komen spreken. Want ik had het. En ben in mijn planning. En ben knap in mijn boekoe. Dit heb ik ergens moeten. Want ik maak altijd een plan van mijn leven. Ik heb een 5-jaarlijkse plan over mijn leven. Voor de komende tijd. En in het plan wat ik daarvoor had gemaakt, was er zonder nooit dat ik iets met radio zou doen. Maar als de Heer dat zo gepland heeft, dan doe ik het ja. En dan ga ik me helemaal inzetten. Ik zet me volledig in, zodat ik waardevolle vruchten mag voortbrengen. Ik heb u verteld dat ik op een school zat, Fatima School, waar meester Pearl Antonius ons in de 6e klas, tegenwoordig hier in groep 8, vertelde over een markt waar vruchten verkocht worden. Zoete en wrange vruchten. Hij zegt, als je je best doet, dan oogst je de zoete vruchten. Doe je minder je best of je het noodlot treft jou, dan oogst je wrange vruchten. Snap je?
En als je dwars door alle obstakels heen doorzet, dan nog ben je in staat om zoete vruchten te oogsten. Dus het ligt aan u, wat u doet met uw leven. Vandaag roept God u. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wie mij hoort en opent, zal nieuw leven ontvangen. Die zal mijn genade zien. Die zal ontvangen datgene wat ik voor hem of haar heb. Maar alleen als u open doet. Alleen als u klaar staat om de Heere te ontvangen. Zelfs als je op je bed ligt en je denkt, Afrodis en Wermi Ede. No arki mi tagroesting. Maar arki sa gadoan tegen you a mantin disi. You mi brada. You mi sisa. You sang, you reken. Isap samo tegi, bewegen teen. Ah, begin alla fevi. Ah, begin bewegen alla ting. Oké. En if you nothing ya negi de te, bewegen de negi. Aha. De je vierte akkoord is er veel doe mee. Je vierte ga kinder wan beweeg toe. De begin se ka futu savri. Takara. Ja. En zo ga je verder. Adem in en adem uit. Vanmorgen mogen we dankbaar zijn. Want God heeft ons gewekt. Om nieuwe dingen te doen. Vanmorgen wil ik u vertellen dat we zijn geroepen om kinderen Gods te worden. En om het evangelie te verkondigen. Aan het knap vis van pulpit. Dan voor ze je brengen evangelie. Je handel naar je wandel. If you pay one sma and you sabi taki you no doring bel asma meka tega asma taki mi lobby sisa no mi sonso mi lobby brada mi ube abi wa afspraak ma mi no ano look me kom je afspraak na dat geeft aan dat je betrouwbaar bent. Je wil het. Maar soms is mij recent overkomen. Ik schaamde me kapot. Maar ik heb gezegd, iemand heeft mij vertrouwd. Dus dan moet ik naar die, dat ook al met een desnoos, als een hond met een staart, met die staart tussen die benen, dan bel je of app je die persoon. Ik denk eerder bellen, maar als het niet gaat door omstandigheden, dat je die persoon app, tegenwoordig is er app. App die persoon, dat boy, broer of zus, of mama of papa, of neef of nicht. Jere, oud. Iemand heeft mij vertrouwd. Dus dan moet ik dat ook al met een desnoos als een

Ik had een betalingsafspraak gemaakt. Oh, en als je ziet van tevoren dat het niet gaat lukken, bel die mensen om ze te laten weten. Dat is transparantie. Dat is betrouwbaar zijn. Dat is eerlijkheid. Heeft iemand een andere keer weer zin? Gemotiveerd om u wat te lenen of wat te geven? Want degene weet van, als jij om wat voor reden dan ook bij de pakken. Als jij om wat voor reden dan ook niet uitkomt. Een ander tip wil ik even zeggen. Ik heb van mijn vader geleerd bij niemand te lenen. Bij niemand. Maar de situatie tegenwoordig is anders. Is anders. Dan kan het gebeuren dat je genoodzaakt bent om het te doen. Maar kom je afspraak na, no? Kom je afspraak na. Alsjeblieft, lieve mensen. Kom uw afspraak na met die ander. No ja trouwen bigitaki omdat inaba sensi. Want die begoleding. Iba mooi praat. Mooi sweet talk. Ook rozeref no bij loliso. Toch? De rappers ref no bij rap, zo lek van je bij rap. Dus laten we eerlijk zijn naar elkaar. Laten we elkaar met liefde bejegenen. Laten we elkaar geen ergernis bezorgen. Trouwens, Gods woord zegt iets daarover. Maar ik kom daar zo meteen op. Ik ga vandaag proberen zo min mogelijk te praten. Maar u het volgende te geven.

Amen. Let it be. Oké? Okay? Laten we dingen laten zoals dingen horen te zijn. He? Laat God zijn in uw leven. Laat God alleen die ene zijn die u lief heeft in de morgen. Lieve luisteraars, we leven in een wereld waarin mensen soms maskers dragen. Hm? Halve waarheden vertellen of zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn. En vandaag roept God ons op tot een andere levensstijl. Een leed betrouwbaarheid en transparantie toont. Ja, God zelf is waarheid. Letterlijk, hoofdletter W, waarheid. Mm-hmm. Zijn woord zegt, de Heere is een God van waarheid. Daarom mogen we weten dat wanneer wij kiezen voor eerlijkheid, wij wandelen in het karakter van onze hemelse Vader. En hoe heerlijk is het niet om te wandelen in het karakter van onze hemelse Vader, lieve luisteraars. Weet u, mensen gaan u bekritiseren. Ze gaan zeggen van, wie denkt ze dat ze is? Dan look in Jimmy. A blakamoro. Dan look in Jimmy. A rika mooi. Interesseert ze niet. Take it up with God. Take it up. Jij hebt een probleem met mij? Praat met God. Neem het op met God en zeg hem, boy. Mino sabi, ja, dat zei je doe hè. Mi vindt dat in het dwembong dat je dweng. Eerlijk zijn is niet altijd gemakkelijk. Maar het is nuttig. Ik ben zo voorzien belé. Mi moto lata osso da jere mino, de bus. En een heleboel andere dingen hoor. Maar God don't want that. God don't want that. If me taki, ik ben waarlijk een schepping in Christus. Ik ben waarlijk een dochter van de Allerhoogste. Dan moet ik eerlijk zijn. Dan moet ik de waarheid spreken. Lekva, mi tegu uno taki, utang ondersteun me. U kan de zeker van dat mi no nyamu sensi. Lek van ugwenti voor den trawang. De nyamoni san of ding. Mm-hmm. Mi niet. Daarom ik verlaat mijn baan niet. Als de Heer mij zegent met een you know, financieel. Dan zal het zijn dat ik een keertje vaarwel tegen mijn baan zal zeggen. Maar nu? Nee. Daarom denken mensen vaak, vooral als ik in een relatie zit, denken mensen vaak dat na amnere sorgumi. Maar niks is minder waar hoor. Dus al die mensen die vertelden, ze is met haar kont in boter gevallen. Boy, ik ben een vrouw die keihard heb gewerkt in mijn leven hoor. Van 10 tot die leeftijd samabi. Nou door die voel. Maar ik heb keihard gewerkt vanaf ik een jonge dame ben, een jong meisje ben. Omdat ik mijn spullen wilde kopen. Mijn ben wel wachten till ik mijn majimi no zo mijn padjimi. Deze dochter Oles die zie. Aksen suma be krimoso. Aksen suma be trichjen. Is een moi. Alleen maar omdat ik mijn spullen wilde kopen. Ik wilde niet op mijn moeder wachten. Tede paste den Jimmy. Ik heb altijd gewerkt en ik werk nog steeds. Maar het is omdat ik weet dat ik met een missie geboren ben. Ik heb me altijd anders gevoeld, lieve luisteraars. Altijd. Ik heb me nooit echt gevoeld of geaccepteerd gevoeld in deze wereld. Maar ik had geen besef dat God een plan met mijn leven heeft. Tegenwoordig
ben ik meer als gewaardeerd door God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en de mensen om mij heen. Vroeger begreep ik er niks van. Terwijl heden sta ik klaar om de dingen van God te doen. Het is belangrijk dat we weten dat eerlijk zijn niet altijd gemakkelijk is. Het kost moed om de waarheid te spreken, of fout toe te geven, of open te zijn over je worstelingen. Zoals ik dat doe. Ik kom niet op de radio praten over andere mensen. Wanneer ik vertel, dan vertel ik over mijn levenservaringen. En daarom, zo jong als ik ben, kan ik heel veel vertellen over het leven. Omdat ik heb niet op mijn handen gezeten. Ja, wel eens heb ik op mijn handen gezeten en gekeken. Want op je handen zitten is niet verkeerd. Op je handen zitten is niet verkeerd. Even zitten en kijken wat er gebeurt. Want dat geeft inzicht. Door te observeren, te kennen, te verkennen. Je gaat de verkennisfase in. En terwijl je aan het verkennen bent, onderzoek je wat zegt. Wat zeggen anderen? Wat zegt God? Het is goed om de verkennersfase in te gaan. Het is goed om even stil te zitten. Geliefden. En toch belooft God zijn zegen aan mensen die oprecht leven. Ook al, zoals ik al zei, voelde je net als ik je niet gekend, niet gehoord, niet gezien. Misschien helemaal niet gedragen. Weet één ding. God is aan uw zijde. Hij wil u dragen. En ik ga zo meteen iets afdraaien. Want doordat ik de wil des Heren wilde doen, heb ik gekozen voor mezelf. Ik heb gekozen om te doen wat God van mij vraagt. Dus heb ik veel mensen afgeknipt uit mijn leven. Ik heb ze verbannen uit mijn leven, zodat ik eerlijk en transparant en betrouwbaar mag zijn. Wat heb je eraan? Om in een... Weet je, Psalm 1 zegt: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring des spotters. Dat wilde ik niet meer. Dus koos ik, luister goed naar de woorden. Het is mijn, ik heb het niet geschreven, ik heb het niet gezongen, maar deze dame heb ik persoonlijk benaderd. Ik zei, heeft het niet voor mij geschreven, maar het is op mijn leven gebaseerd.

Amen. Amen. Kiezen voor jezelf. Dit heeft niets met, een liefde tussen man en vrouw te maken. Het heeft te maken met de liefde voor jezelf. Als je ziet dat er mensen in je leven zijn, geliefde luisteraar, die je constant naar beneden brengen, die je constant negatief beïnvloeden, die constant die geen goed woord over je hebben wanneer ze achter je zijn, die met anderen staan om over je te roddelen, om over je te praten, uitsluiten die handel. Dus zolang iemand wil doen wat hij doet, if anomine moes betrap you, if me betrap you, I leg famie lop you me goodo. I leg drape na halte me sakai skafu. Omdat ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet dat ik niet ben gemaakt van plastic. God doet een ding voor me. Dus, ik wil hem dienen in geest en in waarheid. Gezien de tijd ga ik nog even afronden wat af te ronden valt. En ik ga u laten weten dat... Ik wil u laten weten dat God ontzettend veel van u houdt. Ik wil dat u weet dat God belooft dat we dwars door alles heen de waarheid moeten spreken. We moeten oprecht leven. Als we kijken in Spreuken, dan zien we dat de Heer vreugde vindt in mensen die betrouwbaar handelen. Betrouwbaar handelen, dat geeft integriteit. En integriteit is kostbaar in Gods ogen. Je moet integer zijn. Lobby Wang. Ik ga u één ding laten weten. Geef alles aan God. Doe niks op eigen kracht. Doe niks op eigen kracht. Omdat ik weet dat alleen God u en mij de kracht kan geven om te doen wat we moeten doen. Ja? Alleen God. Niemand anders. Dus wat kan ik tegen u zeggen? Stay focused. Stay focused.

Hiermee gaan we naar het nieuws zo meteen. Nog 2 minuten gaan, dan gaat het nieuws van mij overnemen. Wat u normaal van me gewend bent, dat krijgt u even niet. Maar hou uw beker gereed, zodat de Heer het voor u mag vullen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Amen. God heeft ons nooit alleen gelaten. Nooit. Nooit alleen gelaten. Soms voelt het inderdaad aan alsof we alleen gelaten zijn. Maar dit is Radio Opo Ai. U bent afgestemd daarop. En momenteel doe ik het even mondeling. Maar don't worry, be happy. Het komt allemaal goed. En het gaat goed. Maar ik benoem het toch. Want je hebt altijd mensen die wat te zeggen hebben. Dus ik benoem hem voordat u denkt dat ik het niet doorheb. Maar goed, we zijn gekomen in het tweede gedeelte van Radio Opo Ai. En u mag bellen op 06-411-601-50. Lieve mensen, schrijf op. Het kan zijn dat ik het een keertje vergeet. Dus schrijving, geef het door aan een ander. Want dit nummer ga ik blijven behouden voor Radio Opo Ai. En het is alleen bereikbaar op de zaterdag. Dus niet door de week bellen. Door de week is hij gewoon thuis. En ik gebruik hem puur en enkel voor Radio Opo Ai. Omdat ik wil gaan travelen, kan ik dan ook gewoon vanuit mijn vakantiebestemming bereikbaar zijn. Laten we het daarbij houden. Ik ga hem nog een keer opnoemen. 06-411-601-50. En dan mag u bellen terwijl u zich voorneemt om te bellen. Ga ik u zegenen. Ik ga verder met het woord. En als iemand belt, dan zorg ik ervoor dat ik u binnenlaat. En vrees niet. Alles komt goed. God is goed. En wees integer in Gods ogen. Huh? Betrouwbaar zijn betekent niet... dat je zegt, ik ben betrouwbaar. Ik ben betrouwbaar. Betrouwbaar wordt niet zichtbaar. Huh? In grote woorden. Maar juist in kleine dagelijkse keuzes. Wanneer u doet wat u zegt. Hè, zoals ik dat ook doe. Ik doe wat ik zeg. En mijn afspraken nakom en trouw blijf. Zelfs in de kleine dingen wanneer niemand kijkt. Wanneer ik alleen hier ben, u laat me met uw geld op mijn bankrekening. Dat u nog kunt vertrouwen dat het geld echt benut wordt waarvoor ik pretendeer dat het gebruikt zal worden. Ja? En bouw aan een fundament van vertrouwen tussen God en de mensen. Toch? Doordat ik weet dat ik betrouwbaar ben. Ik ben altijd betrouwbaar geweest. Maar, you know, ik heb fouten gemaakt in het leven. Misschien u niet, maar ik wel. Ik heb fouten gemaakt in het leven en ik heb geleerd van het leven. Ik heb geleerd dat het niks van mij weghaalt. Als ik de waarheid spreek, ik hoef niet groter te doen dan ik ben. Ik mag gewoon mezelf zijn. En ik ben de 50 gepasseerd. Dus ik hoef voor niks meer bang te zijn. Ik heb gemerkt dat ik juist jonger ben geworden. Ik wil me eigenlijk de jaren dat ik heb gemist van mijn jeugd, wil ik nu langzaam maar zeker weer inpikken door lekker vrij te zijn. I want to break free. En God dienen in geest en in waarheid. Ik me vind John Pastrati Bari. Dank u, Jezus. Mijn baril, Lusu. Gewoon, zonder of sheng. Wisuma, lukumi, nanga soort. Ai, nanga bubu, ai, nanga juju, ai, nanga toto, ai, nanga tatata, ai. Ik me vier body, dank u Jezus. Mijn body, dank u Jezus. Welkom Sisa. Fijn dat u op luisteren bent. Maar u mag bellen op 06-411-601-50. U mag bellen. Ja? Het is van belang dat wanneer mensen naar u kijken, dat ze integriteit zien. anotemi taking. Sda radio e pretender van mi ben betrouwbaar hoor. Dan was ma da doro se sang mi na dit trouw tegen asma. Was ma de na baka kanti di kan taki tak jong. Mensen zullen altijd leugens vertellen. Dus daar kijk ik niet van op. Daar kijk ik totaal niet van op. Mijn vader had voor ons altijd geleerd dat mipching temi dede no met no asma comforteri tak mi ben paying. En dat heb ik meegenomen. Ik kan iets van iemand lenen, maar ik zorg er wel voor. Hoe krom of hoe scheef, je krijgt het van mij terug. Ja, that's me. God ziet wanneer we een goede fundament bouwen. God ziet dat. En misschien merken mensen mijn inzet niet. Mensen zien niet wat ik doe. Maar de Heer ziet elke daad van trouw. Hij is zelf trouw en eert degene die in trouw wandelen. Mensen, u mag bellen. No Fred F. Bell. Bel. En if you no bel, met takier, hè. Mi mo fono eweri. Wanneer ik op de radio zit, mi mo fono eweri, hè. Dus als u nu, bel, ga ik wel praten. Oké. Okay. Is uw programma, hè. Onthoud dat goed. Oké. Okay. En een ander ding wat trouw zijn brengt, pardon, is dat transparantie, wanneer u transparant bent, dan voelt u ook een bepaalde vrijheid. Toch? U voelt die vrijheid. We moeten één ding afstappen. In de huidige tijd met social media wil iedereen perfect zijn. Nou was maar nog een app, nog een poi stap in visie. Alles maar visie, want gratis, ik ben geboren pas. Trouwang, ego, doe een losani. Maar zelf in onze handelen, we willen geen fouten maken. Maar de Heer zegt, we hoeven niet perfect te zijn. We zijn volmaakt. Perfectie? We zijn volmaakt. Maar perfectie is streven naar iets wat jij niet kan. Alleen God kan iets perfect doen. God vraagt niet dat we een schijnbeeld ophouden. Doen alsof. Toch? Maar dat we leven in het licht. Dat we het zout der aarde mogen zijn. Dat de inoto. Asma konayu. Asma poren berege you na doro. Dat you wis in a sensitive ding. Maar dat ik kan jou bemoedigen. Dat brada no so sisa. Ko beji. No so brada no so sisa. Misap so en so. Mo seniga so en so. Of. Hora trawa anu. Di weilen. Mi ex masra ben siki. Mi tengen tak papa mi no man teka peng fu you. Ma ishi you anu. Me horen da manga yelong. Manga yelong together. Together we long, want mi no man firi sa ye firi. Ma mi nanga yu, mi o hori anu te na last moment. En mi ben da last smasang moto libi ade de skin. Mi ben da last sma. Omdat mi taki, te na last moment mi tan crossbay fu yu. Mi negi wan sma su mar mi wortu. Te mi giu mi wortu dat wan taki. Mi eshi bun furu na ini yu. Omdat mi sap tak fa gado e luku yu. Gado taki me plan met yu start fast. Da fam mi kan luku yu. Da mi men ak yu. Fam mi kan luku yu. Da mi na ap respecti gi yu. Wish ye lao. Mi wan ap respecti gi yu. When see doti e chobo, mi want up respect gi you want. Er is a reader side e defa ide. Laten we elkaar respecteren, lobby brother Nangasisa. Laten we niet langer kijken naar situaties die ons kisten. No, zo wil God doen, want de tjesik. Vorige keer, meneer Frey. O, trouwens, a biggie man dat in nanga in lobby uma. Mevrouw Frey, ik groet u beiden in de wonderbare naam van Jezus Christus. Ik heb eerbied voor uw beide grijze haren. Ik heb eerbied voor ze. En reden waarom ik respect heb voor bigismas, voor ouderen, de oude vandaag, binnen de... Voor allemaal, maar voor mij gaat het meer naar de zwarte gemeenschap. Dus nog een keer, voor iedereen heb ik respect. Maar voor mij geldt meer de zwarte gemeenschap. Ik heb zelf geen vader en geen moeder meer. Dus als ik naar jullie kijk, dan... Zullen ze me kreeg zaveren, omdat... Mi esari omdat mi no abi mananga pamoro. Toch? Dan me shi unul in unu wa mananga wan papa. En daarom mi absofu respekigi trawang. If you kotaki, and wins kotak in a bekande mi manoso mi pa, laten we het zo stellen toch, want dan zo we taki toch. Dan nog mi ap respekigi yu me shi likwan brada no so wan sa. Oké? Dus laat je niet gek maken door situaties. Laat je niet kennen door problemen. Laat je kennen door wat God zegt in uw leven. Oké?
1: Okay? I don't even remember what joy feels like anymore. Not real joy. Not the kind that lasts.

0: Ja, lieve luisteraars, het is belangrijk dat we transparant blijven in alles wat we doen. Het is belangrijk dat we zuiver van hart blijven en ervoor zorgen dat we gedragen worden door Gods geest. Weet je, misschien staat u vandaag voor een situatie waarin eerlijkheid moeilijk voelt. Wees dan bemoedigd. God geeft wijsheid, kracht en moed aan wie hem zoeken. Je hoeft de waarheid niet alleen te dragen. De Heilige Geest helpt u en mij om te spreken en te handelen op een manier die God verheerlijkt, geliefden. Laten we daarom kiezen om de waarheid, dus om een hart dat oprecht is, woorden die betrouwbaar zijn en een leven dat transparant is, laten we daarvoor kiezen. Laten we niet alles doen om indruk te maken op mensen, maar om een weerspiegeling van God te zijn, van Christus te zijn. Laten we een ambassadeur van Gods woord hier op aarde zijn. De Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Laten we zuiver zijn in alles wat wij doen. Laten we alles doen dat God ons kan vervullen. Laten we dat doen. Laten we niet laten we zuiver blijven in alles. Letterlijk in alles. Ja, als we door wat voor reden dan ook niet voelen dat we gedragen worden, dan draag jezelf. Draag jezelf. Walk in dignity. Laat niemand jou komen leren hoe je moet lopen. Sta op en wees moedig. Sta op en schitter. Laat niemand je komen uitleggen hoe je het moet doen. Laat niemand jou. Natuurlijk is het goed dat je open staat voor feedback. Want dat is ook heel goed. Dus wanneer ik zo praat, dan is het geen hoogmoed gepraat. Maar meer om je te bemoedigen om klaar te staan om datgene te doen waartoe God jou en mij geroepen heeft. De Heer heeft me niet geroepen om langer te blijven liggen. De Heer heeft me niet geroepen, heeft me niet voor niets doen opstaan om u te komen dienen deze morgen. De Heer wil dat u weet dat hij ontzettend veel van u houdt. Dus wees niet paniekerig. Sta op en doe waartoe God je geroepen heeft. Sta op en laat God uw licht. Laat uw licht schijnen. Laat de Heere weten dat u ziet, u waardeert wat hij voor u doet. Weet u, geliefde, het is belangrijk dat we zuiver blijven ten alle tijden. Het zou mooi zijn wanneer we ons meer dankbaar gaan tonen. Ons meer gaan realiseren dat ondanks alles wat we meemaken in dit leven, dat de Heer aan onze zijde is. Hij heeft ons gedragen. Daarom zei ik net, als jij voelt dat niemand je draagt, dan draag jezelf dan. Als ik Carmen Letitia Henry mij moest neerleggen aan wat anderen van me zeiden, dan zou ik nog steeds daar liggen. Was ik al dood. Want die mensen die gingen wreed te keer. Die mensen hebben geen moment gedacht dat ik iemands dochter ben. Die mensen hebben niet eens gedacht dat ik ook nog een kind heb te verzorgen. Men loog, men bedroog, men was in alle staten om me te vernietigen. Men heeft zonder om na te denken dingen gedaan waarvan ik kon niet eens staan zonder Christus. Dat ik op een gegeven moment heb gekozen om te zwijgen als het graf. Ik heb gekozen om niet langer voor mezelf op te komen. Omdat de Heere zei, wees stil, mijn dochter. Zeg niks. In Exodus 14, vers 14 zegt de Heere, ik ga voor je strijden, ik ga voor je uit. Maar je moet wel alles voor me loslaten. Je moet niet alles zelf willen doen. Het moment dat je alles in mijn handen laat, Carmen, zal je merken, ik ga er voor je zijn. En daarom is het belangrijk, geliefden, om de Heere te dienen in geest en in waarheid. Laat niemand u iets anders vertellen. Tenminste, als je goed kijkt, heel veel jongeren kiezen ervoor om de Heere te dienen. Omdat ze zien dat deze wereld, dat wat de Heer wereld biedt. Dat wat de wereld biedt. Oh, iemand belt. Even. Ik heb niet. Dat wat de wereld biedt niet hetzelfde is. Waarom heb ik alleen nood oplopen? Dat wat de wereld biedt niet dezelfde is als wat God zegt. En daarom wil ik u deze morgen laten weten. Geef alles aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Geef alles aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Laat je niet kennen, man. Geef God alles. Geef God alles. Echt waar. Ik persoonlijk heb besloten om Jezus te volgen. En geen andere God. Ik wilde niet. Ik wilde alleen de Heere dienen. Ik wilde de Heere dienen in geest en in waarheid. Ik wilde de Heere dienen op een bijzondere manier. Ik wilde de Heere dienen zoals het hoort. Ik wilde de Heere dienen. Niet omdat wat mensen van me zeggen. Ik wilde de Heere dienen omdat ik weet dat alleen God mij kan helpen. Omdat ik weet dat zonder God ik niks ben. En het is van belang om ten alle tijde voor Gods troon te komen staan. En te zeggen, Heere, ik wil u dienen. Ik wil u dienen. Heere, ik wil alleen u dienen. En daarom deze morgen ben ik gekomen met een boodschap. Ja, ik heb 2 gemiste oproepen, heb ik gezien. Don't worry, be happy. Alles gaat zoals het moet gaan. En We gaan doen wat God van ons vraagt. En weet je, ik ben iemand, ik laat me niet kennen, hè, door omstandigheden. No, no way. En dat is wat ik u wil meegeven. Wanneer we te alle tijden ons begeven op de weg des Heren, zal je merken, de duivel gaat altijd een manier zoeken. Er zullen altijd omstandigheden zijn om u te doen twijfelen en te demotiveren. Maar laten we gaan kijken.
1: I've changed a lot of things.

0: Goedemorgen. Ja.
1: Dan zijn er een paar dingen wat ik denk. Het is voor bepaalde mensen moeilijk de nummers in te typen. Die mensen kan je niet kwalijk nemen. Maar er moeten ook een andere categorie mensen zijn die weten dat je als een mobiel toestel hebt, dat je die kan vastleggen in jouw telefoon mobiliteit. En dan hoef je niet steeds weer te gaan denken, wat is het nummer? Je gaat daarop en je drukt gewoon en dan ben je dan in de uitzending.
0: Amen.
1: En dat zijn dingen die mensen weten. En er is gewoon een ander ding, dat bellen op zo'n manier kost veel meer dan anders. En als de mensen bellen en het toch kort houden, dan is er niks aan de hand. Dat wilde ik even naar voren en ik heb ook beluisterd dat u straks naar Suriname gaat.
0: Ja.
1: Ik heb het verkeerd begrepen.
0: Nee, u hebt het niet verkeerd begrepen.
1: Nou, mag ik u dan uw koffer meenemen voor u?
0: Dat kan hoor. Dat kan altijd. Ik wil u meenemen, dat kan.
1: Oké, fijne uitzending verder en een fijn weekend, hè?
0: Dank u wel, alstublieft.
1: Okay. Ja, doei.
0: Doei. Ja, lieve luisteraars, bedankt voor uw bijdrage.

0: Ja, lieve luisteraars, ik zal het nummer nog een keertje opnoemen. Maar ik wil u vragen, echt, naar Alasaka Fasizandini, schrijf het op. Horlobiwang, zet het op een potenta pompis papira, potenta pompis karta. Dan hoef je, of je mag hem ook in je telefoon omslaan. Ik ga proberen om WhatsApp hierop te installeren. Zodat, mocht u, dan kunt u misschien WhatsApp bellen, dan is dat goedkoper. Hoor, ik ga eerst, ik moet dat nog even checken, want ik loop niet met die telefoon. Maar ik ga hem nog een keer, saaf, die mijn moeder zou zeggen, into. Ga ik doen hoor. Oké, hier komt hij. 0. 1, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. U spreekt van. Ik wil u buiten de uitzending spreken.
0: Oké. Moet u even aanhouden? Dan ga ik.
1: Ja?
0: Ja, lieve luisteraars. Het nummer is 0 6 4 1 1 6 0 1 5 0. En als ik te snel ben, ga ik het straks nog een keertje doen. Maar we gaan eerst luisteren naar deze, wat Delana Hope ons te vertellen heeft. Moment.
2: You don't know the prayers I prayed alone.
0: Momentje.

0: Radio Oppo Ai, goedemorgen met Carmen.
1: Goedemorgen, u spreekt met Talita.
0: Welkom.
1: Ja, en die naam komt vanuit de Bijbel.
0: Ja. Hallo? Ja, ja, u bent er.
1: Ja, Mike. Oké, ik hoorde nog een dubbele stem. Maar in ieder geval, ik ben Talita en mijn naam komt vanuit de Bijbel, mijn roepnaam dan. Talita Boemi betekent meisje, sta op, je bent niet dood, je leeft. En ik wil even doorgeven aan mijn broeders en zusters wie Melchizedek, wat Melchizedek betekent. Melchizedek als hoge priester voor eeuwig. Daarom mogen wij ons vastklampen aan hem. Kijk omhoog en blijf vertrouwen op onze Heer en Heiland, met wie wij zijn zullen leven tot in eeuwigheid. En ik wil even stilstaan bij een broeder van mij. Hij was een koorleider van ons, Bob Vrede. En vandaag is er troostdienst. En hij heeft ons heel veel liederen geleerd. En een van die liederen, ik kan niet op het melodie komen, maar het is: wees getroost in ieder lot. Klaag u nood alleen aan wees getroost. Hoe droevig de dag ook bij de aanvang schijnen, vindt gij op de weg naar huis. Veel beproevingen, mening, zaligheid die hier op aard is, geloof op Jezus. En dat zing ik ook een lied. Wees getrouw, wees getrouw. Wees getrouw tot in de dood en win het eeuwig leven. God, uw schild en loon zeer groot, zal de levenskroon u geven, die zijn zoon zijn een ge ons schenken wou. Is getrouw, zie omhoog, zie op der getuigen wolk. Zie hoe zij die overwonnen, als God uitverkoren volk, blinken voor de troon als zonnen. Op waar strijder keren zich omhoog. Zie omhoog, zie omhoog. Dus nogmaals, Melchizedek als hoge priester voor eeuwig. Daarom mogen wij ons vastklampen aan hem. Kijk omhoog en blijf vertrouwen op onze Heer. En Heiland, met wie wij zijn, zullen leven tot in eeuwigheid. En bijzonder voor onze kinderen, onze jonge kinderen. Want van de week was er één gevecht hier in de straat. En dan denk ik van, hey, hou het jonge leven erin. Laat daarin geen driften worden. Laat jouw denken nuchter zijn. En Gods woord jullie hart behoeden. Dat is een wens en bieden aan alle ouders, verzorgers. Let op je kinderen. Dat was het, Sisa Carmen. Bedankt voor je gelegenheid dat ik even mag spreken. Dus vandaag is de femininity van Bob Vrede.
0: Oké, dank u wel. Dat
1: was mijn koorleider, ja?
0: Ja.
1: Heel veel liederen van hem geleerd.
0: Wauw.
1: Oké,
0: dank je wel. Gecondoleerd. Doei doei.
1: Graag gedaan, dank je.
0: Lieve mensen, dank je wel. Ik wil een lied afdraaien voor een trouwe luisteraar. Deze trouwe luisteraar die heeft het even moeilijk. En ik wil tegen deze trouwe luisteraar zeggen. En, het is privé. Radio op AI, goedemorgen met Carmen.
1: Goedemorgen, Sisa Carmen. Sisa Carmen en Henry.
0: Ja.
1: Yes, hoe gaat het? Hoe gaat het met u?
0: Het gaat uitstekend.
1: Ja, ja, ja. Odi Odinala Sey. Ik wil Sisa Carmen ook feliciteren. Ja, dat het u gelukt is. Dat hij van huis uit. Weet je?
0: Mm-hmm.
1: Dat hij de straat niet meer op hoeft.
0: Nee, gelukkig.
1: Dat je breedt hier nog.
0: En of niet breedt hier.
1: Ten wente dat je bij haar raad doei kwisina.
0: Mijn man wordt taki. Je piritief leek te de praat bij jou de noji.
1: Ja, ik ben blij voor u dat ik mijn huis uit kan uitzenden.
0: Amen.
1: Dus Biggie, het was die les. Ik heb het ook gezegd, don't give up. Your daughter,
0: Amen.
1: Your daughter.
0: Yes.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Dank u.
1: Gefeliciteerd. Want ik stel me voor, go op en neer met die kleine Fanny. Iedere also. Dat kan je gewoon pakken, moest gaan van je interesse in zwaar. Maar ga de goed akroto. Na je wawang, mijn maatschappij en die gado. Na je wawang, mijn potje, mijn vertrouwen. Zie dat karmen? Ik zou niet bellen. Zes nee, pak niet voor bel. Waar een wil is bij mij, is er altijd een weg.
0: Amen, dank u.
1: Vorige week, zal ik ook bellen. Ik was aan het tapje, was aan het fout. Was aan het fout. Meer van je zin, meer van je versterking, meer van Maarten's rib, zijn jij zo. Jullie worden allemaal bedankt.
0: Graag.
1: Er ging wat mis. Want dat moet naar niks te maken. Deed hem al die even bedanking. Die zit aan je. Ik zit aan in de telefoon, Daar ook wat akroet. De beste week, maar God beschikt. En vandaag zou ik ook niet bellen, Sita Carmen.
0: Nee.
1: Voordat ik verder ermee ga, denk ik dat de brada gaat straks die auto even in haar gadam. Mijn gezin, daarom ik ook op haar dee. En haar boem, we tappen en haar boem. De senioren doe ik ook de groeten. Ja? De boem komt met mijn gezin, mijn grandchen. Mijn apotje, mijn zin, oh, die gidala. Mijn familie. Ja? En, Jaswal Abrawatra, Asiana, Alasei. Ja, en Dendila Swalobiwang, sterkte allen in deze donkere dagen. Ja, meneer Waldi wil ik ook condoleren, Ingrid, met het heengaan van hun zus. Ja, de familie Neos. Wens ik ook sterkte in deze donkere dagen, Visite Bakate. En de familie Amarello. Wens ik ook sterkte in deze donkere dagen met het heengaan van André. Ja, we zijn thee bakken thee, gecondoleerd. Make them all rest in peace. God weet alles. En denk dat zo'n lobby wang sterkte in de doel de EDC. André, rest in peace and thanks for all. One day, usta mi thee bakken. Ja, dat is sabi. Wat ik net zei dat ik niet zou bellen vandaag. Ja, Carmen.
0: Ja.
1: Afwas van mij gisteravond. Walele kaping. Mr. Wamboyo, mi meka boyo. En is mi tir walele kaping. I mi say. Sisa Carmen, mi no sa pref knapo. Sam go on drag dus. Sam tap penis kumoto. Mi tap maga ija. Mi na nga yu. Mi go on drag dus. Sam hatawa sam hor astral. Erneti. Te feit yuru. Mijn naam is Ribi. Pijn hier, pijn daar. Die lukken loopt met een keer, ik laat het in uw hand. Because we want you so. Papa heeft me toch lelijke steekwonden. Daarna steekwonden, een gevoel, daarna een lelijke branding. Sorry toch? Maar, jullie liep alles aan in Gadohan. Ik heb nog niet tap niet voor bellen idee, voor versterken. En u heeft jullie dingen ook gehaald, toch?
0: Ja.
1: Die leiderschap.
0: Ja.
1: Huh?
0: Amen. Amen.
1: Ja, Gadobigi. Wat God jou gunt, wat God ons gunt, kan nobody ons opnemen. Nobody. Ja?
0: Ja.
1: Het is van Borok, het is een groot kleurig.
0: A jers me. A boyo jers me.
1: A
0: boyo jers me.
1: A jers me toe. Als je bij de interview gaat, dan ben je
0: Amen. Dank u wel.
1: Ik zou zeggen, en dan voor straks wel thuis.
0: Ja.
1: En ik kan weekend. Ik doe al die andere groeten. Etje, Ellie, Marta, alle deze zijn. En niet te vergeten, Elfrie, dit is nog een overzee.
0: Dank u. Dank u.
1: Straks wel thuis, Tamboom en Sussalobby.
0: Grand tangi. Doei doei. Asso.
1: Doei doei. Fijne weekend.
0: Hetzelfde. Doei doei.
1: Thank you. Bye bye.
0: Bye bye. Lieve luisteraars, langzaam maar zeker gaan we naar het einde toe. Maar ik wil even deze trouwe luisteraar niet in de steek laten. Ik wil hem laten weten dat ik hem... Dat ik hem alle gunst toewens wat God hem geeft. En je bent niet alleen, Milobi Brada.

0: Lieve luisteraars, zometeen ga ik eruit. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus. Ik kan nog niet uit de doeken doen wie het is. Want het is iets wat iemand mij heeft toevertrouwd. Maar deze lobbyluisteraar die vaak belt, heel veel kracht en sterkte toegewenst. Soso Lobby. En ik ga met dit lied verder eruit, oké? Ik heb maar 1 minuut.
1: Levend hoeft te zijn. En dat we familiebezoekjes in goede orde kunnen eindigen, onder het mom van een roepende plicht, want ze zijn niet altijd even aangenaam. We weten misschien wel dat we in feite erg verknocht zijn geraakt aan ons...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël er onbekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
2: De huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Vierijn.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off?

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
0: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
1: Ja.
0: En dat je subsidies krijgt?
1: Ja. En meer dan 10.000.
0: Meer dan 10.000, ja.
1: Dus vanaf 10.000 euro. Mm. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
0: Ja.
1: En je moet er geen verdienmodel van maken.
0: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
1: Ja.
0: En daarna moet je je weg zien te vinden.
1: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.
2: Bericht van overlijden. De heer Leslie Marcel Elsau. Met deze troostrijke woorden maakt de familie Elsau bekend dat van hen is heen gegaan de heer Leslie Marcel Elsau. Leslie was een geliefde echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broer, oom en vriend. Hij zal herinnerd worden om zijn liefde, betrokkenheid, warmte, loyaliteit en de bijzondere manier waarop hij altijd voor anderen klaar stond. We zijn Leslie dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij samen met hem hebben mogen maken. Zijn aanwezigheid, zijn glimlach en de momenten die wij met hem hebben gedeeld zullen voor altijd in onze harten blijven. Leslie Marcel Elsau is geboren in Paramaribo op 2 februari 1955 en overleden in Amsterdam op 28 mei 2026. Gelegenheid tot afscheid nemen en de begrafenis zijn op dinsdag 9 juni aanstaande. Afscheid nemen is van 11:30 tot 11:30 op de locatie Rozenburglaan 7, 1097 GA in Amsterdam. De afscheidsceremonie is van 12 uur tot 14:15 in de aula van de begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA in Amsterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren in koffiekamer Het Hofje van de begraafplaats. De plechtigheid is te volgen via livestream https://live-ceremonie.nl. De ID van de plechtigheid is 157009. Wachtwoord is FG8JBWR7EUVJ. Gelieve geen rouwbeklag. Speciale wensen, wees jezelf. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer Leslie Marcel Elshout en wens hen heel veel sterkte toe.
0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Mijn naam is Etienne Wicks, technicus bij het programma Datarami van Actiewansani op deze mooie zaterdag 6 juni, 6 van de 6e maand in het jaar 2026. Je bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation Maart Radio via Caribbean FM Salto te beluisteren en in de ether 107.9. www.radiomaart.nl. Wilt u digitaal beluisteren, dan gaat u gewoon naar de site van Radio Maart en u drukt op live en u hebt direct verbinding. 020-471-4291. Het welbekende nummer van Dr. Grip, waarop u zo meteen mag bellen en een vraag mag stellen of twee. Wat heb ik nog meer? Ja, onze WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer die doet het perfect. En daar wil ik u ook op attenderen dat u via WhatsApp ook maar een berichtje mag sturen naar 06-06-13-20-86-01. Het wachten is op Dr. Grep, die zal zo meteen inbellen en dan bent u live in de uitzending als u mocht bellen op 020-471-4291.

0: En als het klopt, we dochter Grep aan de telefoon. Goedemorgen, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eetje dit keer. Ja. Volgende week is, volgende keer is vertrouwde Luid weer terug.
1: Luid weer, ja. Ja, ja.
0: Geniet even van zijn vakantie.
1: Ja, goedemorgen luisteraar. Ben ik goed te horen? Goed
0: ja hoor, perfect, perfect.
1: Oké, prima, prima. Ja, het is natuurlijk dat Ramio Actie van Sani het twee weken spreken van Radio Mart. En deze week wil ik het hebben over een opmerkelijk bericht, althans een artikel dat verschenen is in NRC. En iedereen kan het opzoeken. Het gaat over in kwetsbare wijken staan baby's en hun moeders meteen al met 2-0 achter. En ja, dat onderzoek is we wisten een aantal dingen al, maar dit is nu natuurlijk wetenschappelijk onderzocht door het Erasmus MC. En ja, het laat zien dat in die kwetsbare wijken dat we dan echt heel, ja, dat niet alleen de volwassenen, maar eigenlijk waar je wieg staat bepalend is of heeft grote invloed op je kansen en je gezondheid voor de rest van je leven. En dat is best wel dat is best wel confronterend toen ik het las. Misschien zijn er luisteraars die zeggen van ja, ik wist het al, maar voor mij is het best wel confronterend. En er wordt een koppeling gemaakt tussen sociale omstandigheden, kwetsbare omstandigheden, en de invloed die dat heeft op eigenlijk al het ongeboren kind. En als het kind geboren is, wat de risico's zijn. Dus dat gaan we bespreken. Dat is een heel leuk artikel. Ook wetenschappelijk onderbouwd. En wat opvalt is dat men praat over dus die mensen in die kwetsbare wijken. Hè, daar kun je dus zie je vaker complicaties bij zwangerschappen. En als je dat vergelijkt met de rest van Nederland, dan zie je dus dat het behoorlijk anders ligt en veel hoger ligt. En en men zegt dat komt, dat er een correlatie is tussen de omgeving waarin die moeders zitten, die ouders zitten, en de risico's op het ongeboren kind. Dus kortom, ze zeggen gewoon, er is een direct verband tussen leefomgeving en de negatieve gezondheidsgevolgen voor baby's bij zwangerschap. En dit artikel is afgelopen donderdag gepubliceerd. En eigenlijk is het voor het eerst in Nederland hebben ze echt wetenschappelijk aangetoond dat de kans bij problemen in de zwangerschap, als je in kwetsbare wijken woont. En die kwetsbare wijken zijn beschreven als je een relatief laag inkomen hebt, als je woont in huizen die slecht onderhouden zijn, en als je het gevoel van onveiligheid dat hoog is. En daar zie je dus in die groep, in die wijken. Men noemt ze, even kijken met een mooie afkorting. En men heeft speciale programma, althans daar kom ik zo op. Dus het gaat erom dat ze dus die kinderen, die baby's, daar zie je vaker dat ze doodgeboren worden, of sommigen sterven vlak na de geboorte. Hè? Of ze komen te vroeg ter wereld en het geboortegewicht is veel te laag. En dat heeft dus allemaal weer invloed op zo'n groei en ontwikkeling van het kindje. En er zijn natuurlijk kinderartsen van het Erasmus MC die op de IC werken. En zelfs die zeggen van, ze zien vrij vaak kinderen met pasgeborenen met zeer ernstige complicaties. Maar toen ze de cijfers van dit onderzoek, zagen, dachten ze van hé, dit is toch wel, men schrok er zelf ook van. Omdat men in Rotterdam, Erasmus MC in Rotterdam, die doet al vaak onderzoek in 20 wijken. In die waar er sprake is van sociale achterstand. Maar nu is dus nu dit onderzoek laat dus duidelijk zien dat er dat je als baby als je in een van die wijken woont, althans je moeder een van die wijken woont, niet altijd, maar het is natuurlijk relatief, het zijn cijfers, dat je al 2-0 achter staat, omdat er sprake is van slechte leefbaarheid en onveiligheid. En er is een vicieuze cirkel, en vandaar dat ze pleiten van je kan die cirkel alleen doorbreken als je dus gaat nadenken over medische zorg en sociale zorg, en als je dat combineert. En alleen zo zou je dit kunnen doorbreken. Omdat wij als artsen zien de mensen, de zwangeren, de niet-zwangeren, zien wij natuurlijk als eerst. En je weet uit welk gebied en wat de zorgen zijn die mensen hebben. En vaak hebben mensen in die omgevingen, in die situaties, financiële stress, huisvestingsproblemen, relatieproblemen. En het is een optelsom van al dat soort problemen, waardoor een van de gynaecologen, Erik Seger, zegt, ja, dan is er sprake van wat we noemen toxische stress. En toxische stress, dat houdt niemand vol. En dat heeft, dus die toxische stress heeft invloed op de breinontwikkeling en de organen van het kind. Dus je ziet hoe ver dit strijkt. Ja, dat als gezinnen in de relatieve armoede leven en er zijn veel grote financiële problemen, slechte behuizing, veel ruzie in het gezin, dan zie je dus dat het door kan werken naar zelfs het ongeboren kind. En geen van de ouders houdt dat natuurlijk vol. En je hoopt natuurlijk dat wanneer het kindje geboren is, dat ze extra zorg krijgen. Maar dat vaak zie je dus dat die cirkel niet doorbroken kan worden. Hè? Want je krijgt niet zo snel een andere woning of een andere baan. En je gaat niet zo snel verhuizen naar een plek waar minder criminaliteit is. Dus je ziet die combinatie van slecht geïsoleerde huizen die in de zomer heel heet worden, criminaliteit in de buurt, weinig geld in de portemonnee. En dat helpt natuurlijk allemaal niet mee wanneer zo'n kindje geboren is. En vandaar dat men zegt, waar je wieg staat, daar heb je dus, daar sta je 2-0 achter. En dat zal ertoe leiden dat je dus, dat heeft grote invloed op je kansen en je gezondheid eigenlijk voor de rest van je leven. Wat je ziet is dus dat sowieso in Rotterdam doet men heel veel onderzoek al. En eigenlijk sinds 2022 is men bezig. En men is gekomen dus met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, NPLV. En men heeft dus in heel Nederland, heeft men een aantal gebieden, heeft de overheid een aantal gebieden geïdentificeerd, wijken. En je ziet dus Utrecht Overvecht is zo'n wijk, Tilburg Noord, Noordwest, Amsterdam Zuidoost en Nieuwwest. Dat zijn dus de kansrijke wijken, noemt men dat. Hè? En daar heeft dus het onderzoek zich ook op gespitst. Alleen in die omgeving, in die wijken, wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen. En van die 1,2 miljoen is ongeveer 1 miljoen ouder dan 12 jaar. En de overheid heeft dus vanaf 2022 ongeveer 400 miljoen beschikbaar gesteld om de leefbaarheid en de kansengelijkheid in die gebieden te versterken. Dus dat is wat men doet. En toch merk je dus dat er nog wel... dit is eigenlijk een nulmeting om te kijken van hoe het is zonder dit programma, althans hoe het was zonder en nu met dit programma, wat men kan verbeteren. En die wijken, die NPLV-wijken, daar zie je dus relatief veel armoede, veel criminaliteit. Woningen zijn goedkoop, maar wel slecht onderhouden. En als je dus kijkt naar de beleving van de bewoners in die NPLV-gebieden, dan zeggen ze van ze ervoeren in 2025 twee keer zoveel overlast als het gaat om criminaliteit en onveiligheid. Dus die criminaliteit en die onveiligheid, dat is dus vele malen hoger dan de gebieden die niet de NPLV-gebieden zijn. Ze voelen zich ook minder gezond. En als je dus ook kijkt naar die wijken, dan zie je dus dat er veel meer mensen medicijnen krijgen voor psychische klachten dan andere delen in het land. Dus ze krijgen veel meer psychische klachten, gebruiken ook veel meer psychofarmaca. En als dat nodig is, is dat nodig. Maar naar alle waarschijnlijkheid is er toch een correlatie, een relatie met die angstgevoelens bij die onveiligheid, die criminaliteit, die financiële stress. En dat zijn allemaal zaken waardoor men vaker medicatie moet voorschrijven, psychofarmaca. Maar dat zijn dingen die opvallen. En men heeft natuurlijk dit onderzoek gehad om baby's. En men heeft dus ook gekeken naar gecompliceerde geboortes in die, ik noem het voor de afkorting NPLV, hè, dus nationaal, waar dat programma nationale leefomgeving. Daar merk je dus dat er dat de geboortes vaker gecompliceerd zijn. Dus die gebieden zoals Haarlem, Heerlen Noord, Lelystad Oost en Rotterdam, zie je dus dat er flink meer baby's met complicaties geboren worden dan gemiddeld in Nederland. Maar het artikel zoomt ook in op Amsterdam Zuidoost. En dat is natuurlijk voor ons en voor onze mensen wat interessanter. En ook voor beleidsmakers. Ik hoop dat die luisteren. De beleidsmakers van Amsterdam Zuidoost en de beleidsmakers van Amsterdam sowieso. Je ziet dus dat baby's uit Amsterdam Zuidoost eigenlijk geboren worden met de grootste achterstanden ten opzichte van baby's in de rest van Nederland. Dus je ziet dus dat die baby's in Amsterdam Zuidoost met de grootste achterstanden. En die achterstanden, die zitten zowel op sterfte, daar ga ik straks even op inzoomen, een laag gewicht als vroeggeboorte komen relatief het meeste voor. En als je kijkt naar sterfte, dan zijn het ongeveer 8 op de 1000 baby's in de wijk die komen te overlijden. Of tijdens de zwangerschap of vlak na de zwangerschap. En dat is ongeveer 2 keer zo hoog. In normaal zie je dus dat 3 op de 1000 kinderen, 4 op de 1000 kinderen gewoon in Nederland kunnen komen te overlijden tijdens de zwangerschap of direct daarna. In Amsterdam Zuidoost ligt dat 8 op de 1000. Dat is best wel hoog. En als je kijkt naar baby's die vroeg geboren worden, dan is het Amsterdam Zuidoost 7%. Terwijl het in de rest van Nederland 4 tot 5% ligt. Hè? Dus je ziet dus dat de percentages best wel hoog liggen. En bijna 1 op de 5 baby's heeft een laag geboortegewicht tegen 1 op de 10 zuigelingen die in niet zwakke wijken komen. Hè? Dus als je kijkt naar het lage geboortegewicht, dan zie je dat 1 op de 5 baby's. En in de andere wijken, hè, dus die noemen de niet zwakke wijken, dan zie je dus dat het 1 op de 10. Dus dat zijn een beetje cijfers om te laten zien dat er best wel grote verschillen zijn en de risico's best wel groot zijn en ingrijpend als het gaat om babysterfte. Ja, dus de babysterfte is in Amsterdam Zuidoost is 8 op de 1000 baby's en landelijk is het 3 tot 4 op de 1000. Ja, dus we hebben zeker een 50% hoger getal. En dat is zorgelijk, zeer zorgelijk. En als je dus inzoomt op die kwetsbare buurten, hè, en dan zie je dus die kwetsbare buurten, had ik al genoemd, dan praat je over, bij wijze van spreken, Utrecht Overvecht. Je praat over Zaandam Oost, Amsterdam Zuidoost. Maar dan zie je dus dat in Amsterdam Zuidoost ongeveer 68% van de baby's die daar geboren worden een te laag gewicht hebben. Ja, dus die hebben een te laag gewicht. En dat, ja, dat heeft dus behoorlijke consequenties. Het kan behoorlijke consequenties hebben. Omdat als je geboortegewicht is, een van de kinderartsen die zegt van ja, het is een kinderen die zo'n gecompliceerde geboorte overleven vaak klaar. Dus je ziet dus dat die kinderen die met zo'n laag geboortegewicht, die kunnen allerlei gezondheidsproblemen krijgen tijdens de rest van hun leven. En ook als ze te vroeg geboren zijn, zie je, of te klein, hè, dus dan stapelt het, krijg je een soort optelsom van allerlei problemen die je kan krijgen. En als het geboortegewicht laag is, om een beetje duiding te geven, dan zie je dus dat organen niet goed ontwikkeld zijn. Je kan ook krijgen dat de longen niet goed ademen. Hè? En dat de darmen kunnen voeding niet goed verdragen. Dus, en juist in die fase heb je dus juist dat soort organen nodig. Hè? Dus die longen, die darmen, maar je kan ook problemen krijgen als het gaat om de hersenen. Hè? De hersenen zijn soms niet goed aangelegd, waardoor je dus allerlei bloedingen kan krijgen. Dat zijn best wel ingrijpende complicaties. En als dat kind eenmaal geboren is, dan zie je ook dat toch die bestaanszekerheid en die leefomgeving zijn belangrijke factoren die later nog eens bovenop kunnen komen. Vooral in dus die NPLV-wijken, dus die zwakke wijken, die later nog eens bovenop kunnen komen. Vooral in dus die NPLV

gisteren waren ongeveer bijna 97% van alle zwangerschappen geregistreerd worden. En ook tot na 22 weken van de geboorte. En ze ben vergeleken, dus die cijfers heeft men vergeleken tussen 2015 en 2021. En voordat dus het programma gestart is, en nu het programma gestart is, dus die cijfers, die zijn natuurlijk een nulmeting. En dan gaat men dus kijken met het overheidsprogramma hoe dat zich gaat ontwikkelen. Men heeft natuurlijk geld en strategieën op losgelaten. En die gaat dus nu starten. En het programma heet het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid. En de wijken heeft men dus ook geïdentificeerd. Dus het is belangrijk dat bestuurders in Amsterdam, maar met name ook Amsterdam Zuidoost, die bezig zijn met veiligheid, met leefbaarheid, met gezondheid, en dat ze dus oog hebben, maar ook artsen, huisartsen, GGD-artsen, dat ze dus ook oog krijgen voor dit soort situaties, dat je dus niet alleen kijkt, ja, ik ben medisch opgeleid en die sociale context die is niet mijn, ligt niet op mijn bordje. Het gaat erom dat je medisch, hè, dat medisch domein en het sociale domein, dan dat hand in hand gaat. En landelijk zijn er ook allerlei andere programma's los van deze specifieke wijken, hè, die NPLV-wijken, heb je ook landelijk dat men nu beter tot het besef is gekomen dat je veel meer moet gaan kijken naar medisch en het sociaal domein. En er zijn allerlei programma's die ook nu, waarmee men nu bezig is om te implementeren. Maar met name die slechte leefomstandigheden, die moeten dus geïdentificeerd worden. En natuurlijk is altijd het denken geweest dat kwetsbare buurten denken mensen al snel aan volwassenen. Maar het gaat erom dat de verschillen beginnen eigenlijk bij de geboorte. Of misschien ervoor zelf. Hè? En die werken door op latere leeftijd. Dus het is belangrijk dat men daarmee daarvoor aandacht heeft. Er zijn ook in het verleden bepaalde programma's geweest. Kansrijke Start 2018. Dat is door de overheid opgezet. En dat is dus, net wat ik zei, om sociale zorg te verbinden aan medische zorg. En met als doel de eerste 1000 dagen van het kind een betere basis te leggen voor die gezondheid aan het leven. Ja. Maar desalniettemin is het dus wel van belang dat ministeries, gemeentes, bedrijven, banken, kennisinstellingen moeten samenwerken om de kansen van baby's uit dus die NPLV-gebieden te vergroten. En dat wij als zorgverleners ook slechte omstandigheden gaan signaleren en hulp inschakelen, zodat het zodat het snel aangepakt wordt en natuurlijk besproken wordt. En dat de diverse medisch domein en het sociale domein, dat die intensiever gaat samenwerken, zodat het ten goede komt van in dit geval de zwangere moeders. Maar in het algemeen gaat het ook erom dat je de mensen in zulke omstandigheden identificeert en kijkt hoe dat snel aangepakt kan worden. En want dit zijn natuurlijk hele wrange vruchten. Ze zeggen de jeugd is de toekomst van morgen. Dan

0: dat ook in alles laten blijven. En dan is het dus een oproep aan ieder om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En dat ook als zodanig te doen. Verder zie je dus, ja, dit gaat echt specifiek om kinderen, om baby's, om ongeboren kind die al 2-0 achter staat. Maar het gaat dus ook om de volwassenen die vaak ook financiële problemen hebben, niet uitkomen, vaak ook moeilijke gezinnen. Dus die mensen moeten ook adequate hulp krijgen. Of via het medisch circuit of via de gemeentes, het sociaal domein. En dat natuurlijk goed, dat ze goed begeleid worden. Want anders krijg je allerlei problemen. En dan zakken mensen dus vaker. Dan komen ze er niet meer uit en dan blijven ze in die vicieuze cirkel. Omdat we weten dat financiële stress, als je veel stress hebt, ga je veel stresshormoon aanmaken. Het stresshormoon, dat is, is wat we noemen serotonine. En serotonine is een mooi orgaan, is een goed hormoon. Maar die serotonine, die stresshormoon, zorgt ervoor dat je in de eerste paar dagen, ja, dan kan je nog je schouders eronder zetten. Ja, ik ga ervoor, ja, kom eruit. Maar naarmate dat door blijft gaan, dan zie je dus dat als die stresshormoon hoog is, dan zie je dus dat een aantal dingen in onze hersenen gaat blokkeren. En hij gaat blokkeren het gevoel, hè? Dus je bent gauw boos, je bent gauw op je teentjes getrapt. Roep maar iets te gebeuren en je vliegt uit de bocht, hè? Dus je wordt agressief, je gaat ook slechter slapen. Daarnaast blokkeert het ook onze frontaal kwab. We hebben kwabben in onze hersenen en elke kwab heeft stuurt essentiële processen uit, maar om het niet te ingewikkeld te maken. De frontaal kwab is meer voor de planning. Hè? Dus iedereen plant van ja, ik ben nu 58 met 67 mag ik met pensioen. Hoe ga ik dat doen? Rustig plannen. Oké, dan moet ik dat doen, moet ik zo. Hè? Dus dat is het. Dat gebeurt allemaal in onze frontale hersenen, frontaal kwab. Maar mensen, als je stresshormoon zo hoog is en die serotonine zo hoog is, heb je daar geen zin in. Hè? Je komt er niet aan toe, want hij weer remt, hij blokkeert dat gedeelte in je hersenen die gaan over planning, over lange termijn planning. Je gaat nu alleen maar korte termijn dingen doen. Hè? Je gaat niet denken van ja, over 20 jaar, over 15 jaar, over 10 jaar, over 5 jaar. Nee, je gaat nu denken van hé, ik heb zoveel stress, ik heb zoveel schulden, hoe kom ik eruit, wat moet ik doen? Dus je merkt dus dat gewoon chemische, biochemische processen zijn die elk individu krijgt dat als je in die situaties bent. Dus het is niet een verwijt, ja, omdat je daar woont. Nee, ook de mensen die in Wassenaar wonen, als ze financiële stress hebben en geen geld en ze verliezen hun baan en ze worden gediscrimineerd of ze worden niet serieus genomen. Nou, geloof me dat diezelfde serotonine is niet specifiek gericht op die kracht of die zwakke week. Het is ieder individu ondergaat dat. Je lichaam gaat dat aanmaken. En dan ga je het niet meer overzien. Hè? Dus dan ga je verkeerde keuzes maken. Je gaat korte termijn doelen stellen. En verkeerde doelen stellen. Hè? Omdat je eruit wil komen. Hè? En dat maakt dat je dus nog meer in de problemen komt. En dat kan ertoe leiden dat ook in zo'n gezin met veel financiële stress, veel onveiligheid, slechte woning, ja, dat komt er nog bovenop. Je kan weinig hebben. Als die kinderen iets zeggen, dan ontploft moeder of vader. En moeder en vader, die krijgen ruzie. En de kinderen lijden eronder. Hè? En die kinderen kunnen zich ook, gaan zich ook angstig voelen. Zij gaan ook serotonine aanmaken. Dus je komt in een situatie waarbij je er niet meer uitkomt. En dat je alleen maar ja, verder wegzakt. En dat zijn situaties waarbij wij als hulpverleners, mensen van de sociale dienst, mensen van die moeten dan ingrijpen en zeggen van nou weet je, dit en dit speelt er, daar kun je hulp vinden, dat is dat moet je doen. En misschien tijdelijk dat je iets kan geven om die stress een klein beetje minder te maken. Maar belangrijk is dat de mensen hulp nodig hebben. En het maakt niet uit van welke kant het komt, maar het moet gebeuren. Want anders krijg je hele explosieve situaties. Hier in Nederland, maar ook in Suriname is dat ook precies hetzelfde. En daar is het al 40, 50 jaar, 60 jaar dat de situatie niet verandert. Hè? Er is geen financieel planning, omdat er gewoon constant een structureel gebrek is aan geld. Hè. De overheid mist gewoon geld om lange termijn te kunnen plannen. En ja, dan kom je in de problemen. In elk geval in Nederland kan men die wijken identificeren. En niet alles kun je met geld oplossen. Maar in elk geval kan men heel snel 400 miljoen beschikbaar stellen om die NPLV-wijken tegemoet te komen, beleid op los te laten, nulmeting te doen en na 2 jaar, 3 jaar of 10 jaar of 5 jaar te kijken van oké, hebben die strategieën gewerkt, wat moeten we anders doen, hoe kunnen we bijstellen. Dus nogmaals, geld is niet alles, maar je merkt wel dat doordat men hier dat in elk geval de overheid in Nederland geen financiële stress heeft, kunnen ze in elk geval een aantal dingen wel realiseren. Ja, ik weet niet als er nog bellers zijn of mensen die zeggen ze willen.
1: Geen bellers, dokter Greb, maar ik heb wel een vraag voor u.
0: Ja.
1: Kennis van mij, die is in een fase van dementie beland. Wanneer de arts waarschuwt, is het dan direct zo dat je bijvoorbeeld, noem maar wat, geen auto mag rijden? Of in welke fase zeggen ze van, nou, dat is dan levensgevaarlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als het gaat om dementie, dat betekent dat het korttermijn geheugen gestoord is. En de oude verhalen kan men nog vertellen. Men kan nog mensen in het verleden, men kan, snap je, herkennen, men kan dat soort dingen. Ja. Maar het korte termijn geheugen, dat is weg. Dat betekent als iemand een straat inrijdt, in dit geval die rijontzegging, dan kan het zijn dat hij dat niet meer, helemaal niet meer herkent, weet niet meer waar hij is, hoe hij terug moet rijden, snap je? Terwijl hij dat voorheen wel kon. Maar het gaat om steeds nieuwe situaties. Dus concreet jouw vraag, als de diagnose is gesteld en de diagnose wordt 90%, 95% gesteld door of een klinisch geriater in het ziekenhuis of een specialist oudere geneeskunde die in de wijk kan komen. En wij als huisartsen kunnen ook een beetje een grove test doen. Maar ik stuur mensen altijd door. Dus op het moment dat de klinisch geriater na onderzoek, scans, bloedonderzoek heeft vastgesteld, er is sprake van daadwerkelijk dementie, dan volgt gelijk dat ze eigenlijk direct erbij zegt geen auto meer rijden. Omdat als de diagnose gesteld is en je stapt toch de auto in en er gebeurt wat en men gaat kijken, dan ben je strafbaar. Hè? Want als de diagnose gesteld is, moeten mensen dus geen auto meer rijden. Dus het heeft ook juridische consequenties. Degene die die diagnose stelt, zal direct zeggen van, ja, geen auto meer rijden. En dat is meestal zwaar, omdat men denkt van, ja, maar weet je, ik kan toch nog wel goed overzien. Toch heeft het juridische consequenties, dus mensen moeten dat niet doen, omdat je dan niet juridisch gedekt bent. Mocht er iets gebeuren, dan heb je een groot probleem.
1: Duidelijk. Er is een bellen voor u, hoor.
0: Ja, welkom, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, dokter Grep, en goedemorgen, Eke.
1: Goedemorgen, Marta.
2: Ja, dokter, ik weet niet of het een vraag is, of ik ga toch zeggen, ik kom heel veel mensen tegen die chikungunya hebben gehad en hier in Nederland terug zijn gekeerd en heel veel pijnklachten over hebben. Sommigen kunnen bijna niet meer goed lopen, vingers gebruiken, en de meesten vertellen dat ze prednison krijgen. Hoe komt dat? En ik begrijp het niet, dus vandaar dat ik die vraag aan u stel.
0: Ja, nee, maar dat is ook een hele goede vraag. Ik was vandaag tot 1 uur met mijn schoonmoeder in Suriname aan de telefoon. Ja. Omdat zij dus ook die chikungunya heeft gehad. Vanaf december, januari. En verschrikkelijk veel pijnklachten in de handen, in de gewrichten, in de voet krijgt. Dus het is een... kijk, die chikungunya is een... wordt overgebracht door de Aedes aegypti. Het is een virus. En dat virus is losgebroken in Suriname. En als je dus door die mug geprikt wordt, dan loop je, ja, dan kun je dus die chikungunya krijgen. En in Suriname hebben er heel veel mensen last van. Ook mensen die op vakantie gaan naar Suriname. Als ze dus geprikt worden door die mug, loop je het risico dat je het dus krijgt. En bij de een merk je er weinig van, maar het is een grote groep van mensen die terugkomen en verschrikkelijk veel gewrichtspijnklachten hebben. Ik heb zeker 3-4 patiënten van me die dat nu hebben. En die prednisolon gisteravond of vannacht vertelde ook mijn schoonmoeder dat ze dus van de huisarts in Suriname prednisolon tabletten heeft gehad. Ik ben dat nog even aan het uitzoeken hier met een reumatoloog van, is dat de beste behandeling? Omdat, ja, die gewrichtsklachten, pijnlijke gewrichten, pijnlijke spieren, we weten dat dat een klachten zijn die passen bij chikungunya. Alleen de therapie daartegen, dat weet ik niet zozeer. Daar twijfel ik nog over. Maar ik heb al die vraag uitstaan bij een reumatoloog hier in Nederland. En misschien over 2 weken, als ik daar meer duidelijkheid over heb. Maar prednisolon is eigenlijk een middel dat ontstekingen remt. Hè? Dus het zou kunnen. Maar ik heb het zelf nog nooit voorgeschreven voor die indicatie. En ja, het is ook niet zonder consequenties. Hè? Ik weet niet hoe lang je het ook moet nemen. Dus dat zijn vragen die ik al een week heb uitstaan bij een reumatoloog. Om te kijken van...
2: Ik ga verder naar u luisteren. Bedankt voor de uitleg. En ja, want het houdt me ook bezig. En ik ben angstig om naar Suriname te gaan. Is goed. Fijne uitzending. Verder. Groetjes, eten.
1: Dag, Marta. Ja, volgens mij, dokter Grep, is het toch redelijk onder controle in Suriname?
0: Ja, ze zijn begonnen met het spuiten. Maar kijk, het belangrijkste voor dit soort dingen, voor chikungunya, Zika en dingen, is dat je moet voorkomen dat je geprikt wordt. Ja. En voor de mensen die daar hun leven wonen, is het natuurlijk lastiger. Maar een aantal dingen, vooral mensen die op vakantie gaan, die moeten gewoon DEET gebruiken. Dus die DEET, dat is een speciaal middel. Je kan het gewoon kopen bij Ethos of Kruidvat. Ja. En dat is die 40% DEET. Dat is voor volwassenen. En voor kinderen tot 4, 5 jaar moet je kopen date 30%. Dus date is gewoon D-E-E-T. Dus Dirk Eduard, Eduard Tienes.
1: We hebben nog 3 minuten. Hebt u nog tijd voor de laatste beller?
0: Ja, dat kan.
1: Welkom.
3: Goedemorgen, dokter Greb. Ik spreek met...
1: Mevrouw D.
3: Met mevrouw D. Ik had even een vraag. Ik gebruik Rovastatine Chiromet Philemon Hulde tabletten. Ja? Hallo?
1: Ja, de dokter luistert. Ja.
3: Ik gebruik die tabletten, maar ik zie dat ik 's morgens trillende vingers heb. Komt dat, is het dat een begin van dementie? Of hoe is dat? En een vrouw van over de 70?
0: Nee. Nee, de tablet die u gebruikt is voor cholesterol. En dat krijgt u niet zomaar. Daar heeft de collega goed over nagedacht. Dus dat zou ik door blijven gebruiken. En die trillende vingers, ja, dat zou een keertje onderzocht moeten worden via de huisarts. Van, is het gewoon trillende vingers, hè, tremor? Of is het misschien een begin van Parkinson? Maar ik zou beginnen met gewoon even naar de huisarts gaan, dat die even goed kijkt van wat die trillende vingers inhouden. Maar het heeft een riskatie tussen die cholesterol verlagen en die trillende vingers.
3: Oké, goed, dan bedankt, dokter. Ja. Dag.
0: Oké, prima. Doeg. Ja, ik denk dat we dat de tijd er al bijna op zit. Dus nog even. 107.9, maak.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996 waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa Skotu, Iwan Wassa Osso, van mijn Inziva Osso Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7490. 19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater. Onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een dinerdansant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
6: Terwijl je langzaam in en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
5: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
7: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
5: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
8: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
5: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
9: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
2: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
2: Ja, en meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
2: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
2: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
2: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
2: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Het is weer zaterdag, dus weer tijd voor Doevenans op zaterdag. Mijn naam is Sanna Doevenans en u luistert naar Radio Mart. Nou, het was weer een rare week qua weer, maar er is ook van alles en nog wat gebeurd in de wereld, in Amsterdam. Een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd, nieuwe wethouders gepresenteerd. Maar ik zit vandaag hier niet alleen. Ik zit namelijk met de partijleider van Bijeen. Hi Tove Dibi.
1: Hallo.
0: Hoe is het met jou?
1: Oké,
0: klinkt niet heel happy.
1: Luister, er zijn een paar liedjes, ik weet niet waarom, die hebben een soort van happy, dit liedje. En ken je Live van Desiree? Live.
0: Ja,
1: Live. Ik heb daar zo'n scheidhekel aan.
0: Oh, echt? Dus, ja, dit is toch wel echt mijn liedje.
1: Dat is dat toxic optimistische, zeg maar.
0: Ja.
1: Nee, ik...
0: Maar jij kent mij. Ik ben ook altijd heel optimistisch.
1: Je bent toxic positive. Toxic positive.
0: Maar hoe gaat het verder? Want coalitieakkoord gepresenteerd?
1: Ja. Ik weet niet of de mensen dit weten, maar deze fase in de politiek van een nieuwe mensen die binnenkomen, mensen die vertrekken, nieuwe plannen voor de komende 4 jaar na de verkiezingen, dat is voor sommige mensen een hele leuke tijd. En voor sommige mensen een kuttijd. En je ziet dan ook heel vaak een lelijke kant van de politiek. Want je komt ineens tegenover mensen te staan. Van wie mag door, wie mag niet door. Wie wordt de wethouder. Waarom mag diegene niet door. Dus ik heb de afgelopen weken ook die lelijke kant weer gezien. Van dit vak, die menselijke maat. En gewoon een soort van eerlijk zijn naar elkaar toe. En niet faken. Dat is soms echt, dat is echt iets waar, waar ik echt zeg maar dilemma's over heb. Van hoe je daarmee om moet gaan. Van hoe eerlijk en open kan je zijn naar andere collega-politici. Ik heb dat de afgelopen weken dus een paar keer gedaan. En dat is echt tegen me gebruikt. Dus aan de ene kant denk ik, gelukkig is dit eventjes voorbij. En kunnen we gewoon nu naar de inhoud. En
0: aan het werk.
1: Gewoon aan het werk. Mensen kijken wat de plannen voor Amsterdam zijn. En wat er nodig is, zeg maar. Of ze aansluiten bij wat de mensen echt nodig hebben.
0: Want even voor de mensen. Hè, er zijn natuurlijk afgelopen 75 dagen zijn, de winnende partijen. Dus Pro en D66 met elkaar om tafel gegaan. Ja. Dan gaan ze natuurlijk onderhandelen. Ze hebben mensen in de stad gesproken. Organisaties, partijen. Jullie zijn natuurlijk ook door de Verkenner en zo gesproken als andere partijen.
1: Ja.
0: En dan gaan ze dus aan het werk om een coalitieakkoord te maken. Dat is eigenlijk de plannen voor de komende 4 jaar. Waar dan natuurlijk ook een portemonnee bij moet zitten. Want ja, we kunnen zelf ook een boodschappenlijst maken. Maar als het niet genoeg geld in de portemonnee zit, dan kun je het sowieso niet waarmaken. En naast dat proces gaat het ook nog over de poppetjes. Hè. Dus afgelopen woensdag zijn natuurlijk ook de 9 wethouders gepresenteerd. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor de stadsdeelbestuurders. En ook in de onderhandeling wordt ook meegenomen hoe en wat qua welke partij, welk stadsdeel en welke functie?
1: Ja. En wat je ziet is dat in sommige stadsdelen de winnende partijen niet de grootste zijn. Dus bijvoorbeeld in Zuid is de VVD de grootste. Daar is echt een groep kiezers die echt kiest voor een andere koers. Mm-hmm. In Zuidoost zijn Bijeen en de ChristenUnie heel groot. In Nieuw-West-Denk bijvoorbeeld. In Zuidoost hadden wij een bestuurder van Ista. Een zegen voor de partij geweest, die niet doorgaat.
0: Dat omdat uiteindelijk dus nu, we moeten nog horen welke mensen het zijn, maar dat Pro en D66 die zelf invullen.
1: Ja, ze kiezen voor hun eigen mensen. En ze hebben ons de laatste keer hebben ze zo van kans gegeven van, hey, we willen kijken, kunnen we ook met andere partijen iets doen, omdat die wel bepaalde kiezers bereiken. Mm-hmm. Want de politiek maakt zich heel erg zorgen over afgehaakte Amsterdammers of Amsterdammers die ondervertegenwoordigd zijn, die zich niet herkennen in de politiek. Mm-hmm. En dan willen ze soms partijen een kans geven die wel binding hebben.
0: Soms, dat was echt, was unicum toch? Vorig jaar, of vorige 4 jaar geleden bedoel ik.
1: Ja.
0: Dat natuurlijk gedaan werd met Bijeen. En eigenlijk was ook de poging toen in Zuid met de VVD.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is...
1: Het is
0: dat
1: een
0: is
1: ingewikkelde...
0: nog nooit gebeurd. Eigenlijk gebeurt dat normaal gesproken niet. Zijn het gewoon de winnende partijen?
1: Ja.
0: Ja, wij zijn natuurlijk ook net naast Rotterdam de enige die stadsdeelbestuurders hebben. Maar normaal gesproken, net als wethouders, komen die uit je eigen partijen. Ja. De coalitiepartijen.
1: Ja, zeg maar, dit is vooral het poppetjesspelletje. Wat eronder ligt is natuurlijk vooral... kunnen Amsterdammers zich herkennen in de politiek? Voelen ze dat we er voor ze zijn? En soms zien ze iemand waar ze in geloven.
0: Ja.
1: En,
0: dus dat is de ene kant, maar ik kan me ook voorstellen... als je oppositie bent, toch dan wil je de plannen nog beter maken... of misschien staan er dingen in het coalitieakkoord waar je helemaal tegen bent...
1: Ja.
0: Dan is het natuurlijk ook juist fijn om vrij daarin te kunnen. Hè? Wat maakt het ook ingewikkeld als een van je bestuurders... of het nou DENK zou zijn in Nieuw-West, VVD in Zuid en Bijeen in Zuidoost... Maar dan ben je ook deels onderdeel van het systeem... Ja. Die je ook wil veranderen.
1: Ja, en die realiteit is nu veranderd. Het is een nieuwe realiteit. Bijeen is vrij in de zin van... wij zullen volledig oppositie gaan voeren. Maar wel, ik vind het belangrijk... dat we als partij onszelf niet overschreeuwen. Dus je kijkt altijd naar de inhoud. En als de inhoud vraagt om een harde, felle toon... en om harde kritiek... dan staan we op, Saskia en ik. En ons team. Maar als ze goed bezig zijn... en iets doen tegen de beschimmelde woningen... of tegen de Amsterdammers die dakloos zijn... dan zullen we ze met liefde ondersteunen. Dat is de stijl die we willen in de oppositie willen gaan opbouwen. Dus ja, het is wel kut, zeg ik eventjes, oneerbiedig. Ja. Sorry, luisteraars.
0: Ja, dat vinden
1: de luisteraars niet fijn. Mijn moeder ook niet. Ik heb ook gehoord dat ik het F-woord en dit woord... zeg maar echt uit mijn vocabulaire moet klappen. Excuus, classy luisteraar. deze ordinaire...
0: Ja, maar het is omdat er natuurlijk emotie bij zit.
1: Nee, het is gewoon een klap voor Faïsta... omdat ze met hart en ziel het werk heeft gedaan... En ook voor de mensen, want er is echt wel wat losgekomen om haar. Ook om jou, in Nieuw-West. Want dan kunnen we
0: ik wou net een bruggetje maken. Wat je zei over, we zijn nu vrij. Ja. Nou, ik ben ook bijna vrij, lieve mensen. Want de partij heeft ook niet gekozen om met mij verder te gaan. Dus er komen nieuwe bestuurders voor Nieuw-West.
1: Ja. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken. Omdat ik heb gewerkt voor jou ook. En voor Nieuw-West als ambtenaar. Voordat ik me aansloot bij Bijeen. Wat je hebt gedaan met ondernemers in Nieuw-West. Want mensen, als ze aan Nieuw-West denken... denken ze heel vaak aan plofkraken, aan huiselijk geweld... aan gewoon aan alles wat negatief is.
0: Ja.
1: En onze rijke, diverse populatie van mensen van kleur... zijn ook ondernemers, zijn ook kunstenaars, zijn ook dichters... zijn ook schrijvers,
0: makers,
1: zijn loodgieters, zijn...
0: Ja.
1: Zeg maar, en jij hebt... echt veel mensen een gezicht geven. Maar één ding wat mij bijzonder raakt... is omdat ik altijd heb gewoond met een speeltuin voor onze deur.
0: Uh-huh.
1: In Nieuw-West, in Slotervaart. Maar toen die woning gesloopt werd in Zuid... bij Stadionplein met mijn moeder. En de speeltuin in Nieuw-West was...
0: scare.
1: was een scare, kapot scare speeltuin. Yeah. Allang geen glijbaan meer, geen zand in de zandbak, losse tegels. Het was gewoon echt depressief, deprimerend om naar te kijken. En toen verhuisden we naar Zuid en ik zal nooit vergeten dat hoe goed verzorgd die was, hoe schoon die was, hoe veel speeltjes daar gewoon nog zonder slok of wat dan ook lagen en bleven liggen. En die kinderen daar gewoon zoveel plezier hadden. En die speeltuin in Nieuw-West wil ik ook benadrukken. Meer dan 10 jaar lag hij er zo bij. Ik denk meer dan 15 jaar. Terwijl er heel veel gesproken werd over achterstand in Nieuw-West. En jij hebt met de speeltuinbrigade honderden van die speeltuinen opgeknapt. Die ook onveilig waren voor kinderen.
0: Zeker. Er waren zelfs speeltuinen bij dat als het zo heet was als de afgelopen dagen... dat je gewoon letterlijk een brandwond kreeg van het ijzer.
1: We hebben getraumatiseerd.
0: Ja, maar dat is echt. Ik bedoel, zeker, want je hebt aan de ene kant heb je gewoon te kleine woningen. Want we hebben gewoon nog steeds grote gezinnen en kleine woningen. Of ik zeg nog we. Ja, tot 1 juli is het we.
1: Mm-hmm.
0: En daarna is het ze. Maar goed, ik ben natuurlijk nog steeds Nieuw-West. Want sorry, ik woon er. Dus ik voel me nog steeds Nieuw-West. Maar dan zie je, dus je hebt de kleine woningen. En dan ga je dus naar buiten.
1: Precies.
0: En dan kom je buiten en dan heb je niks.
1: Als ex-kind wil ik je dus bedanken. Want ik ben blij voor die kinderen. Maar precies wat je zegt. Als je naar buiten kijkt en je ziet zwerfafval. En je ziet een schere speeltuin. En je ziet gewoon vervallen woningen en gewoon auto's die ingeslagen zijn. De ruitjes ingetikt zijn. Gewoon waar weinig onderhoud en zorg en liefde voor is. Dat doet iets met je ziel en met je geest.
0: Zeker.
1: En dat iemand dat serieus neemt, ja, ook al lijkt het misschien klein.
0: Ja.
1: Dat
0: ga ik ook echt wel missen. Gewoon, ja? Ik geloof wel echt de afgelopen 4 jaar. Kijk, ik hou gewoon van dingen hosselen. Maakt eigenlijk niet uit wat ik doe. Of het nou in werk gerelateerd. Of ik ben een regelaar. Dat vind ik fijn.
1: Okay.
0: En dat kan ik ook goed. Dus ja, toen ik.
1: Legaal hosselen.
0: Legaal hosselen, ja. Gewoon dingen, weet je wel, mensen aan elkaar verbinden. Mijn hoofd, jouw hoofd trouwens ook, maakt dan overal verbindingen. Dat ik denk, ja, oh ja, dit met dat en dan.
1: Ik heb die vaak in actie gezien als je tussen de bedrijven.
0: Ja, en jij was wel een van de weinigen die ook kon verstaan wat ik zei. Dan,
1: ja,
0: in de zin van dat ik zo snel ga.
1: Dus
0: dat heb ik echt moeten leren om dan, even terugbellen. En dan stapje voor stapje de mensen meenemen. Maar gewoon de dingen.
1: Ja,
0: die beweging gewoon, die is opgezet. En gewoon zoveel liefde ook. Ik heb namelijk al wel gepost dat ik ging stoppen.
1: Mm-hmm.
0: En echt voor de, als er luisteraars zijn ook, die zulke lieve berichtjes, dus dank. Echt, ik voelde me echt gedragen. Gewoon zoveel liefde.
1: Terecht.
0: Gewoon, je bent één van ons. En zo voelde het ook echt.
1: Ik heb vaak gezien, zeg maar, weet je, bestuurders, ik weet, de luisteraars, er wordt vaak een soort van karikatuur van gemaakt, maar die doen vaak openingen en lintjes doorknippen. En bij jou zag ik altijd dat als je ergens was bij belangrijke clubs met belangrijke mensen, dat je altijd nog achter de schermen zei van, hey, kunnen we hier stageplekken voor jongeren regelen? Kan ik hier onze bewoners een keertje gratis naar binnen laten gaan? Dus dat hosselen, dat is iets wat ik heel tof vind, zeg maar. Omdat niet iedereen dat
0: blijf ik ook gewoon doen, hoor. Ik moet alleen even bezinnen. Met wat voor vorm, want nu, ik ben bijna werkloos, lieve mensen. Maar dat is ook politiek, weet je. Uiteindelijk kiezen ze ervoor om niet met mij verder te gaan. En komen er andere mensen.
1: Ja.
0: En dat hoort ook bij de politiek.
1: Dat hoort, we zijn allemaal tijdelijk. We zijn passanten, zoals iemand zei.
0: Ja.
1: We zijn hier tijdelijk en we moeten het meeste maken van. Dat zeg ik ook tegen bijeen, tegen ons. We zeggen dit heel vaak tegen bijeen, tegen elkaar. We krijgen vertrouwen van mensen. We zijn hier, we weten niet hoe lang we hier zijn. Dus laat wat zien. Vecht voor waar je voor staat. Vergeet niet, zeg maar, voor wie je en door wie je er bent. Dus ik hoop dat we de stemmers van bijeen, misschien ook nieuwe mensen die luisteren, dat we die trots kunnen maken en dat we die, dat ze straks, als er weer verkiezingen zijn, denken van, oh mijn god, ze hebben echt gevochten voor gratis OV. Of door hun is die buslijn terug. Of door hun is het Bijlmer Parktheater heeft een betere locatie gekregen. Of gewoon jongeren meer kansen gekregen. Ouderen.
0: Ja.
1: Dat die minder vereenzamen. Er zijn zoveel sociale vraagstukken in Amsterdam waar wij allebei wakker van liggen. En ik wil ook dat we kunnen laten zien dat we resultaten boeken.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat je de tijd dat je er zit.
0: Kijk, en dat is natuurlijk fijn. Je bent gewoon, en jullie zijn een andere partij. Dus jullie zijn in de oppositie. Dus je hebt daar ook gewoon alle ruimte toe.
1: Ja.
0: Om veel de wijken in te gaan. En dat gewoon ook mee te nemen in om de plannen.
1: Ja.
0: Nou ja, of te ondersteunen of te verbeteren die er door het college gaan komen.
1: Er is veel ruimte voor verbetering, kan ik zeggen.
0: Ja, en ik moet zeggen, kijk, ik vind het ook wel jammer dat ik stop. Want ik zat laatst maar een rijtje met resultaten.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik wel, wauw, daar gaat het dus niet om in de politiek. Niet altijd in ieder geval.
1: Niet alleen, nee. Dat heb ik ook gezien. Het gaat heel vaak ook om het plaatje en de beeldvorming. En of je loyaal bent. En met loyaal bedoel ik, in de politiek, als je een keertje je emotie toont of je ziet iets gebeuren waarvan je denkt, dit kan echt niet zo. Veel politici schieten in een kramp. En als je als politicus dan wel gewoon hardop durft te zeggen van, hey, wat wij zien bijvoorbeeld rondom de Palestijnen en de Joden hier in Amsterdam, dat is niet oké. Die kan daarop afgerekend worden.
0: Ja. Nou, dat merkte ik wel gewoon de afgelopen 4 jaar. Nou, toen werkte jij natuurlijk ook nog wel. Was gewoon ook echt, we hebben natuurlijk de winst van Wilders gehad, wat we echt merkt in het stadsdeel. Alles wat er in Gaza en de Westbank is gebeurd en ook de hoe de wereld, hè, want het was niet alleen Amsterdam, maar hoe de wereld eigenlijk soort openlijk met twee maten meet.
1: Ja.
0: En daar heb ik wel gewoon altijd mijn mening over gegeven. Nou, dat zal ik ook wel blijven doen.
1: Mag ik iets zeggen wat misschien gevoelig ligt, maar het is wel belangrijk. Kijk, omdat ik in al die vergaderingen heb gezeten.
0: Mm-hmm. Toen je nog bij ons werkte.
1: Toen ik bij jullie werkte. En ik zie het ook nu bij de gemeente. En dit is een controversieel onderwerp, omdat bewoners zogenaamd heilig zijn. Maar zo zie ik dat niet. Er is een groep bewoners. Als je binnenkomt en je wilt andere bewoners, andere Amsterdammers, een kans geven,
0: ja,
1: waar
0: we eigenlijk
1: geven,
0: gewoon mee bezig waren met ongelijk investeren. Ja. Juist de mensen die niet een plek aan tafel hadden, wel die plek geven.
1: Ja, en dat betekent dat soms die, en dat zijn vaak witte bewoners die heel makkelijk toegang en direct toegang hebben tot de gemeente, de klachtenregelingen kennen, weten wanneer ze moeten komen inspreken, die krijgen ruim baan. En wanneer je de aandacht wil verleggen naar andere bewoners, wiens ja. veiligheid ook belangrijk is, wiens kinderen ook belangrijk zijn, dan merk je dat er iets ontstaat van, hey, maar hallo, wij zijn de baas hier, waarom geven jullie ineens die Turken, die Marokkaan of die Surinamers een stem?
0: Zo heb ik het ook wel gevoeld.
1: Straks raken wij onze invloed kwijt. Ja. Dan word je, dan krijg je kritiek ook vanuit de politiek.
0: Ja.
1: Omdat ze bang zijn voor die bewoners die hard schreeuwen. Ja. En die ingezonden brieven naar de krant kunnen sturen. Dat heeft me heel veel pijn gedaan om te zien. Van als wij zitten en we praten over veiligheid. Het gaat altijd over de veiligheid van de witte bewoners. En wanneer wij willen zeggen, hey, maar in die wijk speelt dit. Dan is het ineens, oh mijn god, maar wat doen we dan met die hallo, er is ruimte voor iedereen. Er is genoeg voor ons allemaal. Iedereen, alle Amsterdammers hebben waarde. Dus ik heb ook in jouw geval gezien, maar ook bij de stadsdeelvoorzitter, van omdat jullie ook perspectief van andere bewoners een plek gaven, dat je dan kritiek krijgt omdat de andere groep zich onderbediend begint te voelen. Ja. Terwijl die juist, en die soms ook lelijke racistische dingen zegt, die overbediend is juist.
0: Ja, nou, maar daarom, je hebt het over de stadsdeelvoorzitter. Ik heb ook echt gewoon, Emre en ik, nou, we zijn nu van één partij. Waren we eigenlijk vroeger ook al, maar dat was ook heel fijn, omdat je gewoon eigenlijk met z'n twee, onze hoofden werken gewoon hetzelfde. Dus dat vond ik wel ook echt heel fijn. En ook met Nansmeer hebben we heel goed samengewerkt.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel, Emre en ik zijn echt ook echt dikke matties geworden.
1: Ja, jullie zijn dikke matties geworden. En dat gelukkig is die kant van de politiek er ook.
0: Ja.
1: Er kunnen banden ontstaan in de politiek, voorbij partijgrenzen ook, die langdurig zijn, die zeg maar, waar echt iets ontstaat omdat je voor hetzelfde vecht.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook nu een beetje bij Bijeen. Bijeen is nog steeds een partij in ontwikkeling, maar ik merk dat ik geen. Saskia is een soort van de andere gekozen volksvertegenwoordiger. En ze is een direct persoon.
0: Mm-hmm.
1: Ze maakt geen grappen. Maar ze is kapot grappig. Ze is echt zo'n. Ik heb vroeger op de basisschool heb ik twee Surinaamse juffen gehad. Juffrouw Thea en juffrouw Sally. Juffrouw Sally wilde altijd, in de pauze moesten we dan zeer oude kaas. Dus niet oude.
0: Oh, maar echt,
1: zeer.
0: Echt
1: en als je dan kwam met niet zeer oude kaas, dan had je een groot probleem. Dus Saskia weet heel goed wat ze wil. Maar één kant van haar die me echt heeft verrast is die. De humorkant.
0: Ja?
1: Ik zit soms stuk te gaan in de zaal. Dus nee, ik hoop dat die menselijke kant van de politiek, dat we die een beetje terug kunnen brengen de komende tijd. Door ook gewoon.
0: En dat is ook eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Als ik nu kijk van de afgelopen 4 jaar, wat we hebben gedaan, het ain't rocket science. Gewoon ga naar buiten, praat met de mensen en leg ze ook gewoon uit als iets niet kan. Ik bedoel, even van, los van dat extreme groepje wat gewoon nu op mijn graf aan het dansen is.
1: Ja.
0: Doe je ding, zou ik zeggen. Maar de rest van de mensen die letterlijk, ik bedoel, met de marktmannen bijvoorbeeld. Hé, wij waren het echt niet altijd eens met elkaar.
1: Van plein 40,
0: van plein 40, 45. Maar gewoon, er is wel liefde. Omdat die gewoon, mensen kunnen het gewoon waarderen. Als je gewoon zegt, sorry, ja, dit is de ondergrens. En hier wil ik me voor hard maken. En dit gaat niet, want tuut.
1: Luister mensen, als jullie een keertje betaalbaar, goedkoop boodschappen willen doen. Avocados van 1 euro. Een Marokkaanse kaasboer. Er zijn zoveel. Er zijn nog plekken in Amsterdam.
0: Heel veel heerlijke kruiden.
1: Waar je niet een ziljard moet uitgeven voor wat boodschappen. Dus
0: blijf je de 45, de markt.
1: Ja, ja. Waar jij veel dingen hebt.
0: Ja, een hele herindeling van die markt. Ja, het was echt. En het is ook gewoon leuk. Ik bedoel, ik heb dat nog... en ik denk dat dat ook niet verdwijnt, want ik woon hier gewoon. Dat als je buiten loopt, dat mensen je dan zien. Ja, of grapjes, groeten. Ja.
1: Zien wat er in je tas zit, loeren naar wat je hebt gekocht.
0: Als je de hond uitlaat, het hebben over speeltuinen... of over parkeerplekken, of over whatever. En
1: wat als je herkent, zeg maar, ik word altijd herkend op de zombie-momenten. Dat ik zeg maar...
0: Ja, ik heb wel één ding geleerd. Maar als ik met jou naar buiten ga, moet ik er aanvliek uitzien. Want iedereen kijkt naar je. Jij bent een soort celebrity.
1: Ik begin weer herkend te worden. En het is niet altijd. Het is soms super tof.
0: Nee, het is gewoon leuk.
1: Ik voel de liefde. Soms stopt er gewoon letterlijk een petbike.
0: Maar het betekent wel dat je gewoon daar rekening mee moet houden.
1: Ja. Maar dat je gedoucht moet zijn, naar de kapper moet zijn geweest.
0: Maar eerlijk, ik bedoel, als ik de hond uitlaat... Kijk, vroeger zou ik dat nooit doen, hè. Vroeger ging ik echt... Eigenlijk voor deze baan maakte niet uit hoe laat... Ik heb toen met corona moest ik om, weet ik veel, 8 uur al in Den Haag zijn.
1: Want je werkte...
0: Toen voor Hugo de Jonge met coronatijd in Den Haag, waar het VWS. Ja. Maar dan moest ik, zal maar zeggen, natuurlijk de hond van tevoren uitlaten. Dan ging ik altijd eerst douchen en dan was ik helemaal klaar. Maar op een gegeven moment met deze baan was ik soms zo moe. Omdat je soms werk je gewoon 7 dagen. Ja. En ook avonden. Dat ik op een gegeven moment, als ik dan een keer een dag vrij was... dat ik gewoon voor het eerst, gewoon in mijn joggingpak... ongedoucht de hond ging uitlaten. Ja. En toen en dan hoopte ik altijd dat mensen me niet zagen. Ik zag mijn capuchon op, weet je wel. En dan gingen mensen toch. Dus wat ik dan nu doe, want ik doe het nog steeds wel eens... maar dan doe ik wel even in de spiegel van tevoren kijken... of ik doe een zonnebril op, zodat je niet helemaal mijn slaapogen ziet.
1: Ja, ik probeer dat.
0: Maar omdat mensen toch gewoon met je gaan praten.
1: Ja, en je gaan observeren ook...
0: Ja.
1: Ik dacht dat de ergste momenten waren. Ik bedoel, ik kom van niet de makkelijkste jaren.
0: Ja.
1: Omdat ik dan iemand tegenkom die me herkent. En dan zijn we aan het praten over iets politieks. Dan wil die iets vragen. En dan is het... Gaat het oké met je? En ik denk, oké, laat me...
0: Ja, maar goed, jij hebt toch ook... Gewoon voordat je bij bijeen kwam... Het is gewoon crazy wat je allemaal hebt meegemaakt. Mm-hmm. Ik bedoel... Dat is voor mensen ook. Je hoeft maar Twitter, of nee, nu X. En je hoeft alleen maar jouw naam in te toetsen.
1: Ik ben daar
0: toetsen,
1: weg. Ja.
0: En gewoon, jij bent al 100.000 keer vermoord.
1: Ja.
0: En dan op de meest verschrikkelijke manieren.
1: Weet je wat grappig
0: en
1: is?
0: En gewoon nasty.
1: Dus ik kom soms, weet je, online is het heel makkelijk toch om iets tegen iemand te zeggen. Ik kom soms mensen tegen.
0: Toetsenbordhelden.
1: Ja, toetsenbordtijgers en op de zolderkamer, op de wifi van hun moeder typen, zeg maar. Luister, ik kom soms mensen tegen die online dingen hebben gezegd... in real life. Hoe anders het gesprek dan is. Zeg maar, als je offline, face-to-face met iemand staat... Dan
0: durven
1: mensen heel vaak niet zo.
0: Maar dan ben je toch slappe hap. Sorry, ik hou gewoon van de mensen met straight talk.
1: Ik
0: ben zelf ook van de straight talk.
1: Ja.
0: Wel met liefde en respect, maar... Laten we niet met elkaar nep doen als we toch niet menen.
1: Over die kant van de politiek die ik dus lelijk vond de afgelopen week is... Ik probeer mezelf eraan te herinneren... Als ik met jou praat of met een bewoner praat... Of in een besloten vergadering zit of ergens op... Het verhaal moet hetzelfde zijn.
0: Ja.
1: Als ik bij jou dit zeg en in een andere kamer B zeg... Ik ben zo geschrokken.
0: Maar los van politiek, ik denk dat ik merk tegenwoordig... En nu klink ik een beetje alsof ik echt een bejaarde ben. Mm-hmm. Niet dat vroeger nou beter was, maar ik merk wel dat die code van een woord is een woord. Mm-hmm. En daar hou je aan of zo. Of dat gewoon, als je in een kamer bent en over iemand die jij kent wordt iets lelijks gezegd... Dan ga je dat gewoon, daar zeg je iets van. Zeg, sorry, maar dit herken ik niet. Ja. Of dat er gewoon weinig mensen die codes... Los hebben.
1: En dat het overal een beetje zo is.
0: Ja, en dat heel veel mensen gewoon eigenlijk... En ik vraag me dan af... Want ik heb dan... jij kent haar ook, Saskia. Van de eieren.
1: Van de eieren
0: maar
1: en
0: nu
1: paarden.
0: Van de paarden.
1: Ja.
0: Saskia, zij is een bewoonster. Die heeft is een professioneel paardencoach. Dus dan... niet dat ze paarden coacht. Maar ze coacht mensen met paarden. En dat is ook heel tof. Als je Instagram of YouTube of zo hebt... kun je het ook een keer dat googelen. En het klinkt nu heel zweverig. Maar kijk, eigenlijk... wij hebben energie, dieren hebben energie. Paarden zijn natuurlijk ook nog eens best wel groot. En een paard kan dus op 20 kilometer afstand... onze hartslag al voelen. Dus dat zijn gewoon magische wezens. En paarden laten dus ook echt dingen zien... En zij...
1: Is dit in de tuinen van West? Waar zit zij?
0: In de tuinen van West, ja.
1: Ik ben 1 keer met je meegegaan.
0: Ja, toen deed ze een soort van heel korte... Een korte sessie. En toen moest ik zo maar zeggen met...
1: En het was een, mensen, dit moeten de luisteraars weten. Het was een wit paard. Het had nog net niet zo'n eenhoorn, zo'n ja, ding.
0: Het was eigenlijk een unicorn zonder hoorn.
1: Net uit een film. Het was bizar hoe mooi dat paard was.
0: Ze is zo mooi. En toen moest ik dus met van die pionnetjes van kleur moest ik dan een levenslijn neerleggen. En een klein stukje toekomst. En even om jullie mee te nemen. De dag daarvoor, of de avond daarvoor, had ik bijvoorbeeld alweer een wild idee van wat ik straks wil gaan doen. Dus ik zat daar helemaal te denken. Een stukje toekomst. En even om jullie mee te nemen. De dag daarvoor, of de avond daarvoor, had ik bijvoorbeeld alweer een wild idee van wat ik straks wil gaan doen.

0: Waar, dus, waar mijn pionnen van de toekomst stonden, ging ze zo doorheen lopen. Gooide ze die pionnen om. En toen ging ze eerst zo aan mij snuffelen. En toen kon ik er zo aan. En toen ging ze gewoon lekker gras eten. En toen keek ik zo. En dan stelt dus, zoals jij stelt dan vragen van, goh, wat voel je nu? Of wat doet het met je dat ze daar staat in jouw toekomst? Mm-hmm. Ik zei, nou ja, ik dacht, ik sta hier ook wel prima. En toen later dacht ik, nou, denk ik, ja, ik ben alweer bezig met de toekomst. Maar nee, San, je moet eerst even in het nu zijn. Ja. En gewoon even afsluiten.
1: Het was alsof dat paard zeg maar de toekomst even blokkeerde. Ja, en zei, je moet eventjes verwerken wat er nu gebeurt.
0: Ja.
1: En je kan niet meteen doorrennen naar de volgende fase.
0: Maar dat is natuurlijk wel, ja. Moet ook geld op de... Dus natuurlijk, tuurlijk, gaat daar...
1: Tuurlijk, ja.
0: Maar het was ook wel dat ik denk,
1: real
0: ja.
1: talk is dat. Ja.
0: En zoiets doet dus... Dus dat is echt heel bijzonder. Dat een paard dat... Ja, dat... antwoord gaf, zonder dat een paard kan praten natuurlijk. Maar,
1: dieren hebben sowieso een soort van bijzonder effect op, ja. op ons, omdat ze je terugbrengen in het moment of zo.
0: En in de natuur, ja. en in het... Eigenlijk niet eens de natuur, wij zijn ook natuur. Eigenlijk in waar we moeten zitten of zo.
1: Gewoon die onthaasting, weet je? Dat
0: ja.
1: uit je hoofd komen. En ja. dat zei ze ook tijdens... Ik weet nog dat ze dat tegen je zei en ik probeerde het toen zelf. Ze zei, je moet ga ja. uit je hoofd en ga naar je buik. Je moet voelen. En ik dacht... Error. Dat lukt mij ook niet.
0: Nee,
1: want ik weet
0: vond het
1: niet,
0: ook heel moeilijk.
1: We rationaliseren alles, ja. waardoor je...
0: En we hadden ook minder tijd, want ik denk wel... Hè, ik heb ook wel eens truffelceremonies gedaan, dat is ook vaak in de natuur. Maar dan, als ik gewoon langer in de natuur zit... Mm-hmm. dan wordt het wel makkelijker om gewoon...
1: Los te laten.
0: Ja.
1: Ja. Maar het feit dat het niet meteen... Het feit dat ze moest zeggen,
0: ja.
1: probeer te voelen... en dat wij dan... blokkeren.
0: Oh, stoppen met denken.
1: Ja.
0: Stop met denken. Stoppen,
1: dat zegt
0: stoppen.
1: Wel iets over de soort van balans die je kwijt bent. Zeg maar. Ja.
0: Ja. Maar dat is denk ik ook wel gewoon... jij bent ook zo. Dat alles aan elkaar verbinden en dan zie je daar een kans en dan dat weer met
1: ja.
0: dat. En is ook gewoon...
1: Maar het is echt... Ik merk dat ik wil juist meer emotie uiten.
0: Ja.
1: Dus niet alles terugbrengen naar woorden.
0: Nee.
1: Er moet ook iets oprechts uit je komen wanneer je iets
0: Zeker.
1: Over iets hebt. En dat scheidt zich soms te veel.
0: Ja.
1: Omdat we gewoon, je bent constant bezig met hoe je overkomt. En wat de mensen, wat er gaande is. En je moet heel snel vaak ook
0: ja,
1: reageren.
0: Maar dan heb je, ja, maar je hebt daar ook minder last van, toch? Ik bedoel,
1: ja, ik wel.
0: Uiteindelijk doen wij nog steeds wel waar ons moreel kompas. Ik bedoel, dat heb jij de afgelopen
1: ja.
0: jaren gedaan.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook zo. En dat zal. Ik bedoel, dat is ook iets wat, hoe je bent, hoe
1: ja.
0: je in het leven staat. Recht is recht en krom is krom.
1: Ja.
0: En natuurlijk zit er een grijs gebied, maar
1: yes.
0: straight talk is wel waarvan, nou ja, waar iedereen
1: ja.
0: hopelijk iets meer van zou moeten hebben.
1: Ja. Oké, okay, omdat we in een positieve, omdat je net happy had en we zijn in een positieve stemming.
0: Sowieso. Ik bedoel, alles gebeurt met een reden.
1: Ja,
0: daar geloof ik van.
1: Zeg maar, omdat er ook veel reden is om somber te zijn, zeg maar. Omdat
0: Zeker.
1: Het best wel moeilijk gaat voor heel veel mensen. Maar er is één ding in het akkoord wat mij opviel, wat ik heel, heel mooi vind. En dat is, dat noemen ze het recht op een fout. Soms hebben bewoners een soort van richting de overheid. Of als ze in de bijstand zitten, of als ze iets rondom hun woning willen veranderen. Dan maken ze een fout. Administratieve of communicatieve...
0: Dat je niet weet welke vergunning, omdat je zoveel informatie
1: ja.
0: moet zoeken.
1: Of je hebt niet alle juiste informatie doorgegeven of iets wat niet helemaal nog actueel was. En ambtenaren kunnen dan heel hard zijn en je meteen boom pakken. Of korten, of eigenlijk geen toestemming meer geven om iets te doen. In de bijstand zijn er echt hele lelijke voorbeelden van mensen die iets krijgen van hun kinderen of zo en dan ineens boom gekort worden omdat ze dat niet hadden gemeld. De coalitie wil mensen, Amsterdammers, dus het recht op een fout gunnen. Dat dat niet meteen het einde van de wereld is. Ik vind dat een heel mooi ding, omdat dit gaat over de menselijke maat. Heel veel dingen zijn nu geautomatiseerd en digitaal. Dus er wordt verwacht van mensen dat ze kunnen inloggen met DigiD. Dat ze al hun stukken paraat hebben. Dat ze die kunnen uploaden. Dat ze die actualiseren. Dat ze... de juiste boxjes tikken, zeg maar. Ook van mensen die helemaal niet uit de digitale tijdperk komen... of mensen die laaggeletterd zijn... of mensen die gewoon simpelweg overvol zitten met stress... verwachten ze van dat ze op allerlei manieren... soort van alles maar... alle data maar altijd soort van invoeren. Dat

0: best wel moeilijk. En mensen lopen daardoor vast. Als je iets wil aanvragen, een regeling, zelfs een stadspas. Je moet... niet iedereen kan dat.
1: Nee, het is klinkt... heel ingewikkeld.
0: Precies.
1: En als helemaal dan... als je al aan het overleven bent. Precies. Kijk, heb je ruimte in je hoofd. En...
0: Precies. Maar... Ik weet nog bij mezelf dat... Gewoon van die kleine dingen die ik vroeger moest aanvragen van mijn moeder. Omdat er dan zoveel achterstanden waren. En rekeningen en deurwaarders en incassobureaus. Je kan gewoon soms niet alles op orde hebben. En dan, ja, dus ik merk het sowieso ook gewoon bij al die baantjes die vervangen worden door gewoon machines, zeg maar. Van, ik hou van contact met mensen omdat je dan dingen kan uitleggen. Omdat je dan meer zicht hebt op wat specifiek bij iemand speelt. En nu ik het er toch ook over heb gehad, een paar, zeg maar, politieke dromen die ik heb. Eentje is gratis OV. Het was gratis tot 12 jaar in Amsterdam, mede dankzij Pro op PvdA. Liefde voor die actie, want heel veel kinderen kunnen daardoor met hun ouders op allerlei uitjes meegaan zonder dat het zoveel kost. Ze hebben het nu verhoogd naar 16 jaar. Dus een klein applausje. Ik doe even een applausje met mijn pinken. Uh-huh. Maar ik wil met mijn handen, soort van, ik wil dit doen. En dan moet die volledig gratis zijn voor iedereen. Omdat dit echt een hoge kostenpost is voor Amsterdammers. En er wordt verwacht dat mensen hun auto laten liggen of gewoon wegdoen. Uh-huh. Parkeren wordt kapot duur. Dus dan vraagt dat ook iets qua OV. Als we een schonere, duurzame toekomst willen, dan is OV de enige weg vooruit. In Amsterdam kan je ook eigenlijk alles doen met OV. Als de kwaliteit ervan verbetert. Als er meer verbindingen komen in Noord, met pontjes, in Zuidoost, met een nachtmetro, meer buslijnen op plekken waar nu gewoon helemaal niks is. Ook in Amsterdam nog, in Nieuw-West. We hebben hier de bus 21, die gelukkig weer rijdt op een oude route, maar op maar 1/3 van die oude route. Dus mensen moeten nog steeds soort van vechten om bereikbaar, om gewoon op andere plekken in de stad te komen. Dus die gratis OV is een droom. Maar de andere droom, en die is echt persoonlijk, mm-hmm, is...
1: Is dit een scoop?
0: Dit is de...
1: Heb ik ook een scoop?
0: Luister.
1: Zoals bij The Devil's Wear Prada 2.
0: Ik zal nooit vergeten, mijn vader was overleden en we gingen met mijn moeder in Amsterdam wonen. We woonden in Zeeland, in Vlissingen. Ik was 10 jaar. En de eerste deurwaardersbrief die kwam bij ons thuis. En ik was het kindje wat VWO deed, dus ik moest alles lezen en vertalen. En die brief opende met, we hadden toen nog een koningin, in naam van de koningin. En vervolgens had je die hele tekst, weet je, die lappe tekst. Uh-huh. Ik dacht serieus dat de koningin die brief had geschreven. En oh mijn god, de koningin weet dat we onze gasrekening niet hebben betaald. Dus ik was kapot gestrest daardoor. Maar wat ik het ergste vind, is dat ik die kosten, extra kosten zag.
1: Ja.
0: En die kosten zijn met de jaren steeds hoger geworden. Van honderden euro's bovenop je achterstand. Van die deurwaarders, die deurwaarderswereld en incassobureauswereld is zo ondoorzichtig en intransparant en gooit mensen dieper in de schulden. Ik hoop dat ik daar iets tegen kan doen in de komende 4 jaar.
1: Ik heb nog een goed boek voor je.
0: En welk boek is dat? Schulden?
1: Schone Lei.
0: Schone Lei. Van wie?
1: Van mij natuurlijk.
0: Sandra Doeveldans.
1: Ja, je weet jezelf.
0: En waar gaat dat boek over?
1: Nou ja, dat weten de luisteraars ook. Daar zitten natuurlijk verhalen in van heel veel mensen die het hebben meegemaakt. Van oud-wethouders, tv-presentatoren zoals Edson. Van mezelf natuurlijk. Van meneer Toep, de tv-kok. Gewoon om mensen het gevoel te geven, het kan iedereen gebeuren. Dat, je hoeft geen schaamte te hebben.
0: Ja, en jouw schuld was 100.000.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik ben nog steeds...
1: Ja, als ik er soms ook... Gedaan? Dat vraag ik me ook af. Een kat heeft 9 levens. Dus misschien ben ik een zwarte panter. En heb ik ook 9 levens.
0: Hoeveelste leven is dit?
1: Nou, het voelt wel echt als een vorig leven.
0: Ja.
1: Gewoon dat helemaal. En eigenlijk deze afgelopen 4 jaar als bestuurder... voelt ook als een leven. Vooral natuurlijk en los van het werk. En wat er allemaal gebeurde. Maar natuurlijk ook mijn vader die overleed. Mijn moeder. Nou, mm-hmm. Ja, de luisteraars hebben zelfs nog een uitzending met mijn moeder ook gehoord.
0: Er
1: zijn zoveel verschillende werelden. En ik denk echt dat... Zeker nu. Kijk, nu is het lekker weer. Hè, dus de verwarming staat laag of uit. Mm-hmm. Maar de winter komt er ook gewoon weer aan.
0: Ja.
1: En je werkt gewoon... En naar de tankstation... Ik bedoel, als je die prijzen ziet op die borden, dat is gewoon de boodschappen in de winkel. Dat is voor heel veel mensen.
0: Ik ging net boodschappen halen en eieren. Oh mijn god, prijs van eieren is ja, heftig.
1: En vooral als je bedenkt, want eieren moet je natuurlijk eigenlijk, als je het kan, wil je eieren van kippen die gewoon buiten hebben gegaan. Mm-hmm. Maar mensen met...
0: Dan ga je naar de €6.
1: Ja, wat belachelijk is. Het is natuurlijk ook, het is te zot voor woorden dat je, zou maar zeggen, een gewone eieren zijn al duur. Maar dat je dan eigenlijk ook nog eens eieren koopt van een kip die het daglicht niet heeft gezien en in een hok met z'n allen heeft gezeten.
0: En dat het goedkoper is om producten van... die heel slecht zijn voor dieren en voor de natuur te halen.
1: En voor dan... jezelf.
0: En voor jezelf.
1: Ik bedoel, het is nog steeds goedkoper om gewoon... ik wil bijna zeggen, maar de snackbar een patatje is ook al heel duur. Maar ongezond voedsel is gewoon goedkoper dan gezond voedsel.
0: En om even nog heel één vraagje over die schulden. Omdat dat iets is wat... Nou ja, waar heel veel waaronder ik ook mee dealen. Ik weet zeker dat er heel veel luisteraars zijn die ook nu denken van... hoe ga ik hier ooit uitkomen?
1: Naar het buurteam.
0: Ja?
1: Ja, echt. Ik moest toevallig...
0: Was dat je eerste stap?
1: Nou, kijk, bij mij was het natuurlijk heel lang geleden, 2007.
0: Toen bij de reviews. Maar wat was het eerste wat je ging doen?
1: Nou, omdat het bij mij van een zaak was en toen was het apart, dus voor ondernemers moest je naar een ander loket dan voor gewone privépersonen. En nu is dat gewoon één, wat ook veel beter is. Dus ik moest eerst naar zo'n organisatie toe, wat eigenlijk hetzelfde deed. Van, goh, kom ik in? Kan ik in een schuldsaneringstraject of iets? En ik was ook jong. Ja. Dus, en ik wilde heel graag terug naar school, want ik had geen diploma's. En toen werd er gewoon duidelijk gezegd, nee, het is of 36 uur werken en alles terugbetalen met een regeling, maar dan kan je niet naar school. En als ik dan dat zou doen, dan was ik weer te oud om... Dan had ik nog wel naar school kunnen gaan, maar dat had niet gekund, omdat je dan zit je met baan en dingen. Gewoon, ik wist gewoon, dat ga ik niet meer doen. Mm-hmm. Dus daarom heeft het heel lang geduurd.
0: En had je altijd, wist je van, ik kom hier uit, dit gaat mij
1: niet. Nee, tuurlijk niet.
0: Want 100k is een soort van, het is een berg die je moet beklimmen.
1: Het heeft ook heel lang geduurd, want ik ging natuurlijk met de hosselaar in mij. Mm-hmm. Omdat ik dus niet via zo'n traject ging met schuldeisers afspraken maken. Dan was het letterlijk in die tijd nog handje klap. Dit was allemaal in de tijd met die bankcrisis. Gewoon dat ik dacht... En ik weet nog heel goed, ik had namelijk bij een van de banken die omviel, die we als Nederland met belastinggeld hadden geholpen. Ik zal geen naam noemen. Ik ga geen naam noemen.
0: Okay.
1: Daarna een documentaire over die bank gemaakt. Mm-hmm. Over wat ze toen hadden gedaan met die man, ja.
0: En ik... Altijd een man.
1: Altijd een man, ja. Een witte man, helaas. En toen dacht ik wel, wauw, jullie deden zo... Jullie deden zo gemeen tegen mij. Want op een gegeven moment was ik even een baan kwijt. Zat ik in between twee jobs, dat ook maar een maand duurde. Maar, en toen zei ze, nee, als je niet betaalt, sturen we gewoon weer de deurwaarders op je af. Ja. Waardoor, ging ik maar bij mijn moeder wat lenen en bij die. En dan om dat maar weer te betalen. En toen zag ik die docu en toen dacht ik, wauw, jullie hebben gewoon gegokt met ons geld. En we hebben... Ja. En, maar goed, weet je, uiteindelijk is het goed gekomen. Maar toevallig was ik vorige week... was er een soort kennis-inspiratiesessie van alle buurteams van Nieuw-West. Mm-hmm. En toen hadden ze gevraagd of ik dus iets wilde vertellen. Ook vanwege dat boek natuurlijk en omdat ik nog bestuurder ben.
0: Ja.
1: En toen zei ik ook tegen ze... Kijk, jullie zitten ook in de zwaarste linie van het werk. Want mensen komen vaak pas bij jullie... Of ze zijn veel meer outreachend, wat echt beter is. Want mensen, er is heel veel schaamte.
0: Ja.
1: Maar je komt pas bij mensen op het moment dat het echt al soms 5-6 jaar later... of als ze echt niet meer weten hoe ze eruit moeten komen.
0: Als ze echt wanhopig zijn. Ja. Ik ben één keer naar het buurteam gegaan in Zuidoost. Ik was toen echt laag.
1: Ja. En je verwacht dan eigenlijk, hoop je dat ze meteen jou helpen.
0: Ja.
1: En meteen, oké, ik heb het nu gezegd, dan moet er ook nu iets gebeuren.
0: Ik voelde dat ik zwaar gecontroleerd werd op of ik zelf, wat ik allemaal zelf fout had gedaan. En ook, ik had het gevoel dat wat zij konden doen, ik al allemaal had geprobeerd.
1: Ja, maar toch, en ik snapte, dat zei ik ook tegen die medewerkers. Ik zeg, luister, kijk, je moet niet vergeten, we hebben die confirmation bias. Mm-hmm. Dat is een stukje in ons brein. Dat ons brein eigenlijk onze beste vriend is. Dus ons brein zoekt altijd naar bevestiging wat we al denken.
0: Ja.
1: Nou, als je schulden hebt of geldstress, dan voel je jezelf gewoon heel naar.
0: Ja.
1: Dus als iemand, je schaamt je. Dus iemand kijkt naar jou, kan gewoon. En ik doe altijd mijn zoon als voorbeeld. Die heeft in een naturel status van zijn gezicht. Heeft hij, ik ga even een fout woord gebruiken, maar een resting bitch face.
0: Mijn broertje ook. Ja.
1: En. Dus je kunt iets zeggen en dan kijk ik naar zijn naturel hoofd. En hij bedoelt daar niks mee, want dat is gewoon zijn hoofd in neutraal. Maar dan denk ik, oh, Weet je, daar moet je rekening mee houden. Want de ander, jouw brein denkt, ik ben een loser, want ik heb geldstress. Ja. Dus ziet iemand die zo kijkt, zonder bedoeling, maar dan maak je dat ervan in je hoofd.
0: Nee, maar er zitten ook, als we heel eerlijk zijn, er zitten ook heel veel onbewuste vooroordelen in. Wanneer, ik zie het gewoon wanneer het gaat over een wit gezin in armoede.
1: Zeker, dat heb ik ook, natuurlijk.
0: Dat is een soort van, oh mijn god, de wereld.
1: Ik weet nog wel dat ik ergens woonde en toen zat ik, dus moest ik delen, want ik heb wel geprobeerd toen met, waren er buurtteams nog maar andere organisaties. En toen werd er ook zo van, oh mevrouw Oelumboeloe. Ik zei, nee, ik ben mevrouw Duvenans. Oh, toen dacht ik al, wat? En toen hoorde ik, ik had een buurvrouw. ja. Ah, wat hè? Toen was ik bij een buurvrouw van mij. Die werd bijna het huis uitgezet. Dus toen heb ik haar geholpen met alle papieren. En we hadden het huis. Nou, maar het was een witte vrouw.
0: Ja.
1: Zij kreeg een hele andere behandeling dan dat ik toen kreeg. Want ik werd gezien als een of andere tienermoeder.
0: Verdacht.
1: Terwijl, en dat is wel echt de laatste tijd verbeterd. Want je merkt dat mensen gewoon, toen liep ik dus weg en toen ik zei als laatste wat ik ze mee wilde geven. Ik zeg, luister, ook als je bijzonder moeilijke casussen hebt, betrek ook het stadsdeel. Want jullie zijn degene, of de stad, de gemeente, jullie zijn degene die ook zien, is er een trend? Of
0: ja,
1: weet je wel?
0: Iets gaande, meer gaande.
1: En toen liep ik weg en toen kwam er een vrouw naar me toe. Want de grootste schuldeiser is de overheid. Hè? Of het nou boetes, de belasting of overheid in den brede.
0: Ja.
1: En toen vertelde ze zegt, ja, heb ik eindelijk een mevrouw, alleenstaande moeder met 3 kinderen. Die wilde ik dus in traject, we hadden alles geregeld. Maar toen bleek er iets met waterschapsbelasting of met gemeentelijke belasting, sorry. Was de kwijtschelding niet aangevraagd. Maar ze had wel kwijtschelding gekregen voor waterschapsbelasting. Dat is eigenlijk, als je die voor die krijgt, krijg je die ook voor gemeentelijke belasting.
0: Ja.
1: Moesten ze dat weer helemaal opnieuw gaan aanvragen? Nou, zij is die cliënt kwijtgeraakt. Want die vrouw, ja, weet je, voelde als een klap in het gezicht. En dan gaf die vrouw toch weer opgegeven.
0: Ja, verdwenen.
1: Ja, dus ze is zelfs op huisbezoek gegaan. De vrouw doet niet open. Terwijl dat eigenlijk niet in haar takenpakket zat. Maar ze voelde gewoon.
0: Ja, ze is die extra meters gaan lopen.
1: En daar zitten gewoon heel veel mensen in het buurteam die dat dus wel echt voelen. Ja. En ik weet ook, in Zuidoost heb ik ook wel eens meegelopen. Daar zat ook een vrouw die gewoon zei, ik zal niet zeggen, maar bijvoorbeeld DigiD. Ja, het was een storing bij dat systeem.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet zo'n vrouw weer vrij van de werk nemen om te komen.
0: Ja.
1: Nou, toen heeft ze gewoon even die DigiD opgeschreven. Ze zegt, ik vernietig het, maar ik doe het dan voor u met uw toestemming.
0: Okay.
1: En toen zei ze, je hebt niks gehoord en gezien. Ik zeg, ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb niks. Gewoon het feit dat je meedenkt.
0: Precies.
1: En meehelpt en ontlast.
0: En naast mensen staat en ze niet meteen een soort van stereotype. En het idee, want Amsterdam heeft heel kleinschalig geprobeerd schulden op te kopen van mensen. Zie je daar wat in?
1: Zeker. Kijk, deels hebben we dat natuurlijk al met de gemeentelijke kredietbanken. Dat je dat er zo'n traject is.
0: Wat bedoel je? Dat je daar kan lenen? Of dat je daar...
1: Ja, dat je zou maar zeggen, in plaats van al die schuldeisers, dat de gemeentelijke kredietbank, dat die dan jouw schulden betaalt.
0: Nou, dat jij zoveel van je...
1: En dat je dan 3 jaar... In dat afbetaald.
0: Ja.
1: En dan is het vaak veel minder. Zo heb ik het laatste restje van mijn schuld bijvoorbeeld gedaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was dat fijn, zeg maar?
1: Ja, want dan was het gewoon, wist je gewoon, dit is het bedrag.
0: Ja.
1: Alleen ja, ik had natuurlijk al zoveel betaald.
0: Toen was je al bijna klaar.
1: Ja. Maar ik denk echt wel dat opkoop van schulden, want uiteindelijk kost het ons als maatschappij veel meer. In de zin van, mensen met geldstress werken bijvoorbeeld 20% minder productief. En ja, dus het kost ons heel veel geld.
0: Ja.
1: Terwijl, zeker als het allemaal schuldeisen van de overheid zijn, gaat het ene potje met het andere. Okay. Dus laten we hier een andere keer over verder praten. Ik dank je heel erg, Tofik.
0: Ja, ik dank jou ook. De luisteraars, bless you. Ik hoop dat jullie de komende 4 jaar iets gaan merken van wat de politiek betekent. En kijk, luister naar Sandra, luister ook naar mij. Er is altijd, na regen komt zonneschijn. Daar moet je aan vasthouden, want anders, meer dan dat hebben we niet. En elkaar.
1: Ja. Ja, lieve luisteraars, thanks voor het luisteren. We gaan eruit met One Love van Bob Marley. Geniet van de

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. En dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade, Steiger 14, achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana, schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding. Ding van schuitje varen, boot toch? En let wel je naam, hè? Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.

0: langa. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e buying, me if you want ni, ye me gua mooi ketiping, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: Op 7 juni herdenken we de vliegramp met een groots voetbalprogramma bij Real Stranang aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranang. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Amsterdam.

0: Y le dicen.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Een hele goede middag. Het is een paar minuten na 12 uur. En zoals u gewend bent, iedere maand hier weer het boekenprogramma van Mart Radio. Gepresenteerd door Tanja Jatanan Singh. Vandaag de techniek door niemand minder dan meneer Etienne. En we hebben een gast. En dit lied was of is zijn favoriete nummer op dit moment. Meneer Jan-Jaap Huwik, hartelijk welkom.
1: Dank je wel.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, 1 minuut voor de uitzending vroeg Etienne, welk liedje wil je horen? En dat was het eerste liedje wat in me opkwam, omdat ik de titel... We gaan het hebben over het boek zometeen, maar titel van Al Green. Ik ben fan van Al Green, hij raak je meteen.
0: Ja.
1: Maar Let's Stay Together is natuurlijk vanuit verliefdheid. Maar ik vind het ook een oproep aan ons, aan de samenleving. Laten we met elkaar blijven, laten we elkaar niet kwijtraken. Ja. En dat staat wel op het spel. Ja,
0: mooi. En ook heel mooi hoe je dat lied en het boek direct met elkaar verbindt. En eigenlijk ook direct verbindt met ons allemaal hier in Amsterdam Zuidoost. En natuurlijk overal bij alle Mart-luisteraars. Want Mart wordt niet alleen maar beluisterd door mensen van Amsterdam Zuidoost. Maar door iedereen in Amsterdam, Rotterdam en ook in Suriname. Iedereen die een hart heeft voor het Surinaamse, het Caribbean. Niet eens Surinaams, maar het Caribbean hart. Het voelt tikken, dus ook jij Jan-Jaap. Van harte welkom. Laat je Caribisch hart vandaag ook tikken voor onze gemeenschap. En dat doe je natuurlijk, want je hebt een prachtig boek geschreven. Het boek heet Mens blijven tussen systemen. En het is een daadwerkelijk pleidooi voor menswaardig onderwijs in het AI-tijdperk. En mens blijven tussen systemen, dat is nogal een titel.
1: Ja.
0: Hoe kom je aan die titel?
1: Het is de oproep. AI komt ontzettend hard op de laatste paar jaar. Mm-hmm. En ik werk
0: voor sommige luisteraars van ons zijn iets ouder. Net als ik, hè, 58 plus. En dan denken ze, maar dan, wat is AI?
1: Ja, nu de bekendste vorm van AI zijn modelletjes als ChatGPT.
0: Juist.
1: Je stelt een vraag, je krijgt een antwoord.
0: Ja.
1: Je stelt een vraag over iets en hij geeft je een soort samenvatting.
0: Ja.
1: Als ik een vraag stel, dan krijg ik altijd, oh, wat een mooie vraag.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij is heel aardig. Hij doet alles wat je wil, maar hij geeft ook een keus.
0: Ja, ja.
1: Hij bepaalt zelf, het systeem bepaalt welk antwoord hij geeft.
0: Ja, ja, ja.
1: En als ik naar kinderen kijk, naar onderwijs, als ik kijk naar hoe onze kinderen... Nou, we zitten in Zuidoost.
0: Ja.
1: Of een kind in Zuidoost dezelfde kansen heeft als een kind in Amsterdam-Zuid.
0: Yes.
1: Dan zijn systemen heel belangrijk. En ik zie in ons onderwijssysteem op scholen, dat er heel veel goede mensen werken met heel veel liefde voor het kind.
0: Zeker.
1: Maar dat het systeem niet altijd bijdraagt aan gelijkheid of gelijke kansen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En ik vind dat technologie, of in dit geval AI, slimme tools die dingen voor je oplossen, zonder dat je weet wat ze precies doen, vind ik een risico als het gaat over kijken naar onze kinderen helpen.
0: Ja.
1: Als het gaat om het ontwikkelen van onze kinderen, in wie ze zijn, wat ze kunnen, hun talenten. Voor je het weet wordt er zomaar op basis van een postcode of de plek waar je geboren bent, wordt een keus gemaakt.
0: Ja, is eng, hè? Want dan heb je inderdaad een keuze waar jij denkt dat jij bezig bent met AI, met al die tools, al die middelen. Maar ondertussen neemt eigenlijk zo'n systeem het bijna van jou over, in plaats van dat jij het systeem voor je laat werken.
1: Ja, en dat is mijn appel en of mijn oproep. En omdat ik zie dat heel veel mensen niet zo goed weten wat de AI is, wat het doet en hoe het in het onderwijs zijn doorwerking heeft, heb ik dus dit dikke boek geschreven. En eigenlijk is het een vraag die er altijd was. Dus ook als je in de geschiedenis kijkt, het rekenmachientje was ook de vraag, mag je met of zonder rekenmachientje rekenen? Kan je dan nog wel rekenen? Als je helemaal teruggaat naar hele oude, de oude Grieken bijvoorbeeld, dan is er al Egyptische koning die zegt, we mogen niks opschrijven, want dan vergeet je het. Je komt uit het Caribisch, het Surinaamse.
0: Ja.
1: Het doorvertellen van verhalen, hoe belangrijk dat is.
0: Allerbelangrijkste. Ja.
1: Ik moet meteen aan de spin
0: Anansi
1: denken. Ik heb een poosje in Suriname voor de klas gestaan. Hoe belangrijk die verhalen is en hoe belangrijk het doorvertellen van die verhalen is. En die koning die zei, of de vader, die zei, ja, moet de dingen niet opschrijven, dan vergeet je het. We moeten verhalen vertellen.
0: Ja.
1: En dat is misschien een beetje vergelijkbaar nu met de AI. Het gaat niet om dat een of ander computer tooling antwoord geeft, maar het gaat erom dat jij antwoord gaat geven.
0: Precies.
1: En dat je dat leert te antwoorden.
0: Exact.
1: En dat is mens zijn. En dat heeft ontmoeting, liefde, toch weer ook green.
0: Ja.
1: Dat is wat we met elkaar te doen hebben. En dat kan niet worden overgenomen door een computer. En de computer kan misschien je het recept van een lekkere taart geven, maar die lekkere taart moet jij bakken.
0: Exact, je zou het toch echt zelf moeten doen.
1: Je zou het zelf moeten doen. En er zit een schijn in. En de schijn vind ik toch gevaarlijk. En dan met name eigenlijk als het gaat in het onderwijs over die ongelijkheid.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus hoe kinderen op basis van sommige data in een ander bakje vallen. Nou ja, je weet er alles van. Ja. In Nederland doen we op hele jonge leeftijd kinderen selecteren van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En op basis van wat voor puntjes, wat voor datapunten wordt er gezegd, jij gaat naar de MAVO, jij naar de HAVO, jij naar VWO. Ja. Terwijl die scholen zijn niet zo verschillend, Tanja. We kunnen heel lang bij elkaar blijven. We hebben veel meer met elkaar te leren. Het is eigenlijk heel oneerlijk dat we zo vroeg selecteren.
0: Ja.
1: Voor kinderen die misschien wat meer nodig hebben. Die hebben minder tijd om bij die selectie, bij die finishlijn te komen. Want je ziet in Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld of op andere plekken in Nederland dat ouders gaan dan hun kinderen naar CITO-trainingen sturen voor veel geld.
0: Ja.
1: Om te oefenen.
0: Ja.
1: Alleen door die toets. He, dus dat de ongelijkheid wordt groot. En mijn zorg is dat die systemen dat kunnen versterken. En wat ik wil is dat we mens blijven met elkaar. Let's stay together.
0: Precies, en mooi is nou sowieso. En jij schrijft dit boek ook toch vanuit een wijsheid. Zowel een misschien wel theoretische wijsheid, maar vooral ook vanuit een praktische wijsheid. Want je hebt, het staat ook heel mooi op je cover, dat je bent niet alleen maar nu directeur van Stichting NIFOS. Dat is een hele mooie stichting die zich bezighoudt met onderwijs- en opvoedingszaken. En mensen die nu denken, oh, ik zou veel meer willen lezen. Er is een mooie website met heel veel prachtige informatie. Want zo ken ik eigenlijk NIFOS. Mijn zusje Indira, die besloot op latere leeftijd om pedagogiek te gaan studeren. En op een gegeven moment ging ze een scriptie schrijven. En ze zei, Tanja, lees met me mee. En ik moest dus die scriptie ook meelezen. En toen dacht ik, waar is nog meer wijsheid te halen om pedagogiek te duiden op een hele inspirerende manier? En toen kwam ik dus op de website van NIFOS terecht. Omdat jullie daar echt een... Nou, dan is het systeem werkt een beetje voor je dan. Hè? Want dan heb je daar echt juist via gewoon een website heel veel mooie artikelen. Dus dat terzijde even. Maar daarnaast ken ik je ook van de podcast die je maakt. Je maakte twee, Meesterwerk en AI, het pedagogisch appel, daarover straks meer. Maar daarnaast was je ook leraar. Je hebt het net zelf ook gezegd, leraar in Suriname ook zelfs. En ook in Nederland, en waarschijnlijk ook elders. Basis, middelbaar onderwijs. Je bent manager geweest op lerarenopleidingen. En bestuurder in het vrije schoolonderwijs. Dat is belangrijk, omdat sommige mensen denken, Sam, zoveel heeft hij gedaan. Ik vind het belangrijk om te vertellen, omdat je, doordat je al deze stappen hebt genomen, heel goed in de keuken hebt gekeken van verschillende schoolstijlen in verschillende landen. En dus inderdaad, hoe blijven we dan bij elkaar, hè? Als we juist zien dat er zoveel verschillen zijn overal. Dus niet alleen is er verschil inderdaad tussen landen, er is zelfs verschil in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik kom net zelf van een ontmoeting met een aantal moeders die fantastisch zijn, super veerkrachtig, maar die hebben geen huis op dit moment. Die zijn dakloos. Met kindjes. En die kindjes, als je met ze praat, die zijn superslim. Dat zie je aan alles. Maar ik vrees dat doordat zij geen dak hebben boven hun hoofd, ze zijn aan het overleven, dat die kinderen inderdaad waarschijnlijk...
1: Als je niet in rust bent,
0: ik
1: dan kan je ook niet leren.
0: Zoals je ziet.
1: Kan je niet eens leren.
0: Ja.
1: Dus die zijn aan het overleven, dus dan kom je helemaal niet... De basisbehoeften, veiligheid, ruimte, een plek.
0: Exact.
1: En daarom vind ik die technologie ook echt... Als je even een paar jaar terug gaat naar corona... wat je toen zag, dat mensen thuis zaten... hoe groot het verschil was of kinderen thuis een device hadden... waar ze konden inloggen. Überhaupt een plek hadden waar ze in rust konden inloggen. Of dat je dat niet had, of dat je het moest delen met je broertje of zusje. Of laat staan als je geen huis hebt. Hoe moet je dan in zo'n situatie leren, Tanja?
0: Exact.
1: En... ik wil toch even terug, want je begon net over de podcast. Ik heb met jou een podcast opgenomen over een van mijn bronnen, maar ook een van iemand die me enorm heeft geïnspireerd, Anton de Kom.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook voor dit boek is Anton de Kom ergens een belangrijk persoon geweest in... een van de mooiste boeken die ik gelezen heb is Wij slaan van Suriname.
0: Ja, prachtig.
1: Ik heb in Suriname een poosje voor de klas mogen staan, in de Wanica-straat.
0: Ja, ja.
1: Fantastische tijd. Ik kwam uit een wit Nederlands perspectief.
0: Ja.
1: Mijn perspectief was Nederland, handelsgeest. En ik kwam in Suriname kwam ik met de andere kant van de medaille in aanraking. En toen ik Anton de Kom ging lezen, hij geeft steeds die twee perspectieven.
0: Ja.
1: Hij geeft steeds, ik vond het schitterend, ergens begin van het boek beschrijft hij een schip wat over de oceaan vaart. En de zeilen staan bol en er staan matrozen.
0: Ja.
1: Die zingen.
0: Ja.
1: En dat is het perspectief wat ik op mijn basisschool heb geleerd. Ja. En dan gaat het op diezelfde, het is één pagina, volgens mij pagina 31 of 32, op diezelfde pagina. Zakt hij af in dat schip en komt hij onder het dek.
0: Mm-hmm.
1: En daar liggen slaafgemaakte mensen aan kettingen. Die zijn weggerukt uit de plek waar hun huis staat. Je hebt het over daklozen in Zuidoost. Maar zij zijn ook nog eens een keer weggerukt van hun huis en worden naar een andere plek gebracht.
0: Ja.
1: En dat perspectief van Anton de Kom steeds bovendeks, in dit geval waar die matrozen zingen, en onderdeks waar mensen in hun eigen braaksel liggen.
0: Ja.
1: Dat heeft me zo geïnspireerd. En dat is ook wat ik hier heb geprobeerd te doen bij mijn boek. Dat AI heeft een enorm risico. Er zit een keerzijde, de ongelijkheid.
0: Precies.
1: Het zou ook ergens een kans kunnen zijn. Maar je hebt beide kanten steeds te zien.
0: Exact.
1: En wat ik vind dat grote bedrijven als Microsoft of Meta van Facebook, Instagram, die hebben allemaal van die beloftes.
0: Ja.
1: Als je stap gratis in, doe dit, doe dat, en je wordt gevolgd. En al die data wordt opgeslagen.
0: Ja.
1: Dus het is ergens een heerlijke iets waar je in kan. Dat geeft allemaal oplossingen voor je. Maar vervolgens verkoop je ook ergens je ziel aan de duivel. En die keerzijde, dat vond ik zo mooi van Anton de Kom, die zit hier ook zo sterk
0: in.
1: En daarom vind ik dat een schitterend boek, maar ook tijdloos. En we hebben echt steeds naar die twee kanten te kijken, Tanja.
0: Ja, en wat ik mooi vind is, eigenlijk, dat is inderdaad het boek van Anton de Kom. En dat is zeker ook het boek wat jij hebt geschreven. Althans, zo heb ik het willen lezen, dat vertelde ik je ook. Ik heb het gelezen als, ren niet weg voor AI, zeker niet. Maar wees wel kritisch. Dus eigenlijk mooi, hè, hoe je Anton de Kom ook erbij nu haalt. En dat is wat ik ook zo mooi vind van Anton de Kom, die al steeds heeft gezegd, een volk kan niet tot wasdom komen. Als het volk, en nu even mijn eigen vertaling, niet zelf kan nadenken. Als je niet kritisch bent, als je niet zelfrespect hebt. En dat is eigenlijk wat jouw boek ook zegt. Hè? Heb zelfrespect. En zelfrespect zit er dus in dat je echt durft ook tegen AI te zeggen, nee broer, ik denk nu zelf na.
1: Ja. Is een heel mooi verhaal wat ik in het boek gebruik is van Frankenstein.
0: Ja.
1: Dokter Frankenstein, misschien, ik weet niet of alle luisteraars dokter Frankenstein kennen, maar dat is die dokter en die wil de mens begrijpen en die bouwt een mens. Dus die gaat op het kerkhof, gaat hij 's nachts botjes opgraven.
0: Ja, en dan gaat hij een mens bouwen.
1: Ja. En we kennen allemaal, denk ik wel, die plaatjes van dat monster wat er is. Want het is natuurlijk een heel lelijk gedrocht, want hij moet het allemaal aan elkaar en in zijn laboratorium. En uiteindelijk komt er een heel te grote man die er heel lelijk uitziet.
0: Ja.
1: Maar het is een mens. Het is een geluk.
0: Ja.
1: En wat er gebeurt, is dat de dokter, want het is niet het monster wat Frankenstein heet, het wordt ook helemaal niet als monster geboren of verwekt. Maar de dokter Frankenstein, die zet die mensen in de wereld. En die mens die wil eigenlijk maar één ding. Die wil liefde, die wil herkenning, die wil weten wat er is.
0: Ja.
1: Maar iedereen schrikt van het gedrocht.
0: Want het is zo lelijk.
1: Het is lelijk. Ja. En die dokter die laat hem los.
0: Mm.
1: En die schrikt van zijn eigen uitvinding.
0: Ja, ja, ja.
1: En die laat hem.
0: Ja.
1: En die verwaarloost hem en hij vlucht.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment komt dat monster eigenlijk terug. Die wordt een monster door de mensen, want die sturen hem weg.
0: Ja.
1: En die zijn bang van hem. En dat schepsel gaat terug naar de dokter en die zegt, oké, ik ga je met rust laten, maar je moet, maak nog een vrouw voor mij. Dan kan ik lief hebben.
0: Ja.
1: En dan zal ik de mensheid niet meer lastig van.
0: Ja.
1: En dat doet die dokter niet.
0: Maakt geen vrouw van hem.
1: Nee, maakt geen vrouw van hem. En dan wordt het schepsel boos op de dokter. En dan gaat pas het schepsel achter de dokter aan. Die zegt, jij hebt verantwoordelijkheid genomen om mij op de wereld te zetten.
0: Ja.
1: Maar je hebt geen verantwoordelijkheid om mij op te voeden. Om mijn liefde in deze wereld te geven. En ik vind het een hele mooie metafoor voor onderwijs. Als
0: Absoluut.
1: We naar kinderen kijken. Als je een kind op deze wereld zet, dan hebben we... En dan vind ik het ook mooi wat je voor die kinderen in Zuidoosten die geen huis hebben, wat jij net vertelde, is, je neemt verantwoordelijkheid voor ze. Je probeert een plek voor ze te vinden.
0: Ja.
1: En dat is wat we samen te doen hebben. En als we allemaal zeggen van, het is je eigen schuld. Jij moet het maar oplossen. Dat jij op straat woont, is jouw probleem. Als je 5 jaar bent, dan is dat heel moeilijk.
0: Het is
1: dus dat hebben we samen te doen.
0: Exact.
1: En dat is nou ja, als je ook weer teruggaat naar Frankenstein en dan dit nu met AI, hè, hoe die grote techbedrijven al onze data en hoe ze dat gebruiken. We hebben een verantwoordelijkheid voor onze kinderen te nemen om in een veilige wereld op te groeien. En waar gelijkwaardigheid, waar menswaardigheid overheerst in plaats van de big tech centjes, de macht.
0: Ja, ja, en je merkt dat ik dus stilval omdat ik...
1: Dat doe je niet vaak?
0: Toch? Nee, maar ik vind dat beeld van dat monster dat gecreëerd is door ons allemaal. En vervolgens willen we er niks meer van weten. Dat vind ik zo treffend. Want het is eigenlijk gewoon de hele staat van die hele wereld natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat we met elkaar van alles lopen te creëren. En het moment dat het ons niet bevalt, daar rennen we weg. En eigenlijk zouden we ons allen en vooral wij, dus als volwassenen... want je weet, ik ben altijd pro-kind. Dus ik vind alles altijd dat wij als volwassenen meer te doen hebben. Dat wij veel meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. En daarom kom ik terug bij dat boek. Daarom vind ik het zo goed dat jij een boek erover schrijft. Omdat ik echt geloof dat als we dingen opschrijven... dan kunnen we er met elkaar over praten. Jij gaat zo meteen ook vanuit Mart Radio... ga je weer ergens een lezing houden. Iedere keer om met dat boek in de hand mensen te inspireren om zelf na te blijven denken. Want een van de angsten die ik echt heb... is dat we door de komst van AI niet meer zelf gaan denken. Heb jij die angst ook? Of zeg je dan, je bent echt aan het overdrijven?
1: Nee, nou, hè, omdat je stelt een vraag en je krijgt een antwoord.
0: Ja.
1: Precies. Dus dat is heel makkelijk, dus dat is heel gladjes. Ik denk ook dat er wel een marketing hype in zit. Dus ik denk ook dat het, het gaat nu zo snel en het zit zo in alles. Er zal een antwoord komen, langzaam. Maar omdat het zo snel gaat en omdat het in je telefoon zit... en omdat het makkelijker is om aan ChatGPT een vraag te stellen... dan het zelf uit te zoeken, zal het wel echt iets nieuws vragen.
0: Zo, ja.
1: Ik zit elke dag in de Noord-Zuidlijn, in de metro.
0: Ja.
1: En dat vind ik echt bizar om te zien. Iedereen zit op zijn telefoon.
0: Ja.
1: Iedereen. Terwijl je zit tegenover elkaar. En heel af en toe zie je iemand een boek lezen. Maar iedereen zit in die algoritmes verslaafd. Filmpjes die langskomen, zitten scrollen, allemaal met duimpje. He, dat zijn allemaal van die algoritmen die door AI worden aangestuurd om je vast te houden.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar een dating app, dus je hebt apps om liefde te vinden.
0: Ja.
1: Die zijn helemaal niet bedoeld om liefde te vinden. Die zijn bedoeld om zo lang mogelijk te blijven zoeken naar de ideaal. En die ideale man of de ideale vrouw, die willen je vasthouden. Dus die algoritmen, die worden zo gebouwd dat je erin ingezogen wordt. En ik hoop dat we als mens daar een ander antwoord op hebben... dan daar nog meer in meegaan. En ik denk, ik ben ook hoopvol, dus ik denk dat we dat te doen hebben. Maar dat vraagt wel weerstand.
0: Weerstand en ook, en ik denk dat dus ook serieus... ik herhaal mezelf, merk ik, maar toch... dat we blijven praten erover. Dus blijven ook onszelf. Dus niet alleen onze kinderen, maar onszelf. En ik was laatst op een speeltuin hier verderop... En die kinderen waren allemaal heerlijk aan het spelen met elkaar. Aan het lachen, gieren, brullen, alles achter elkaar, noem maar op. En alle ouders, mannen en vrouwen, zaten op hun mobiele telefoon. En wat ik daar ook jammer aan vond, want...
1: Welk voorbeeld geef je dan aan?
0: Juist, die. Maar ook, wat ik nog erger vind, wat mis je als ouder? Want ik ben zelf oma. En als ik naar een speeltuin ga met Nima, mijn kleinzoon... dan ben ik gewoon geobsedeerd om naar hem te kijken wat hij aan het doen is. Omdat het zijn gewoon prachtige herinneringen.
1: Ja.
0: Als hij straks 20 is, dan kan ik nog met hem praten over... weet je nog, toen speelde je Jompo Futu. Dat ik hem onlangs heb geleerd, want hij is half bloed... dus wit en bruin heeft hij in zich. Jompo Futu kende hij niet. Maar ik zeg hem, je moet Jompo Futu nu leren. Maar dan... Dat zijn mooie herinneringen die je creëert met elkaar... die ik niet zou doen als ik maar op mijn telefoon zat. Zonde. En ook dat kinderen zelf nu hun ouders aanspreken. Letterlijk van, waarom zit jij zo lang op je telefoon? Ik mag ook niet op mijn telefoon, denk ik, goed zo.
1: Ja.
0: Maar ook dat we elkaar gaan aanspreken.
1: Ja, ik ben niet zo van regels, maar ik denk dat we hier wel echt regels te maken hebben.
0: Ik denk het ook, hoor.
1: Die algoritmen zijn zo gemaakt om je vast te houden. Mm-hmm. Om je te, gewoon echt bijna verslavend aan vast te houden. Daar moet je met elkaar een antwoord op geven. Dus dat scholen nu gezegd hebben, op school geen mobiele telefoon meer. Wat je ziet is dat ze weer gaan spelen.
0: Ja, ja.
1: Wat
0: ze gaan met elkaar praten.
1: Dat ze met elkaar gaan praten. Ja. Ik zag een filmpje van een puber. En die zei, ik durf op een schoolfeest niet te dansen.
0: Ja.
1: Want ik word gefilmd.
0: Ja, dit.
1: mijn eerste dans met een meisje was op een schoolfeest dan, En dat was de eerste keer dat ik naar een meisje durfde te gaan. En durfde te vragen, wil je met me dansen?
0: Ja.
1: En oh, ik kan me nog herinneren, het was doodeng.
0: Ja.
1: Maar als je dus ook dan nog denkt van, en het meisje, maar er gaan ook mensen mij filmen. Ja. En wat gebeurt er met dat filmpje? Ja. Als je zo in de wereld moet staan, ik vind het beangstigend.
0: Heel onveilig. Dus inderdaad, op schoolfeesten gewoon de telefoons eventjes lekker inleveren, zodat iedereen rustig kan.
1: Bij zoveel plekken meer.
0: Ja.
1: Ga eens naar een concert. Zie je naar Harry Styles gisteren in de Johan Cruijff Arena. Iedereen staat te filmen. Ja. Je bent er.
0: Ja, precies.
1: Waarom haalt dat ding weg? Waarom? Nee, Waarom?
0: Maar dit is echt voor mij ook verbazingwekkend. Dat ik op bijeenkomsten ben, dat iedereen... Maar dan denk ik, maar geniet gewoon van het moment, man.
1: Ja.
0: Want het wordt toch wel geregistreerd.
1: Ja.
0: Dus je gaat het toch
1: en beter dan jij met je telefoon.
0: Dat bedoel ik met die stomme telefoon van je.
1: Ja, waarom? Ja. Waarom?
0: En ook in dat geniet van het moment. Geniet. Ja.
1: En dat zit allemaal, dus daarom weer terug naar die mens blijven. He, dus die telefoon, die device, die wordt zo geprogrammeerd dat je hem altijd wil gebruiken. Mm-hmm. Je kan niet meer zonder telefoon.
0: Ja,
1: je kan niet naar een concert in de arena als je geen telefoon hebt. He, ik had de weg hier niet kunnen vinden zonder Google.
0: Precies.
1: Je wordt er zo ingezogen. En daar hebben we echt wel een antwoord op te vinden. Dus ergens brengt het gemak. En dat is steeds die keerzijde.
0: Ja,
1: ergens brengt het gemak.
0: Ja, maar het is het
1: en ergens verlies je.
0: Dus steeds gewoon weten dat wel er is een bovendek en er is een benedendek.
1: Ja.
0: En beide kanten gebeuren zaken. En jij moet. Dus, en daarom denk ik dat we zelfs, ook als we kijken naar wat hebben we te doen op scholen, dat we de kinderen echt anders les moeten gaan geven nu. Dus al die oude vakken, hoe je kinderen leert rekenen en taal en weet ik veel wat allemaal. Dat gaat dus ook allemaal op een andere manier moeten. Want je data kun je veel vinden. Dus dat kritisch denken wordt steeds belangrijker. Dat je wel blijft bevragen. Is dit dan wel juist? Want ik merk ook trouwens dat als ik het vergelijk met hoe mensen in mijn omgeving met ChatGPT omgaan. En ikzelf, ik gebruik ChatGPT echt als... Ik ben de koningin van dat ding en niet ChatGPT. Dus ik zeg ook tegen ChatGPT, wat een stom antwoord geef je. En dan schrikt ChatGPT, dat ik je stop.
1: Even, ik heb een heel leuk voorbeeld. Aan alle luisteraars nu.
0: Ja.
1: Iedereen die luistert nu.
0: Ja.
1: Die nu bij ChatGPT zit. Vraag een random getal.
0: Ja.
1: Vraag een random getal tussen de 1 en de 100. Vraag aan ChatGPT, geef mij een random getal, een willekeurig getal tussen de 1 en de 100.
0: Ja.
1: En ik ga je zeggen wat iedereen krijgt. Kunnen mensen inbellen?
0: Nee.
1: Oké.
0: Ja.
1: Maar iedereen krijgt hetzelfde antwoord.
0: En wat gaat het antwoord zijn?
1: 73.
0: Echt waar?
1: Echt waar. Typ in.
0: Gewoon...
1: Random getal tussen de 1 en de 100.
0: Ik heb op mijn telefoon geen chat met opzet.
1: Antwoord is 73. En dan stel je de volgende vraag en dan zeg je, geef een ander en dan zegt hij 42.
0: Echt?
1: Dus het is zo voor... ChatGPT is een spiegel van het verleden. Dus een antwoord wat het meest
0: voorkomt,
1: dat geeft hij altijd. En 73 is een getal wat daar naar boven komt. En dat geeft weer. Daarom vind ik het ook voor leren geen goed idee. Je geeft het antwoord wat al gemaakt was, terwijl we hebben nieuwe antwoorden nodig. He, en ChatGPT is een spiegel. Je hebt een ander goed voorbeeld is, je hebt zo'n raadseltje van een boer die staat bij met een wolf en een kool en een schaap en een bootje. Die moet dan de rivier over. Maar als je de wolf bij die schaap laat, dan gaat die wolf die schaap opeten. En als je die kool bij die schaap laat, gaat die schaap die kool opeten. Dus en er kan er steeds maar eentje mee naar de overkant. Dus een raadseltje kan je oplossen.
0: Yeah.
1: En ChatGPT, als je het raadseltje vraagt, die lost dat meteen voor je op. Je moet eerst de wolf naar de overkant, dan neem je de schaap mee terug. Yeah. Dat is een riedeltje. Maar als je dan weghaalt de rivier of de boot, dan blijft ChatGPT het antwoord geven dat je eerst in de boot moet stappen en naar de overkant moet varen.
0: Terwijl die boot
1: is er niet meer. Ja, dus hij denkt altijd in de meest voorkomende situatie is dit.
0: He,
1: als je vraagt naar een hoofdstad en Frankrijk, krijg je altijd Parijs.
0: Ja? Oh, en meneer, in de tussentijd voor de luisteraars thuis, in de tussentijd dat meneer Jan-Jaap dit zei, heeft meneer Etienne dit eventjes getest. En inderdaad, er kwam uit 73. Ja.
1: Het willekeurige getal van Etienne is vandaag 73.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is bizar, Tanja. Maar dit is echt... En nou ga je leren.
0: Ja.
1: En nou gaat het over jouw kind. En jouw kind is uniek. Jouw kind is niet 73. Jouw kind is een random getal tussen 1 en 100. En als we dus allemaal op 73 gaan mikken, dan gaan we allemaal naar het gemiddelde. En helaas is dat gemiddelde, waarop al die systemen gebouwd zijn, is toch het witte perspectief.
0: Ja.
1: Het mannelijke perspectief.
0: Ja, dat is ook gevaarlijk, juist.
1: Het is het hoger opgeleide perspectief, ja. Als je over hoog of laag mag spreken. In die zin, hè, ik, witte man, grijs haar, ik ben 73. Ik kom echt letterlijk uit 1973. Ja. Het gaat over mij.
0: Ja.
1: En daarmee sluit ik jou uit. En daarmee wordt een kind, of jouw kleinkind misschien wel uitgesloten.
0: Ja.
1: Omdat hij net op een andere plek zit. Ja. Of dat er net een andere gezinssamenstelling had. En het gaat over menswaardigheid. Het is bizar. En dat is, dus 73 is misschien wel een mooie samenvatting voor dit gesprek.
0: Ja, heel mooi. We gaan inderdaad bijna naar de afronding van het gesprek. Meneer Jan-Jaap Hubink moet zo meteen een lezing gaan geven. En hij mag niet te laat komen. Want dan gaan ze zeggen, Tanja heeft hem te lang opgehouden. Dat wil ik helemaal niet. Maar we gaan afronden wel met nog een laatste vraag. En die vraag is als volgt. In Amsterdam Zuidoost en in alle plekken waar we de Caribbean vibe vieren met elkaar, is natuurlijk het adagium van It takes a village to raise a child heel erg bonton. Waarom moet deze village jouw boek lezen?
1: Niemand moet iets.
0: Nee, wel, ze moeten dat boek even lezen.
1: Nou, waar het mij om gaat is dat ik wil dat je samen verantwoordelijk bent.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ik ben me helemaal de rambam geschrokken over de gesprekken in Loosdrecht. Mm-hmm. Dat in mijn achtertuin komt geen AZC. Jij hebt het net over de kinderen hier in Zuidoost die geen huis hebben.
0: Ja.
1: We als samenleving hebben een probleem.
0: Exact.
1: We hebben te weinig huizen. Ja. We hebben te weinig kansen met elkaar. En er is een groep die daar enorm van profiteert.
0: Ja.
1: De witte rijkere man profiteert geen huis hebben.
0: Ja.
1: We als samenleving hebben een probleem.
0: Exact.
1: We hebben te weinig huizen. Ja. We hebben te weinig kansen met elkaar. En er is een groep die daar enorm van profiteert.
0: Ja.
1: De witte rijkere man profiteert hiervan en die houdt het in stand.
0: Natuurlijk. Dus en als het surft hem wel.
1: En het onderwijs is zo ontzettend belangrijk. Wil jij kans hebben in deze maatschappij?

0: zo naar kinderen kijken. En daarom vind ik die systemen zo dwingend daarin. Die gaan uit van een maakbare samenleving. Terwijl als je teruggaat naar... je hebt een relatie met je oma. Hoe jij in de speeltuin zit.
1: Ja.
0: Je hebt verhalen te delen. Dan heb je het met elkaar te doen. Het gaat niet over alleen jij. Het gaat over wij. Het gaat over ons. En dan kunnen we anders kijken naar het vraagstuk van die kinderen... die nu geen huis hebben in Amsterdam-Zuidoost. Dan is het ons probleem.
1: Exact.
0: En niet hun probleem. En dan is een AZC... dat is iets wat we samen in Nederland hebben op te lossen.
1: Ja.
0: We hebben een plicht... We hebben deze mensen te helpen.
1: Ja.
0: Dat hebben we menswaardig te doen.
1: Precies.
0: En dat jij in jouw achtertuin een AZC hebt... dat is een verschrikkelijk individueel perspectief.
1: Ja.
0: En dat wordt al door dit soort systemen... doordat je al heel jong aan je scherm wordt gekluisterd. Het gaat over jou. Je komt in jouw bubbel. Je komt in jouw algoritme. Je komt in jouw spiegel.
1: Juist.
0: Terug naar 73.
1: Juist.
0: Daar ben ik zo tegen. We hebben het samen te doen, Tanja.
1: Ja. Ja, we hebben het absoluut samen met elkaar te doen. Dus ik ga jou ook heel erg bedanken voor het gesprek. Echter, er is nog één dingetje. Nee, maar ik ga je nog niet laten, want ik wil toch nog één dingetje vragen.
0: Echter.
1: Ja, weet je waarom?
0: Oh jee, nou komt het.
1: Als we het hebben over die menselijkheid.
0: Ja.
1: Dan ben ik het heel erg ermee eens. Ik dacht ineens van ja, want dat AI niet kan... En wat wij in Amsterdam, dat is wel echt Amsterdam-Zuidoost... zo graag aan elkaar geven, is een brasa, een omhelzing.
0: Ja.
1: En AI geeft geen omhelzingen.
0: AI is niet menselijk. Nee, AI kan niet lezen wat jouw vraag is. Ik zag een kind in een school en die had een leersysteem adaptief. Dus een AI-systeem. Mm-hmm. En dat kind was heel slim. Die wist alles van het heelal. Je hebt die kinderen, die weten alles van de sterren, de maan.
1: Ja, ja.
0: En er was een stukje tekst en de vraag was... wat heb jij uit het stukje tekst geleerd? En het kind had een stukje tekst geleerd en dacht... ja, ik heb helemaal niks geleerd, ik weet het allemaal.
1: Ja.
0: En AI zegt, want het kind doet niks.
1: Ja.
0: AI zegt fout.
1: Ja.
0: Jij had gezien dat dat kind het allemaal al lang weet. En dat kind verveeld is door die.
1: Ja.
0: Dat is het verschil.
1: Ugh.
0: Is het het systeem wat alleen meet?
1: Ja.
0: Of kijk jij en ben je in verbinding, in relatie? In een liefdevolle relatie, wil ik echt wel bijna zeggen. Met dat kind en dan weet je wat je te doen hebt. En dat kan AI niet overnemen. Dus die menselijke verbinding, die menselijkheid, die menswaardigheid... het samen gaat AI niet overnemen. Maar het geeft nu wel een belofte... dat het alle problemen oplost.
1: Ja,
0: het lost de problemen op voor de technologie, voor de energie... drones naar Rusland, alles dankzij technologie. Maar we raken daar echt iets kwijt en dat is het samen.
1: Ja, en ik bedoel, als we het hebben over inderdaad technologie... die ons helpt om in allerlei landen allerlei akelige dingen te gaan doen... oorlog te voeren, noem maar op. Dan denk je van, nou, laten we maar gewoon lekker terug naar vroeger. Dat kan niet meer.
0: Nee.
1: Dus dat verlangen, dat is er soms bij mij overigens wel. Maar dat kan gewoon niet meer. So we have to deal with it. En juist ook om met zaken om te gaan. Daarom schrijven we boeken. Daarom heb jij ook dit boek geschreven. En we gaan jou heel hartelijk bedanken, meneer Etienne. En ik bedank jou voor jouw aanwezigheid hier. Dat we zijn. Bent u ook een stukje wijzer geworden, meneer Etienne?
2: Absoluut.
1: Mooi, mooi. Maar dan... Ik heb het boek al gelezen, dan mag u het nu lezen. Dus ik ga het voor u laten, dan kunt u het lezen. Ja, want ik weet dat u ook van lezen houdt.
2: Hartelijk dank, Tanja.
1: Ja, daarom. Dus het prachtige boek waar we het...
0: Ik heb een boek. Mijn boek gaat naar Etienne.
1: Oh, je geeft... Oké, prima. Dan gaat van mij lekker weer naar huis. Dus meneer Etienne krijgt een boek van meneer Jan-Jaap Hubik. Daar hou ik van. Want jullie weten het allemaal. Mooiste boeken zijn om ook dat cadeau te maken aan anderen... We hebben het gehad 45 minuten lang over het boek van meneer Jan-Jaap Hubik. Het heet Mens blijven tussen systemen. En het is echt een pleidooi voor een menswaardig onderwijs in het AI-tijdperk. We hebben nog veel meer gehad eigenlijk over hoe blijven we met elkaar in verbinding. En als we ergens met elkaar in verbinding kunnen blijven, dan is het wel bij Marte Radio. We gaan afsluiten met een prachtig lied. Jan-Jaap, waar gaan we naar luisteren?
0: Ja, ik dacht Bob Marley, So Much Trouble in the World. Maar er zit ook heel veel liefde onder.
1: Mooi, we gaan met heel veel plezier luisteren naar Bob Marley. En dan zeg ik natuurlijk One Love. Tot snel!

Yes, luisteraars, daar ben ik dan weer, de technicus van Tanja. We hebben kunnen luisteren naar het presentatieboek van de heer, als het naam erbij staat, Jan-Jaap Hubeek. Een prachtig boek en ik mocht een in ontvangst nemen. Hartelijk dank voor deze. Eigenlijk had dit voor me moeten signeren, maar dat ben ik vergeten te vragen. Geef niet, komt allemaal weer goed. En misschien zie ik hem nog een volgende keer. En in de computer die is geluidarm. Dus ik moet met één computer zien te werken. En vandaar dat ik dus kies voor even wat reggae en kijken waarom ik geen geluid uit de andere computer krijg. We gaan naar de reggae music voor vandaag. En Bob Marley, Feel Good and Rock Away.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting sobun souman os december. Is hier nog een goal bij Poyula Sapakara Nanga Lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours Around the World.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. E aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: genezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Diana Krall. Just the way you are. Een prachtige uitvoering van deze versie. Met hele lichte klankjes. Fantastisch. Ja, ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete radiostation Radio Mart. Via Caribbean FM Salto en in de Ether 107.9. www.radiomart.nl voor degenen die het digitaal beluisteren. En 020-471-4291 is het telefoonnummer waarop je altijd mag reageren bij Radio Mart Interactief. We hebben zometeen een belprogramma, En dat zal ook door de heer Van Gom medegedaan worden. Mijn naam is Jetje Wix en ik doe nog steeds de techniek. Dus we blijven nog eventjes door de klok van 2. Het is 14 minuten over 1. Momenteel 15 minuten zie ik de klok overspringen. Dus studiotijd 15 minuten over de klok van 1. En tot dan, tot de inbellers. Gaan wij lekker naar wat muziek luisteren. En ik heb nu gekozen voor Bossa Nova en Samba Lounge. Luistert u wel naar dit prachtige Braziliaanse stijl. En dan gaan we wat anders doen. Mooi tori, toch? Archimie.

0: dan mocht het niet zo zijn dat de eerste beller zich aanmeldt. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, heer.
0: Dag, meneer Jan.
1: Hoe is het met u?
0: Ik maak het uitstekend, hoor.
1: Ja,
0: ik heb een beetje honger. Ik dacht, Jan komt wel een roet eens een keertje langsbrengen... in plaats van altijd te bellen.
1: Ik kom zo.
0: Oké, uiteraard zo. Goede vrienden, zie je?
1: Ja, ik kom zo. Ik neem
0: 5
1: roties voor
0: jou. 5? Nou, hier wil ik je een roti. Met lams, alsjeblieft.
1: Oké, wat nog meer? Een fles whisky?
0: Dat bespaar ik je, Jan. Voor dit keer gaan we er gewoon 5 roties met lams eten.
1: Nou ja. Ik zit te kijken rechtstreeks. Maar ik hoorde je stem. En ik ben naar India via YouTube.
0: Ja.
1: Het is spannend. Die jongeren zijn massaal opgekomen voor een protest.
0: Ook al.
1: In Delhi. Een jongeman uit India heeft 6 dagen geleden gezegd, naar aanleiding van dat de jongeren in India door een rechter kakkelak werd genoemd, heeft hij daarop gereageerd satirisch, maar het sloeg over in India en jongeren in India, afgestudeerde vrouwen, mannen, ouders, grootouders. Zo. Iedereen is in beweging vandaag.
0: Oké.
1: Deze meneer Modi en zijn regering is helemaal niet meer in aanzien, gefaald. Jongeren kunnen geen werk vinden, afgestudeerden. Maar vrienden en familie van de minister, president en ministers, die profiteren maar.
0: Ja.
1: En deze jongeren uit India vandaag, van alle hoeken en gaten, zijn er mensen naar Delhi gekomen. Het is interessant om te zien op YouTube.
0: Ja, ik zit in de studio, dus ik kan niet meekijken. Nee, ik heb andere verantwoordelijkheden hier natuurlijk.
1: Ja, dat is zo. Maar het heeft iets inspirerend. Hè?
0: Ja, ik kan me het voorstellen.
1: Zonder geweld eerst had men hem beschuldigd dat hij werd betaald door mensen uit Pakistan, of dat die Pakistaners hem ondersteunden. Hm. En als hij naar India zou komen, dan wachtte hem gewoon een arrestatie.
0: Zo.
1: Maar het blijkt nu, onder druk van de jongeren en Indiërs in India, hebben ze binnen een uur een vergunning gekregen. Want in India moet je van de politie een vergunning krijgen om te demonstreren.
0: Ja.
1: Kijk, hier is het zo, je kan het aanmelden.
0: Dit is gewoon een wetgeving hier.
1: Ja. Maar in India moet je 6 dagen van tevoren het aanvragen. En binnen een uur, toen hij geland was, hij ging richting het politiebureau om een vergunning te vragen. Voordat hij daar was, heeft de regering of de politie topman daar gezien dat het beter is een vergunning te geven.
0: Okay.
1: Dus je ziet protest op een mooie manier, zonder geweld,
0: zonder
1: discriminatie.
0: Ja, dan word je meteen doodgeschoten als je te veel protesteert.
1: Ja, ja.
0: Dat is in Nederland.
1: Ik hoop dat de rest van de wereld, de jongeren, ook kijken wat er gebeurt daar. Want in de afgelopen 2 jaren zie je dat in Bangladesh de jongeren opkwamen. Mm-hmm. Er is daar een nieuwe regering gekozen.
0: Ja.
1: Nog 2 andere in Sri Lanka. Daar was ook jongeren in protest.
0: Snel de wereld rond. De wereld in de notendop.
1: Burma en noem maar op.
0: Ja.
1: Daar zijn ze bezig, maar met geweld. Maar het is leuk als de mensen tijd hebben. Ik maak een kort verslag.
0: Ja, mooi. Want zometeen gaat de heer Van Gogh bellen. En okay. Misschien nog iemand anders. Dus ik moet even de telefoonlijn een beetje in de gaten houden.
1: U kunt het via uw WhatsApp of via YouTube bekijken.
0: Gaan we vanavond doen.
1: En daar kunnen we van leren.
0: Absoluut.
1: Dat was het, meneer.
0: Hey, dank je. Misschien als er niet ingebeld wordt, kunt u wat vertellen over de situatie. Sommo Harjo en...
1: Maar goed. Ik kijk even verder en ik luister.
0: Atazo. Ik hoor je later.
1: Tot later. Ja? Oké, bye.
0: Dank je. Dag. Ja, dat was de heer Jan Ramkison. En dan gaan we verder met muziek wachtende op de inbellers. En zo niet, dan gaat u van een beetje prachtige muziek genieten. En mag u ook misschien inbellen. Saturday Night Fever. Zamba. Bossa Nova.

Yes, ze eindigde dan op een abrupte manier als er een reclametje binnenkomt. Niet gewenst, maar ja, we moeten het zo even doen dat de nood een beetje voorbij is. Dat we de abonnement kunnen betalen en dan gaan we verder met Erika Badu. En zij zingt een hip-hop jazz session Midnight Soul. Ah, Jimmy.

0: En aan de telefoon hebben we. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, je hebt Norman aan de telefoon.
0: Right on.
1: Goedemiddag, Eetje.
0: Goedemiddag. Ja, ik ben een beetje in de jazz, in de jazz-style.
1: Ja, die Braziliaanse sprak me ook aan, man.
0: Ja.
1: En ook die ene van die cover, van Just the Way You Are.
0: Ja. Oh, van Diana Carl.
1: Mooi,
0: ja, prachtig,
1: mooi,
0: prachtige stem, hè?
1: Ontspannen.
0: Ja.
1: Lekker ontspannen.
0: En hoe is met meneer Van Gom?
1: Van Gom is een beetje ontspannen ook, inderdaad.
0: Lekker
1: relaxed op deze zaterdag. Alleen aan de overkant waar ik zit, zijn hier al Babari. Dus moet dat wel zijn voor even. En kunnen we rustig praten. Ik bel in verband met een telefoon, als je telefonisch. Een telefoongesprek wat ik heb met Vincent Soekra. Morgen is er iets. Een memorial toernooi. Volgens mij heb ik het ook naar je toegestuurd. Misschien kan je hem afdraaien.
0: Ja, ik zag het passeren, maar ik heb hem nog niet gelezen. Maar
1: ja, Riyad Salaman.
0: Oh ja.
1: Een voetbaltoernooi in verband met 7 juni, hè, vliegramp.
0: Vliegramp.
1: Nou, hier wedstrijden organiseren in het kader van. Het waren voetballers die meer overleden zijn.
0: Ja.
1: In het orie. Maar goed, dus hij gaat bellen en vertellen wat er gaat gebeuren. Dus naar hem wacht hij. Maar hij zei dat hij pas zo tegen 3:15 kon bellen.
0: Ja.
1: Omdat hij andere verplichtingen had. Er is ook een netwerkmeeting volgens mij in het gebouw van vereniging Ons Suriname, Surinaams Museum. En daar is volgens mij de ambassadeur. Dus hij kon niet wegglippen, maar Oluku zou doen. Voor de rest, ik ben benieuwd inderdaad, wat is er aan de hand met Bronto Somohardjo? Ik heb het zijdelings gevolgd.
0: Ja.
1: Hij is in staat van beschuldiging gesteld. Hij wil dat graag, om zich te gaan kunnen verdedigen voor de rechter, omdat hij weet dat hij onschuldig is. Minder dan wat clue van verhaal. Misschien is er iemand.
0: Ja, het schijnt dat hij toch een beetje documenten heeft vervalst.
1: Mm.
0: En dat houdt de gemoederen bezig in Suriname, want er zijn nog twee anderen, dat weet je ook. De een is voortvluchtig en de andere die was directeur van de postbank.
1: Ja, ja.
0: En de kanton, nee, niet de kantonrechter, maar hoe noem je dat, PG, de procureur-generaal. Die wordt op het matje geroepen en men wil een debat in de Kamer daar hebben. Nou, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Je kan de PG niet voor de Kamer dagen. Zoals wij zeggen Kamer en zeggen het parlement, geloof ik. Hè? Dus het houdt de gemoederen wel bezig. Ja, elke dag staat er weer iets nieuws in de krant erover.
1: Ja, maar hij zegt dat het een hetze is tegen hem, omdat hij ook iets anders had. Hij wil een paar mensen ook, volgens mij, in een... hij heeft iets gedaan, maar niet dat precies is. Ik ben voorzichtig. Maar Somohardjo, die jongeman, die is een pittige.
0: En ja, hij is goed bespraakt, hoor.
1: Ja, is bijna net zijn vader. Morogri, morapasri.
0: Maar hij zegt ook, ik wil gewoon een open gesprek met ze aangaan. Ik ga niet achter gesloten deuren. En dat vind ik heel dapper van hem.
1: Ja, hij klinkt trots en zelfverzekerd. Dus ik ben benieuwd wat het wordt.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, die volgers aan even, want ik Sabafini vind, dus misschien in Crudeli, Tamara, de heer zou goed dieper op zaken in.
0: Ja.
1: Maar wat zijn er nog meer?
0: Een moment, Norman, want we hebben een bellen, misschien is het Vincent.
1: Ja, ja, dat zou kunnen.
0: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Nee, het is Jan.
0: Oh, Jan.
1: Oh, okay.
2: Even snel wil ik reageren.
0: Ja, want we kunnen die telefoon niet te lang bezet houden.
2: Even maar. Kijk, die drie ex-ministers zijn op verzoek van de PG aan het parlement voorgelegd om hun te ondervragen naar aanleiding van wat de PG vindt dat deze mensen juridisch ondervraagd kan worden om te kijken of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wantoestanden met overheidsmiddelen. Dus dat is die clue. En eergisteren heeft het parlement na weken van verhoor en commissievergadering. Hebben ze plenair een vergadering gehouden. En DP en Partij Luhur wilden eerst niet tekenen om die vergadering door te laten gaan. Maar toen ze zagen dat de overige partijen in de assemblée wel tekenden, zijn ze teruggekomen om mee te doen in de vergadering. En die vergadering heeft tot bijna 12:30 s'nachts geduurd.
1: Zo.
2: En uiteindelijk is er toch een meerderheid die gezegd heeft, NDP en een paar DNA-leden hebben niet gestemd. Dus als je niet stemt, moet je uit de zaal of bij het publiek of in de koffiekamer. En een aantal coalitiemensen hebben wel tegengestemd. Maar de meerderheid heeft nu gestemd dat PG en de opdracht kan geven aan een officier van justitie om de zaak verder te onderzoeken.
0: Goed, John, je hebt nog een halve minuut.
2: En een klacht in te dienen tegen deze ex-3 bewindslieden. Dat heb ik eergisteren de hele avond zitten kijken.
1: Okay. Zo. Blijf het volgen en hou ons op de hoogte. Dat is Ovara. Ik ben benieuwd.
0: Hij is weg. Okay. Maar ja, misschien wel de heer Vincent, dus vandaar dat ik het kort probeer te houden.
1: Ja, ja. Nou, misschien inderdaad. Vincent is een drukke man. Is ook natuurlijk ook bezig met de voorbereidingen van Kwaku.
0: Ja.
1: Reggae Lake, zijn duizendpoot. En ook het Surinaams Museum, daar doet hij ook het een en ander voor. Het is mooi, Tori.
0: Ja, het is inderdaad een duizendpootje in de bovenaan.
1: Ja. Ja, je moet het wel kunnen. Absoluut. Iedereen kan het hebben, zoals maar. Kan we een beetje in Alwassa nog radio. Maar er kunnen meerdere dingen doen. Heel mooi.
0: Iets heel bijzonders wat er vandaag was, is dat het programma van Sandra Doevedans.
1: Ja.
0: Nou, de telefoon stond rood, dus ik heb haar een app gestuurd.
1: Oh.
0: Ja, de telefoon stond rood, dus ik heb haar een app gestuurd.
1: Oh.

0: En ja, dus vandaar. Nee, maar zo zie je weer, die herhalingen hebben soms effect.
1: Ja, het heeft toch invloed op de mens, ja.
0: Wanneer er is aan die dan, dat die herhaling, dat reageert wel nu. Dus jammer. Maar goed, dat kan nog. Misschien kunnen ze het ook schriftelijk op inspreken en opsturen.
1: Ja,
0: wat ze hebben gehoord. Dan kunnen we hier ook uitzenden.
1: Ze moet misschien wel vaker naar de studio komen.
0: Ja.
1: Sandra is altijd ons. Ik heb weer een telefoon. Ik hoop dat het Vincent is.
0: En?
1: Oh, nou, dat is een loze telefoon. Ga je gang noemen.
0: Ja, ja. Voor de rest geen bijzonderheden. Ik weet het niet. Misschien is er iets. Breaking news. Door Sansan vinden plaats aan. Interessant voor Taki. Dat kan dat, want... Ja, we houden niet van stilte op de radio. En we houden van informatie.
1: Pokus we niet uit, maar informatie moet belangrijk.
0: Ah, ja, ja, ja. Maar de pokus ben mooi, ja. De pokus.
1: Ja,
0: nu kun je nog sfeer rond. Aan mijn achtergrond eigenlijk naar muziek. Hè.
1: Dat ja, dat weet ik. Ja.
0: De politiek zijn in een maatschappelijke toer. Ja. Eigenlijk voel ik me als een vis in het water te meer een mooi pokus.
1: Het hoort een beetje bij radio maken, toch?
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Dat is, zo kwam ik ook gisteren, nee, het was woensdag, op de markt in Regensbos tegen een radioman, Kenneth Keizer, die zat bij de SRS. En die schreef me, hij zei van, hé, hey, kom, Taki. Ik zei zo, hij was er eens liefde, of tenminste, het schreef guru in een radiowereld. En toen noemde hij de naam van Ruud Mungro.
1: Okay,
0: die heeft hem vreselijk ook beïnvloed, muzikaal gezien, hè, want die was ook eentje bij Radio ABC, maar zat ook bij SRS. En hij sprak over met een keer hij moest komen, die contact vrij uitgebreid over Amang. Want hij heeft zijn sporen verdiend. En wat ik jammer vind, is dat Suriname geen radiomuseum heeft. Ik vat Jadema, ik ga wakker terug in de tijd, hè. Ze kunnen alles weer terughalen naar voren.
1: Ja,
0: van
1: een
0: omroeper die vroeger iets heeft gedaan, of een televisiepersoonlijkheid.
1: Ja, en, van Zwiebertje tot
0: tot
1: de eerste radio-uitzending.
0: Alles halen ze uit de kast. En dat is jammer.
1: Zeker.
0: Dat Abing, Suriname was niet zodanig erop voorbereid. Dat ik hoorde van een bepaalde programmamaker. Hij zei, ze namen op die bandjes weer nieuwe programma's op.
1: Ja.
0: Monino de. Dan gebruik de Orubanti. Daarnaast is STVS ook een beetje beschoten. Materiaal Lasgwe.
1: Ja.
0: Het is goed dat we gewoon op een archief. Een mediaarchief. Dat moet er zijn.
1: Maar STVS zal toch wel wat hebben, denk ik, vanaf de eerste.
0: Ja, ze zullen wat hebben, maar niet zoveel meer als vroeger, hoor.
1: Nee. Ik weet dat ik in de nachtuitzending die ik vroeger deed, had een jong looi een beetje proberen te imiteren. En toen belde iemand op en die zei van, zijn die gesprekken of die verhalen van hem nog te vinden?
0: Ja.
1: En zijn zoon leefde toen nog, die belde op van, helaas, alles is verbrand.
0: Inderdaad, hè.
1: Want ik denk dat heel veel Surinamers herinnering aan die Jorkatoris van hem.
0: Ja. Ook die Harold Braam, ook die andere. Je had ook een geweldige Rudy de Bruin.
1: Rudy de Bruin,
0: die man hadden mooie programma's, hoor. Ja, die
1: absoluut
0: nu van belang kunnen zijn. Maar je had veel radiomakers van vroeger.
1: Ja, hij is het gekluisterd, man. Ik weet nog dat ik begon met Klokje van 7.
0: Ja.
1: Verzorgd door de heer André Kamperveen. Ja, en zo.
0: Ja,
1: elk kind van mijn leeftijd heeft Klokje van 7 gekend, toch?
0: Zo. En die dingen zijn verloren gegaan. Dus misschien
1: helaas
0: dat er iemand toevallig zit te luisteren en zegt van, ja hoor, ik heb wat materiaal. Vroeger nam ik ze ook op. Nou, Mart hunkert. Dus stuur ze voor ons. We kunnen ze digitaliseren en af en toe weer herhalen. Natuurlijk hebben we ook dingen van Mart, hè. We hebben van Mart, gisteren luisterde ik toevallig. En dan kwam ik een oude van Henk Saruku tegen, Chena.
1: Chena
0: Errol de Mees. Oude programma's waarvan ik denk van, hé, hey, opscholen. familieberichten eruit halen, want dat heb je ook, hè, Oeroe familieberichten tussen de maandjes.
1: Dat is mooi, dit is te lezen.
0: Zo, familie Rosari.
1: We hebben een telefoon, misschien is het Vincent. Goeiedag,

0: Welkom in de
1: Ja,
0: uitzending.
1: Goedemiddag met Vincent.
2: Helemaal bekend. Goedemiddag. Vincent aan de lijn. Dag Vincent, hoe gaat het?
1: Het gaat.
2: Mooi, mooi. Ik heb begrepen, je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Nu is de ambassadeur bij jullie op bezoek. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
1: Nou, documentaire over Nacho.
2: Zo.
1: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
2: Oké.
1: En voor de VPRO. En dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
2: Nice, interessant. Zeer zeker.
0: Mag ik even interrumperen? Misschien heeft meneer Vincent een praat via de speakerphone. Kan dat? Ik heb een rare piep. Ik heb een rare piep op mijn koptelefoon. Spreekt u via de speakerphone? Hebt u hem op speakerphone staan?
1: Ja, mijn auto.
0: Oh, je zit in de auto vandaar.
2: Okay.
0: Maar het komt wel verder, is goed over hoor. Ietsje
2: ja, ik hoor hem heel goed hoor.
0: Ietsje luider praten, maar ik hoor een piep. En dat is soms. Gaat u gang.
2: Oké. Okay. Vincent, vertel ons. Morgen iets bijzonders op Rian Sremang. Daar ben je ook mee bezig.
1: Ja, klopt. Iets in mindere mate. Ik moet eigenlijk meer de credits geven aan het bestuur van Rian Sremang. Met name Lilian Panka. Die eigenlijk de grote trekker is. En wat er morgen gaat gebeuren. Zoals we allemaal weten is juni een herdenkingsmaand. De herdenking van ons slavernijverleden, de herdenking van de Hindoestaanse immigratie. En jammer genoeg moeten we ook elk jaar op 7 juni herdenken dat er een tragedische vliegtuigramp in Suriname heeft plaatsgevonden. Waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. Er waren 178 passagiers en maar 15 hebben het overleefd. En in dat kader wordt er morgen het kleurrijk elftal zat ook op de vlucht. En de Draver Cabina Band, zoals we dat allemaal weten. En in dat kader wordt er een herdenkingstoernooi gespeeld. Op bij Rian Sremang. Na een officiële herdenking. En de normale jaarlijks terugkerende herdenking bij het monument. Van de SLM Vliegram tegenover het ORLVG. Dat zal ook gewoon nog plaatsvinden.
2: Oké, maar vertel ons, want ik heb gezien of gehoord dan een hele lijst met voetbalverenigingen die meedoen morgen. Hoe laat begint het?
1: Ja, het begint om 1 uur. Om 1 uur begint eigenlijk een herdenking met sprekers in de kantine van Rian Sremang. En om 2:30 beginnen de wedstrijden. Eerst de oud-pros, kleurrijk Suriname, dames. Tegen de oud-pros van Nederland, dames-veteranen. Vervolgens hebben we om 3:00 de wedstrijd van oud-Suriname Nacho. Tegen de Maluku All-Stars, veteranen. En om 5:00 hebben we de damesselectie van Suriname tegen een damesselectie van Kaapverdië. Zoals u weet is Kaapverdië, de heren, die zijn ook op de komende wereldkampioenschappen vertegenwoordigd. En als laatste wedstrijd hebben we de Alpros van Suriname tegen de Alpros van Marokko. Het besluit wat en uiteindelijk sluiten we af met de Draver Boys, de Draver Kawina Band in de kantine.
2: Oh, spannend hoor, man.
0: Ja.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Interessant, een mooie dag om uit te gaan. Entree.
1: Het is helemaal gratis. Alle deelnemende ploegen en ook Rian Sremang. Dit is een bijdrage om de herdenking mooi en spannend te maken. Het is een herdenkingsceremonie, het is geen moneymaking business.
2: Interessant.
1: Het is gratis, iedereen is echt welkom.
2: Followers hoor.
1: Ja, ik hoor van veel mensen dat ze er morgen zullen zijn. Ik ben daar ook verheugd op. We moeten eigenlijk gezamenlijk toch herdenken. En ik hoop ook dat het voor de nabestaanden een ruggensteun is. Dat we ze niet zijn vergeten. Hoe abief met mijn redding.
2: Ja, true. Ja, true. Mooi, Tori. Ik ben van de partij. Met een sabief eetje en nog ons. We moeten door dat wel. En nou, eigenlijk proef op markt. O, Toro?
1: Ja, ons Toro, ons Toro.
2: Leuk, interessant. Waar aan jou komen we drie ideeën?
1: Alles aan de koekroe op, ja, de drie ideeën. Het wordt hartstikke gezellig, zoals het altijd bij de jas aanhang is.
2: Oké, leuk. Nou, hartstikke dank, Erle, voor dit. En je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
1: Ja, inderdaad. Het gaat er heel goed aan toe. Ik ben nu onderweg naar het Suriname Museum, waar er momenteel twee activiteiten zijn. De activiteit van de Black Airgas. En zo meteen begint Susu, de proclamatie van Susu. En dat is een netwerkbeweging om de diaspora ondernemers zover te krijgen om te investeren in Suriname en te bundelen en elkaar beter te leren kennen. Daar zal ambassadeur Ricardo Banca ook bij aanwezig zijn, de officiële proclamatie verrichten. En daar ben ik nu onderweg naartoe. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kutty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet. Waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Sinds vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. En vervolgens hebben we dan vanaf 2:00 op het Museumplein, 3:00 op het Museumplein, de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. En volgt daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. En ook daar is het een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams. Op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. We hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met de bekende damesgroep Aan Volk, award-winning groep Aan Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar, een lokale attractie. En deze keer Broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap originele Passaf weer. En die hebben we al eerder gehad. En we weten, ja. Kassaf is feest. Zoek Poersang. En ja, dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten. Die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag, 11 juli, de Bigisma Day. We hebben de Weekend Europa in de Staanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben ja, straatvoetbal en pana-toernooi. Bananen en knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Ja. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
2: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bovenaan. Grantangi. En ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
1: Dankjewel. Dankjewel.
2: Okay.
1: Dankjewel.
2: Alright. Abu. Oké.
1: Okay. En regeling nog ooit. Maar ook regeling.nl. Ja. Wat er allemaal zal gebeuren.
2: Oké. Okay. Tambu, we houden contact. Ik nogmaals. Alright. Groetjes. Joep, morgen. Joei. Eetjen, bedankt voor je bijdrage ook.
0: Graag gedaan, Norman. En ja, de Vincent.
2: Hoe werk eet je? Wordt ook online, man.
0: Ja, man, ik hoor het. Bijna een tikke radiobox, Jagwe.
2: Ja, werkelijk. Wie wordt daar, hè? Wat kan dan heen?
0: Ja, het is, komt een mooie tijd aan als ik het zo hoor.
2: Ja. Oké.
0: Okay. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending, Norman. Het was me weer waar genoegen met de luisteraars te praten en muziek te laten beluisteren. Ik zou zeggen voor jou ook een heel mooi weekend.
2: Jij ook hoor.
0: Dank je.
2: Geniet ervan.
0: We spreken elkaar gauw weer.
2: Gaat dan zo.
0: Oké. Dag
2: Norman. Dag luisteraar. Doei.
0: Doei. En ik sluit af met de Best South Africa Afro Jazz van 2026 op volume 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Zuid tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En op de N522 Belmarmeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A9 is het heel erg druk op de omliggende wegen. Onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. 10 minuten verdraging. Op de A10 Zuid ook file tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Zij ook 10 minuten in de file. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Knoopend Amstel ook 10 minuten verdraging. En op de A10 bij Knoopend Amstel richting Utrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

te quiere como yo te quiero.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg op de Ring Noord richting Utrecht. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Onze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer, ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanning in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer, ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de koninklijke marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Jay in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Jay heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
5: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog Schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Syntiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt, you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.

0: 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: groots voetbalprogramma bij Real Stranden aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedenavond mensen, we gaan lekvaaieren. We beginnen boem keihard meteen. Ik heb hier naast mij Bert. Bert zegt aangenaam. En ik heb natuurlijk een super bekende gast. Gast die gaat zich nu voorstellen.
1: Goedenavond, luisteraars. Ik ben DJ Simo. Welkom iedereen tot dit programma. En hopelijk genieten jullie ervan.
0: Jullie allemaal gehoord. DJ Simo, jij bent mijn gast vandaag. En naar jou, we gaan eigenlijk vandaag dansen op jouw ervaring, de Poku for You. Maar voordat ik verder ga, wil ik eerst weten, wie is DJ Simo eigenlijk? Voordat ik verder ga, ik kom eerst naar de vraag. Om te zeggen, we here here day one, miss up you. Oké. Daar loop ik ja tori voor miss up you. Maar is Simo artiestennaam of familienaam?
1: Simo is mijn artiestennaam.
0: Ja. En mag het bekendgemaakt worden, de originele naam zelf?
1: Ja, het mag bekendgemaakt worden. Yeah. Mijn eigenlijke naam is Dennis Chin Konfuk. Geboren, getogen Corodiaan.
0: Oké. Dus Simona, artiestennaam. Ja. Daar werken we. Meneer Simo, hoe lang rol je al in deze vak? Of laten we zeggen, wat heeft je gemotiveerd voor Icontron DJ?
1: Nou, als kleine jongen ging ik vaak naar Sjung Fafuikong aan de Keizerstraat. En ik zag hoe Gino Ravenberg tekeer ging.
0: Ja?
1: En ik zei mijn vrienden, hé, wat is mijn biggie morama's, boy? En ik ben eraan gaan werken.
0: Ja?
1: En het is uitgekomen.
0: Oké. Mooi. Want eigenlijk, misap je voor de bus?
1: Ja, cassette.
0: Oké, afiste misap je voor cassette, want
1: ja, cassette ding.
0: Heer die meer in alle bus meer DJ Simon en Attaki, want jij was toevallig een DJ. Je sprak er steeds door, hè? Je bent kondig Sani aan in je poku.
1: Ja, dus. Dus like mijn eigen radiostation.
0: Ja?
1: En ik werkte de hele dag. Ik vond het heel leuk. En de mensen genoten ook ervan, van de aankondiging en de muziek.
0: Ja?
1: En wat ik zo bijzonder vond, voordat de muziek uitkwam, kwamen die artiesten naar me toe. Zeg Simon, ik kan me kapot die zien. Dan draaide ik het in de bus. En dan was het al populair als het op de radio kwam.
0: Oh, dus meestal, ik ben stel ons aan samen.
1: Dus bijvoorbeeld als Ivanesseboom een nummer had gebracht of Cosmo Stars, kwamen ze naar me toe. Simon, maak een hit uit deze LP. En dan kwam die hit.
0: Oké, dus ik kan dat je bij push de man naar Gomorrow. Jij maakte die song eigenlijk populair.
1: Ja.
0: Doordat ik bedrijf steeds en à la bus.
1: Ja, heel Suriname, maar elke lijnbus hoor.
0: Ja, à la lijnbus, dat misap je maar ineens plotseling de voorbieden zijn dat die, hè?
1: Ja, nog met geluidoverlast.
0: Oh, geluidoverlast. Ja. Oké, dat binnen de sansang sowieso misap je. Hoe gaat dat ongeveer de principe, want we combineren alle totalier, hè?
1: Ja, zeker.
0: De principe je populair was, want toevallig ik haar Shungfa, kan het? Shungfa mi abja, Tuna.
1: Ja, ik heb twee keer daar gedraaid, Trulli Soul Garden.
0: Ja, La Mirage.
1: Ja, PSV.
0: Oké, ik haar de neem, want dan
1: PSV, Satisfaction. En El Molina was ik, als ik de naam El Molina zeg, dan weten de feestgangers dat we daar tot 8, 9, 10 uur mogen dansen.
0: Klopt, maar El Molina na eigenlijk al laat.
1: Ja, ja.
0: Want ik heb ook de Hoge Straat, zo het bij bekend.
1: Trulli Soul Garden van de familie Zedenburg.
0: Oh, dat bij de in Hoge Straat.
1: Ja, Silver String, Charlesburg.
0: Ja.
1: Tuna.
0: Exception, kan dat?
1: Ja.
0: Oké. Na de neem ik abjaar, hè? Dus,
1: ja. En ik was amper 20 jaar oud.
0: Wow. Oké, okay, dus je bent er heel jong in gerold natuurlijk.
1: Ja, heel jong. Dankzij de familie Zedenburg.
0: Ja.
1: Ze hebben me eens laten draaien met Roy Drag, Ruben Lins, Wagan Sariman, Mr. Wolf.
0: Ja.
1: En ik was de jongste. En toen Roy Drag moest overnemen wat er was mis aan zijn installatie, hebben ze gezegd, Simon shoot. En daar heb ik gelijk best of the best afgedraaid.
0: En is in dat soort nummers, BDD-nummers, zei Kantak, zodra mi poteng, ina, wat ik even wakamantaal faciere, zodra mi poteng, des mij longo dansi.
1: De nummers lie, jong.
0: De nummers lie, hè?
1: De nummers like, don't take it so hard, try love. Is dat de nummers lie, something good, hey, de nummers
0: kom,
1: lie.
0: Kom, mi wa, mo soet wan lieveling voor you know, no de. Dat is jouw lieveling, if me begrijpen, boom.
1: Zeker weten.
0: Is één van de lieveling.
1: Ja.
0: Naast mij, hij is de DJ, dus hij is zoet, denk ik. Dus dit is je lieveling.
1: Mijn lievelingsnummer, zeker weten.
0: Oké, okay, mensen. De lijnen zijn sowieso open. Jullie mogen bellen. If wasande sa mifrigitisa, I wasap graag voor Simon. Simon is er vandaag. Hoe geniet ving? Want ik hoop dat we hem een volgende keer weer krijgen. Want dit is Martvuif bij jou thuis.

0: Ja, mensen, het is na een van de lievelingsnummer voor Saimo Srefi. Meneer Saimo, is het ook bekend voor mij zingen Pokudis? In...
1: Ja, het zijn... Even om ideeën. Zoiets... Boedibas, zoiets.
0: Oké, we komen sowieso daarop, want Biberike komt bij een actie voor dadelijk smabel. Mensen, sowieso mag er gebeld worden op dat nummer 020-471-4291. Bel en dan kan de Biberike een coupé. Je bent vergeten Saimo dit te vragen. Dan natuurlijk, je mag actie, Saimo. Saimo, dit is nou sowieso een van de lievelingsnummer 4. En ik zie dat Bert wordt alvast eten wang. Bert, dat is nou je tweede. Ja, shoot, Bert, ko, luku, sotwana, mijn lievelingsnummer 4.

0: Goede avond. U bent in de uitzending.
1: Goede avond, wat vriend. Ik wilde de zanger noemen. Kan dat?
0: Natuurlijk mag je de zanger van het nummer hiervoor, toch?
1: Ja, something good.
0: Juist. En als zanger na?
1: Als ik het goed heb, naar Hardy Boys.
0: Wat zei u, Simon?
2: Slim Ali en de Hardy Boys.
0: Oké, Slim Ali en de Hardy Boys, no?
2: Ja.
1: Ja,
0: klopt. Oké, thank you. Heb je misschien een wat te vragen? Is Simon bekend bij jou?
1: Ik weet niet of ik heb vaak met Simon gedanst en met Kantegi. En ik heb genoten van Simon. En toen de tijd woonde Simon daar bij de highway Badco. Ik weet niet of het klopt.
2: Toekomstweg.
1: Toekomstweg, klopt dat Simon?
2: Klopt, als een bus.
1: Mooi, mooi. Nou, voor de rest heb ik niks meer te maken. Hij is een topper, dat wil ik zeggen.
0: Oké, je was ook bekend naar de drive voor Simon in de bus?
1: Ja, ik ben een tenuette, ik ben een trange fan voor Simon, alle typen bij de...
0: Oké.
1: Alle de mensen ook die... Zabij al die Wakerstraat, Molen, Paatkaart, Konus.
0: Oké, dus dan is dat sowieso van net die Simon lekker, dus mocht het zijn idee naar gelegenheid voor Skoif, de tafra de stoer dat je mag voor dansen.
1: Misschien is
0: het denkbaar. Oké, thanks Fabel.
1: Okay. Ja,
0: Abu, en je blijft luisteren, hè?
1: Ja, zeker.
0: Abu.
1: Oké, doei.
0: Doei.
1: Doei.

0: So, Mensa, I need help for Simon. So, my thing, I need help.
1: The sparks.
0: The sparks. And if me begrijpen, boom, you know, a song festival.
1: Ja,
0: lange de sparks.
1: Ja, in 1978 is me van weer gesport al de kinderen zo'n festival.
0: Oké, okay, dan eerste prijs.
1: Ja.
0: Oké, okay, mooi. Dus agorogoro boeite. Komt dat
1: hier. Ja, dit.
0: Want mijn naam door haar kiewa saniëren. Maar if met mino achari in verlegenheid. Maar if je wil zo'n festival, dan denk dat ergens als te moest dit, hè?
1: Nou, een surprise komt. Een surprise komt, maar... Je gaat hem horen met een bekende artiest. Hij komt.
0: Oké, okay, ik ga de einde dan we zoeken. Ja?
1: Ik weet het.

0: ufanga pokuna minderisi. Dus we gaan gewoon bij het begin beginnen.
1: Ja, ook een speciaal nummer.
2: En Joffie, raad het om Joffie.

En natuurlijk, mensen, mocht het zijn, Johan Belkom. Natuurlijk, je mag belkom, want de lijnen staan helemaal open. Om te beginnen, 020-471-4291. Dan live je jatori naga Saimo.

0: persoonlijk apoko di setak nangai. Apoko di setak nangai tu samsi want asor wan favorit fi.
1: Ja zeker, ik takanga mi every arg de word a fasfa kalan singa poku ambexen ko yuang. En apoko ai takanga mi.
0: Ja.
1: En zo is het dan aan apoketja me de guetak me vergietak me drijf me kort aan drap.
0: Ah, ik weet helemaal niet dat soort ding. Maar, mij wat komt op een vraag voor mij, want sowieso, mijn favoriete DJ-jaren, los voor alle de malas, ze zijn allemaal goed. Maar mijn persoonlijke DJ ook toen na DJ Sensation.
1: Ja.
0: En dat mij was abanti voor jou naar Sensation. Is dat broer, is dat zoon, is dat neef?
1: Sensation is mijn broertje.
0: Ja.
1: Amang bij de eerste shower, je hebt mijn showboxu, is er aan.
0: Ja.
1: Dan later dan met de amant dat ik potwa wan poko. Zo amang koleer draai poko.
0: Ja.
1: En ik had mijn eigen stijl, zijn ze eigen stijl. Dus die akkoordja dan heb ik in draai actief. Maar in Suriname was hij niet actief.
0: Oh, bij de eerste, we karen net het woord rolling manager, ABD.
1: Ja.
0: Oké, okay. Zo so is hij erin gerold.
1: Ja.
0: Dus, lek van jou rollo kon in ook toe. Was mijn motiverie dan?
1: Ja.
0: Oké, dan, terug op het nummer, want misschien dat een heel lijst voor jou, ja. Mensen, natuurlijk mag er gebeld worden, want Simon staat klaar even op een vraag van mij vergeten. Want onaf hebt dat mijn privé van coupé vraagt dit. Nee, je mag zelf vragen. Hij staat open voor alle vragen.

0: En natuurlijk, menselijk voor Sabi, Saimo bedreigt die ala den bus. En ik neem aan, Saimo, je zal heus wel openstaan voor me qua stick. Okay. Mocht het zijn, dus maar wan wan to sweet pokoefie.
1: Zeker, je weet nog, maar dat ging...
0: Dat ging als er een aantong aan het trobby. Wie speelt dat?
1: De twee eerste bellers krijgen een stick, ze mogen het bijkomen afvallen.
0: Oh, het was alleen zien, ik de jere
1: kompotie.
0: Kompot dat geluid, film, horen tragen.
1: De twee eerste bellers, ze mogen een stick, ze krijgen een stick van me. Als je het gelijk kan komen, alle komt het, maar je kan het ook bij de omroepen nemen.
0: Oké, mensen, hoe jere, Saimu, lekker unufade, yaman.

0: Mensen, maart 5 bij jou thuis is voor jullie. Dat wil zeggen, uno wachti tum si langa. Want je weet hoe snel een uur voorbij kan gaan. Bel naar binnen en gi atori even aan Saimo. En dan krijg je een stik cadeau. Goedenavond, u bent in de uitzending. Hallo, u bent in de uitzending, ik hoor uw radio.
1: Oh, ai, inderdaad.
0: Rifika, zak even.
1: Ai, tot maar even weer. Ik neem aan dat ik de eerste beller ben geweest, dus ik weet niet of ik een aanmerking voor als ik.
0: Mirosab, if a telling be begin vanaf dat, of eigenlijk a telling be begin vanaf no.
2: Vanaf no, yes.
0: Oké, okay, vanaf no. En if I begin vanaf no, dat toch je win een stick.
1: Oké, okay, dat net niet, want ik fanatiek, maar ja, is goed, mooi. Dan wil je nog een stick, no, brada.
0: Ja, zeker. Dus heb je iets dat je misschien aan Simon wil vragen?
1: Nou, ik wil aan Simon vragen, is hij met vakantie hier of gaat hij terug? Want we need hem daar in Suriname. We hebben maar van Oudu dat we niet hem in staan. Dus de vraag is, en woont hij nou hier of en gaat hij terug? Dat is de vraag.
2: Ik moet teruggaan, want ik heb heel veel commerciële verplichtingen. En ik ben ook bezig met mijn eigen discotheek in Suriname.
1: Dus, ik heb het gehoord. Dus, ik volg je op de voet, Simo.
2: Okay.
1: Ik contact kan ik met je opnemen, gewoon daar bij het ouderlijk huis. Hè? Oh, ik weet waar.
2: Oh, je bent vanuit Suriname uit?
1: Ik bel vanuit Nederland nu.
2: Nee, dan kan je stik hier komen halen. Ook in Suriname kan je ouderlijk huis, daar kan je contact maken. Dus ik ga Elmolina gewoon omtoveren in Catalia. Dat was het.
1: Ik heb het gehoord. Ik ben trots op je, maar zij moet. Maar hoe kom ik in Amerika dan? Waar kan ik het ophalen als stik?
0: Als stik kan je hier zo bij Mart ophalen. Ik weet niet als je nu, of je daar nu in een gelegenheid. Want dan moet, ik denk morgen, dan moet het misschien tegen 1 uur zijn, want dan ben ik weer hier. Dan
1: om 1 uur.
0: Ja, tegen 1, okay. Van 1 tot 2 ben ik nog in de studio. Dan.
3: Zo 7 Amsterdam uit.
1: Oké, okay. Nee, dat houden we het op morgen. Want
2: ik ben een voorkeur, wat voor muziek wil je willen hebben op de stik?
1: Nee, ik weet het. Jullie want topper gewoon. Wat mooi.
2: Nou, de stik, maar ik ben je kari lang. Als stik, mijn lange gelijk.
1: Mijn soort van hem, dit tevreden, papa.
2: Abu, oké. Okay. Oké, okay.
0: Ja. Abu. Okay.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus.
0: Thanks, Fabel. Okay. Ja, en blijf luisteren.
2: Oké. Okay.
1: Ja, doei.
0: Abu.
2: Oké, okay, okay.
0: Doei.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Hallo?
0: Hallo, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedenavond, wat is Fafi?
0: Fafi, pae.
1: Ah nee, kom maar, ik ben ziek toch.
0: Meneer?
1: Ik ben ziek. Ja,
0: ja. Je bent ziek?
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, over.
0: Heb je een vraag voor Simon?
1: Hoe ben je leeftijd, mijn vraag?
0: Mijn leeftijd.
1: Ja.
0: Oh, Simon.
2: 64. Ik ben 64. Ik word 64 over de maand.
1: Ik ben 2 jaar oud.
0: Maar pa, is dat nou netjes eigenlijk voor actieleeftijd? Ik kan actie al lang aan mijn de in een vak, maar aan nou netjes voor actieleeftijd.
1: Wacht, mijn leeftijd.
0: Oké, okay, naar uw leeftijd. Abu,
1: ja,
0: nou, Sabi.
1: Ik heb gewoon dat ik van de inspirerende paarbijboek. Ja, dan. Maar hij is Sabu, hè? Sabu, Sabu. Sabi.
2: Doe man.
1: Wat is dit?
2: De dancing wordt geopend, dus nog
1: een ja, maar je ziet nog een paar dan ook Suriname, toch? Ja, Suriname heeft daar de dancing opgemaakt.
2: Ja, die komt nog, de opening is in september.
1: Waar?
2: Ja, Suriname.
1: Maar je moet in Suriname, meneer.
2: Ja, dus de naam van Elmelina komt er niet meer, het gaat Catalia worden.
1: Ja, maar je woont in Suriname of je woont in Nederland?
2: Suriname, ben ik vaker hier.
1: Oh, maar je bent een familie Simo, hè?
2: Ik ben opgevoed door de familie Simo.
1: Ja, en eigen familie Simo.
2: Kwarasang.
1: Je vader is Javan en je moeder is Creole. Anyone?
2: Creole, ja, dat is waar.
1: Anyone?
2: Wat zei je?
1: De jonge man is Javan, zijn moeder is Kiroon en je vader is Javan.
2: Ja, dus ik ben een mix.
1: Wat zeg je?
2: Ik ben een mix.
1: Ja, maar ik ben niet meer. Van de Samu, Eliman, meneer.

0: Nou, de familie is zo groot toen ik klein was.
1: Dan
0: ik weet nog geschiedenis bakken voor verteren en dan aan een hono de
1: wapen. Nee, maar zo is je naam.
0: Ja, geschiedenis lang en is maar...
2: Om kon tap op punt draai pokutu. Om kiskas draai pokutu, want het is mijn
1: eigen
2: ja.
1: En nog... En de goede is je naam, ja?
0: Ja, en voor jouw beterschap. Ja, wordt gewoon beter, de oude.
1: Ja.
0: Je kan gewoon niet doorvallen.
2: Oké, thank you, Paye.

0: En Basaimo, hoe kijk je tegen de muziek van nu? Dus als stijl apokoufuno. Want if je tak ibe de dansen, zapiste Arthur Conley, Otis Redding en de stijl van nu. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik vroeger, om eerlijk te zijn, vroeger danste men meer, dus echt de dansprincipe voeren. Men danste meer. Maar tegenwoordig, als je zegt golden oldies party, dan is het geen golden, dan is het gewoon een mixparty. Die mensen willen van alles horen. En de meeste komen ze zitten met hun telefoon gewoon. Dat ik ook.
0: Oh, juist. Ja, toch?
1: Als je mag gewoon dus te dansen, dans. Maak het leuk, is maar voor de avond.
0: Want apiste naar dan telefoon op de dus no. Nek feitaki. Er werd meer gedanst.
1: Ja, er werd meer gedanst.
0: Dansvloer bij Spang.
1: Ja.
0: En ik neem aan, like, this jockey. If je ziet dat het dansvloer is Spang, dat je morgen gemotiveerd voor zaka pokoe gedes man.
1: Ja, dus als ik draai, dan komt die echte ego van Simon naar buiten. Dan raak ik in de trance eigenlijk.
0: Oké.
1: Weet je? Ja. Dan zet ik mezelf op de dansvloer. Zet, baka pokuna dis mi bon hier.
0: Oké, dus dat mooi. Want dan eigenlijk, je potisser heeft op de dansvloer. Zij zou een dans graag na dit.
1: Ja.
0: Dus dan automatisch, hij kon je niet op. Dus dat je pot gedes maar. En een dansvloer, het danspang.
1: Ja, en ik loop vaak naar koppels toe. Ik moet netjes, ik zeg goedenavond. Heb je een favoriete nummer? Weet je? En dat vinden de mensen ook leuk. Want
0: ja,
1: soms zitten ze de hele avond in een nummer zij draaien. Nee, ziet dat die mensen staan op. Dan pas beginnen ze zitten aan.
0: Oh, pas.
1: Dus als DJ moet je ook naar je mensen toe lopen.
0: Oké, zuiver. Want eigenlijk vind ik ook een communicatie tussen publiek en DJ is eigenlijk fair te zoeken.
1: Ik ga ze gewoon tegemoet.
0: Ja?
1: En ik vraag gewoon, vooral als ik een koppel zie, zeg goedenavond, jullie zitten zo lekker. Hebben jullie een speciale nummer? En ze hebben vaak nummers. En ik draai ze af.
0: En die snel was aan voor jou vanuit een oude stijl.
1: Ja.
0: Pas je het nu ook aan?
1: Ja, ik heb het laatst ook aangepast hier in die party, je hebt het gezien.
0: Ja.
1: En mensen vroegen, ik ben naar ze toe gegaan. En die man, ze zei, Simon, bedankt hoor, je hebt echt onze favoriete nummers gedraaid. Want ze zaten de hele avond.
0: Ai.
1: Maar van pot de nummer naar direct, dat is maar biggie dance.
0: Zuiver, dus eigenlijk, zo je me kan maar omhoog toe, want dan is man af, zo wacht hij van, ik wil draaien, ik wil nou draaien.
1: Ja.
0: De ik wil iets tak naar de, je draaien.
1: Als je DJ bent, ben je in dienst van het publiek. Dus mijn paai,
0: yes.
1: Voor dansen.
0: Juist.
1: Yes. Dus je moet niet draaien wat je wil, maar je moet voor het publiek draaien. Want als deze man ook komt, je woken op een lege tentje. Dus ze komen supporten, give the people what they want.
0: Zuiver.
1: Ja.
0: Dus, oké, een wijze raad naar de disc jockeys van nu.
1: Ja, give the people what they want. Ja, ga naar ze toe.
0: Dus het is eigenlijk een mooi ding om te zeggen van, go even. Dan gaan we publiek en fysiek koppel. Want kan de a koppel en wacht die a juiste pokoe. Want stel a pokoe ze a los toe jere, los toe dansen, no draai. Dat wil zeggen ze gaat naar huis ongedanst.
1: Ja. En ik zag ze de hele avond zitten. Maar op dat moment dat ik hun nummer afdraaide, zijn ze gelijk begonnen te dansen. En ze zeggen ja, bij boom.
0: Ja, want dat check me po eigenlijk uit dat also, je kon dansen. En het is een heel mooie initiatief. If you go tak bijvoorbeeld, hey, midrei want to po kookba, misschien dat, hey, a girl like this, maar dat hij wacht die one bepaald muziek.
1: Ja.
0: Daar stap je naar ze toe. Van goedenavond, wat is het dat je graag zou willen horen dat ik in mijn lijstje heb?
1: En soms gaan ze als eerste dansen dat iedereen ze volgt.
0: Ja. Klopt.
1: Kijk, ik ga ook een voorbeeld aanhalen.
0: Ja.
1: Soms als DJ heb je je dag niet. Je draait pokoe, maar deze man is maar open.
0: Ja.
1: Een dame is er naar me toe gekomen. Zij me kan je Love on the Two Ways draaien. Dat nummer heb ik altijd onthouden. Hoe ik dat nummer heb gezet, hij heeft het voor die dag. Ik zeg, jullie zijn van de 80's.
0: Zo
1: dans ik dingen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk bepaalt het publiek ook.
0: Ja, dus eigenlijk die tegen dat je si ongeveer zot publiek neemt. Of je gaat tak nangen. Want voor hetzelfde geld hebben ze wat jere wat R. Kelly. Maar net zei taki, is een mooi woord dat de disjockey kan houden aan. Give the people what they want.
1: Yeah.
0: So they want to see that you're the right guy.
1: Yeah, and it is just like news. The most so they just as an MP3. You try stays the style of the music. Gaat terug in de tijd van 80s, 80s heb je heel wat leuke nummers. Heel wat leuke nummers. Oh,
0: oké, maar dan heb je het best wel moeilijk als deze jockey, want je moet dan gaan voelen. Sana je publiek.
1: Voor mij is het heel gemakkelijk.
0: Ja,
1: als mijn oog, als ik binnenstap, gaat mijn oog als een laser en dan heb ik dat. En sommige mensen, ik weet het niet, sommige mensen zeggen me gewoon, zeg maar, dat is mijn lobby, want ik weet niet hoe dat je 5 kon, dat is mijn beginning. Maar dat is het niet, ik weet. Wat ik moet zetten naar de volgende nummer.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk. Weet je?
0: Ja.
1: En je kan geen nummer zetten en dan een heel ander nummer die die mensen niet eens kennen. Dat is August doen.
0: Maar dus gewoon eerst de oogopslag. Dat je schat even of ben je een beetje aan het voelen van... Hey,
1: kijk,
0: in aqua 80, in aqua 70.
1: Ik als een andere DJ voor me draaien, dan luister ik even. Dan kijk ik naar het publiek.
0: Ja, oh ja.
1: En
0: oh,
1: dan,
0: ja.
1: Als ik moet afdraaien, dan weet ik gelijk. En beetje live, de eerste is volle bak.
0: Oké, okay. Mooi Tori. Mm-hmm. Nou, dit kan je sowieso de discjockeys meegeven, hè? Want, abo mooi. Wacht even, ik heb een beller voor jou. Goedenavond, beller. U bent in de uitzending.
2: Goedenavond, is er nog genoeg tijd?
0: Ik heb nog 3 minuten, dus als je het in 3 minuten wil doen.
2: Oké, okay, ik ga proberen, ik ga ja. Proberen. DJ Simo.
1: Goedenavond.
2: Van harte welkom.
1: Thank you.
2: En jullie spraken daarnet over vroeger de DJ's en de dansvloer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Daar wil ik het over hebben.
0: Ja, kijk, zeker.
2: Elke DJ had zijn aanhang.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
2: Beji, of een beji naar Tuna of een beji naar... maakt het niet uit. Ik ga naar Leonsberg, daar had je Saruku. Dus DJ, ik ben blij dat hij smadete die niet vergeet, acteen dat hij. Want dat was een andere tijd.
1: Ja,
2: wat
1: een leuke tijd.
2: Housemuziek wat je nu hebt.
0: Ja.
2: Dus volgens mij is om stretch van je af te gooien. Zie je, ga dan zien, maar je gaat trouwens stress.
0: Ja, je gaat trouwens stress.
1: Ja, ja. Voor ze dan gaan lopen, je gaat dansen, je hebt een breedje succes in maten.
2: Ja, maar in die tijd, dan attende je dat je DJ Simon Roy Dracht, Ruben Lynch,
1: Wagan ja, Mr. Wolf, Solis.
2: Mr. Wolf.
1: Er zijn heel wat namen.
2: Ja, er zijn heel wat namen. Maar dan was het echt om te gaan dansen.
0: Klopt.
1: Ja, echt. Klopt. Je ging van huis om te dansen.
0: Ja, maar

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Jay in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Jay heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: De huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Op 7 juni herdenken we de vliegramp met een groots voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja mensen, je bent nu in laatste Jurufu. Maart 5 bij jou thuis. En het is hartstikke gezellig hier zo. Want even tegen de Mike Saka. Simon, ik keer maar een schwitori. Ja. Simon, we komen op een schwitori moment. Want net toe begatori even. Even pauze eruit. Toe begatori even. Van hoe het heilt en zeilt eigenlijk. Van jou is je a dansi libi, like this jockey. Hè? Want jij bent een van toen, commit nou. Van je je net, want net hadden we het over apicipe. De dames, er wordt niet echt meer gedanst tegenwoordig.
1: Ja, soms klagen de dames, die heren komen ons niet halen. Ja?
0: Ja.
1: Maar in de meeste geval, ik volg op afstand. Soms moet een man bijna 10 meter afleggen tussen het publiek. Hij loopt naar een dame en die dame zegt, nee, ik dans niet. Weet je wat gevoel, die man, maar ik wil gewoon zien gaan, maar is hij toch dan meteen teruglopen. En soms kikken die man zodanig af dat die man niet meer dansen voor de avond.
0: Klopt, maar het is een soort blackout. Maar dan dansen maar of niet?
1: Ja, weet je. En dat, sommige dames zijn gewoon bezig met het. Nee, ik dans niet.
0: Ja.
1: Weet je? En dan, die man voelt zich beledigd.
0: Ja, maar dat meisje toe. Ik vind dat je loopt bijna 10 meter voor de dame. Dan is ze op de telefoon. Dan open je de lookie even om je te zeggen van nee, ik dans niet. Want je moet als man, je moet teruglopen ja. Naar je plek.
1: En dan zijn de ogen op je gericht en dan je ziet je.
0: Nou, maar Shin.
1: En de meeste mannen, dan gaan ze gewoon hangen bij de bar.
0: Ja, dan is het klaar
1: eigenlijk. Ja,
0: dan wil je al niet meer dansen.
1: Ja.
0: Dus, want mijn heren ook te horen dat de dames het ja, de heren komen de dames niet halen. Maar na 2 keer of 1 keer ik wil een dame, ik vier die ziet, ja, dan wil je ook al niet meer.
1: Nee, dan zijn je gewoon aan de bar om een kick te nemen, weet je.
0: Ja.
1: Dan ga je gewoon chillen.
0: En
1: genieten van de muziek.
0: Asan voor de dames, wat doe je eigenlijk in een soul party op je telefoon?
1: Nou, ik weet niet wat ze allemaal daar doen.
0: ik heb een vermoeden. Mijn vermoeden na. Of als man is op een masrade. Dus ze is aan het chatten met de man van waar ben je? Je zegt je zou hier zijn, bla bla bla. Allerlei soort zandati.
1: Ik zou alvast als vrouwpersoon zou ik gewoon gaan dansen. Als je komt en zegt, is jouw probleem. Jij was niet hier om te dansen. Maar ik ga dansen, ik ben gekomen om te dansen. Ja?
0: Hij zei van, jullie ben dit, dus me begin dansen. Dan had je
1: ik heb
0: mijn favoriete
1: nummer gehoord. Het is jouw probleem, jij bent laat gekomen. Ja, klaar. Ja, ja je moet nog goed zijn worden, dan moet je op tijd zijn.
0: Ja, dan moet je op tijd zijn.
1: Ja.
0: No zin me gaan naar dansen terwijl iedereen ergens anders.
1: Dan ben je wacht.
0: Dan ben je boos. Dat me gaan dansen, dan had je er moeten zijn.
1: Ja, toch? Eerlijk. Sommige ladies' night.
0: Juist.
1: Men zegt ladies' night. Ladies' night, dan moeten die dames de heren gaan dansen.
0: Ja, ze moeten de heren gaan halen. Ja,
1: ze moeten de heren gaan halen. En de heren, nee, weiger. De mij go. Wat? Amang wat ik aan dame, dat dame weiger. Nou, een belediging. Aan mij is eerlijk een belediging.
0: En wij heren, wij zouden niet beledigen. Daarna kan dit zijn, maar ja. Als je vrouwtje naast je staat, dan heeft zij dat ook gezien. Dus dan kan ik tikkie.
1: Nee, maar ik heb het ook meegemaakt. Waar dames komen vragen. Goedenavond. Mag ik met je partner dansen? Ik heb het meegemaakt
0: hoor. Oh, ja. Dus een dame, take one hair?
1: Ja, die gaan een dame iemand dansen.
0: Oh, you go take one hair?
1: Nee,
0: one dame.
1: Ik zat met een dame.
0: Ja?
1: Is dat toch?
0: Aha.
1: One hair actie, ik dacht, ga je mag dansen. Mijn atrobi, ik ga dansen als je dat.
0: Oké.
1: Jij moet weten als je wil dansen of niet, het ligt niet aan mij.
0: Dus je wil geen gelegenheid, dus het ligt aan haar of ze nee zijn.
1: Ik heb er geen moeite mee.
0: Aha.
1: Je mag gaan dansen als je wil. Weet je? Ja. Als je niet wil dansen, is up to you. Als je wil gaan dansen, mag je gaan. Mm-hmm. Wij zijn gekomen, we gaan samen naar huis. Mijn atrop heeft jouw dans. Weet je?
0: Ja. Dat dus eigenlijk, Sammy Bonwa, ik de Amsterdammers mee, hè? Want ik ben een paar keren gegaan naar Ladies Night in Amsterdam. Ja. Geef voor mij een beetje een fuga. Want je berekent, is dit nou een Ladies Night? Dan, al dat me een big up, de Rotterdammers, hè? Maar ik ben ook naar een Ladies Night gegaan in Rotterdam een keer. Dat, jongen, ik heb me bepot een reserve zo.
1: Ja.
0: In een auto, want daar word je tenminste nog gevraagd. Meneer, mag ik een dansje van je? En tape dansje, je krijgt nog een drankje.
1: Ja, dat is het goed.
0: Dus bij de meeuwen, tak jongen, een verschil. Misschien moeten die Amsterdammers naar Rotterdam toe gaan kijken hoe een Ladies Night eruit ziet. Want mi vind in Rotterdam is Ladies Night Ladies Night. Maar Julek, Gigi, jij ziet die dingen gebeuren.
1: Ja, op afstand zie ik alles, weet je?
0: Ja.
1: En dan soms, ik draai en dan schot ik me over.
0: Sorry, Tori, sorry, Tori. Oké. Nou, dus, Nova, hoe de Maart 5 bij jou thuis? Dan misschien wordt er thuis wel gedanst.
1: Ja, dat mag niet gedanst worden.
0: Ik denk dat even, we hadden net een heer, ze bluf me, ze zei me, meneer, ik ben al 80 jaar. Meneer van 80, je mag welkom bij af sick Ugodoro. Heel even wat muziek, zodat er ook gedanst moet worden natuurlijk. Oh.

0: Ja, Simon, ik ga jubaka nou noemen. Want ik begrijp ook, Likwebetime Sensation is je broertje. No?
1: Ja, mijn broertje.
0: Je broertje. En je hebt ook een dochter, Sang. Had ik de voetsporen of je?
1: Ja, DJ Jamaya, heel populair in Suriname.
0: Ja.
1: En ze komt ook binnenkort hier op een tour. Dus ze is ook te bewonderen op Kwako in de tent van Laspang en Batko Kroet. Mm-hmm. Ze heeft ook op het grote podium gestaan met Kwako. Dus van het jaar komt ze komen over drie weken hier.
0: Oké, dan het zou mooi zijn voor mij, een primeur, om jou, je dochter en Ibtjim Barada voor Kisuja in de studio.
1: Het komt zeker. Ik werk eraan en ik weet dat het zeker goed komt.
0: Wat is haar stijl ongeveer?
1: Ze draait van alles.
0: Van alles ook?
1: Van alles.
0: Dus.
1: En ze heeft me een jaar geleden gezegd, pa, ik wil ook zo gaan draaien hoor. Ik wil zijn zoals je bent.
0: Mm-hmm.
1: Ze heeft haar eigen stijl.
0: Ja.
1: Maar ze is er nu gaan concentreren op soulmuziek. En ze doet het goed. Maar okay. Ze heeft me vaker uitgenodigd. Zegt, pa, kom, misschien gaat er wat niet goed. Ik moet een soulparty afdraaien. Dan kan je me corrigeren. Maar ik hoef er niets te corrigeren. Ik hoef alleen te zeggen, wat moet je nog drinken?
0: Oké, dus dan... Nou, familie maar zijn niet of zo afdraaien. Want ik denk, je brada, nu je dochter, ja. Straks je kleindochter of je kleinzoon.
1: Nou, je moet ervan houden.
0: Ja,
1: je moet ervan houden. Als je ervan houden, ga je het niet doen.
0: Want eigenlijk zou ik zeggen, soms kan het best wel een ondankbaar beroep zijn, hè?
1: Het kan een ondankbaar beroep zijn als je beroep niet goed doet.
0: Mm-hmm. Maar oké, okay, hoe van je haar aan publiek, van je maar haar aan publiek, want Igona Modo,
1: ja.
0: Heb je ander publiek. Igona ook meer, naar Irene,
1: ja.
0: Heb je weer een ander publiek.
1: Ik heb 46 jaar ervaring.
0: Ja.
1: En als ik binnenstap, gaat mijn oog als een laser, weet je. En dan weet ik al wat ik moet afdraaien. Dus, ik heb er geen moeite nergens.
0: Dus dat is eigenlijk iets dat de jockey voor no, dat ze het mee kunnen nemen.
1: Ja, je moet gewoon een klasse persoon krijgen. Kijk, bij Modder heb je een ander soort klasse.
0: Ja.
1: Iets zeer oudere mensen. En je promotion heb je van alles, ook jongeren. Dus je moet weten wat je voor ze afdraait. En ze betalen naar binnen.
0: Ja.
1: Zoals ik zeg, give the people what they want.
0: Dus eigenlijk wat flyer kan ik vast dat alle dansen give the people what they want.
1: Ja.
0: Want,
1: iedereen moet aan zijn trekken komen.
0: Omdat ik merk het vaak. Zo lees ik kan gewoon een dansje bij me bereken ook toe. Jezus, boy, draai een nummer zang, dansbaar is hier. Als na echt de maar ik probeer ontdek pokoe. Want de draai zadeen wat hier.
1: Nee, kijk.
0: En dat kan toch ook weer niet.
1: Je bent in dienst van het publiek.
0: Ja.
1: En je moet je publiek goed observeren. Ik heb er geen moeite in. Hè. Ik kan gelijk binnenstappen en gelijk draaien.
0: Mm-hmm.
1: Weet je? Die ervaring heb ik.
0: Okay.
1: Het zit gewoon in me.
0: In you thing, toch? Dat, waar je gestart bent. Kotak. Zo'n pokoe in mijn katak, jongen. Want kan de... Mi assistent Jacka Fede snel. Zo'n pokoe in mijn tak van... Hey, if mi pot a pokoe dat die... Geheel a dansvloer is van.
1: Kijk, ik draaide... Ik ben eerst met Kaseko begonnen.
0: Oh, zo Kaseko.
1: Kaseko.
0: Ja.
1: En die tijd was het Kaseko, disco en reggae.
0: Ja.
1: Ik mi go eerst pokoe samen op die... Nou, Cosmo Stars, een populair pokoe. Of Ionesse Boom.
0: Fatin dat. Ja?
1: Maar sinds ik bij Trudy Soul Garden afgedraaid, heb ik gezegd, nee, ik ga die overstap doen. Want Ruben Lins is naar me toegekomen.
0: Ja.
1: Na de party. Hij heeft me hand teruggegeven. Hij heeft me gezegd, boy, boom. Vanaf vandaag word je opgenomen in de rij der grote DJ's. En ik was amper 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: En zo kwamen die parties naar binnen.
0: Oké, mijn nieuwsgierigheid even. A eerste prespeerbo draaige publiek. Fabio, wat kan ik alleen kindie? De kind die nog bij zijn kind.
1: Ja, voor het groot, groot. Ja, eens hier hoor, in de villa.
0: Ja.
1: Er was te veel publiek voor me, voor het eerst zoveel publiek.
0: Ja.
1: En ik moest even omkeren en tot mezelf praten. Zeg, zei maar, je kan het. Weet je? Het
0: was te veel. Je bent Peppie Schrift op, dus.
1: Dus mijn handen, weet je even. Maar even snel mediteren en dan is het in. Oh, kan
0: het heeft niet lang geduurd, even. Omdat, misaf, dat kijk, zodra je je feest aan het publiek even, dan krijg je een beetje knikkende knieën. De kinderen, ze kiepje zo.
1: Ik heb ook in Atlanta afgedraaid. En toen de scherm openging.
0: Dat is jouw publiek?
1: Ik had zoveel mensen verwacht. Gewoon, daar is een strand afgebakend met grote containers. En ik dacht, Miguel, wat moet ik afdraaien? Want dan zie ik over 30 seconden DJ Simon, dan tikt het en dan scrollde ik. Dan ben ik op dat nummer gekomen van Be Strong, van Berend Tilify.
0: Hebben we het hier? Heb je het hier?
2: Nee.
1: In mezelf zei ik, go even naar want ze draaiden heel wat house en dat soort muziek af. Weet je, en rap. En toen ik Be Strong heb gezet, dan ging het publiek gewoon los. Dan ben ik in die charme gebleven.
0: Be Strong zijn soul?
1: Nee, reggae. Is reggae.
0: Reggae,
1: Dan ging het publiek gewoon los. En het was direct, pap, bingo. Dan ben ik in die stijl gebleven. Zo heb ik mijn uur kunnen invullen.
0: Mooi, Tori.
1: Ja, want ze draaien hier wat anders, andere muziek daar zo. Weet je. En ik zei, hé, man, ik weet echt niet wat ik moet afdraaien.
0: Ja, hè.
1: Ik dacht, nou, man, goed, dit is er. En het was bingo.
0: Oké, dus dat eigenlijk, heer, dat is nou een roeping, hè?
1: Ja.
0: Dat Itron DJ, nou, dat is een roeping. Bert, wat heb je voor ons op dit moment even?
2: Deze gaat altijd ook op de dansvloer.
0: Oké.
2: Okay. If tomorrow never comes.
0: Shoot hem.
1: Ja, sometimes late at night.
0: Ja, dat is mijn assistent op dit moment, maar heel gauw gaat hij alleen hier zitten.

0: Mensen, if u arka pokudisi dan Simon Oju wan mooi fin uitleg van pokudis. Simon guna fini, want you lick this jokje draaien, dus wat is je gevoel daarbij? Dit is een takkie van pokudis.
1: Dit is een heel gevoelig nummer, ja. En ook een mooie nummer. Kijk, als je bijvoorbeeld samen met iemand bent of iemand ziet en je wil de persoon graag wat zeggen, maar je stelt het steeds uit.
0: Ja.
1: Mocht er wat met je gebeuren, dan zit je niet met, mocht er wat met de persoon gebeuren, dan zit je niet met vragen, onbeantwoorde vragen. True. En dan weet de persoon ook niet,
0: ja,
1: wat de persoon moest uitleggen, zodat het ook te weten kan komen. Het is me ook overkomen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, en een dag dat ik naar Nederland moest komen,
0: ja,
1: mijn moeder op sterfbed. Maar ik was vaker hier en ik zeg, als ik kom, ga ik er even wat vragen, want die vragen zijn nog open.
0: Ja.
1: En de dag dat ik naar Nederland moet komen, is ze overleden, maar die vragen, die zij, had ik er eerder gesteld.
0: Ze zijn nooit beantwoord, nee, eigenlijk dus.
1: En zij alleen komen de antwoord daarop geven.
0: Ik heb een beller even voor je. Okay. Goedenacht beller, u bent, of goedenavond beller, u bent in de uitzending.
2: Goedenavond, ik ben het weer.
0: Ja?
2: Een vraag voor DJ Simon.
0: Ja, natuurlijk, hij luistert.
2: Ik wil even weten hoe hij de overgang heeft gemaakt van soul naar rhythm and blues en dan naar Blue Eyes Soul. Van het liedje die hij daar net heeft afgespeeld. Het is een hele andere tijdperk geweest in Suriname.
1: Ja, kijk. Ja, wat we nu vanavond afdraaien. Is het thema van de avond? Wat is het thema?
0: Het thema is eigenlijk. Een pokudis of een programma is echt voor zieke mensen. Dus mensen die vroeger echt uitgingen, maar nu niet meer uit kunnen wegens omstandigheden. Het zij hoge bloed of het zij iets anders, maar ze gaan niet meer zo vaak uit of ze kunnen niet meer zo vaak uit.
1: En je hebt ook mensen die ietsje jonger zijn en die ook dit soort muziek willen. Dus we draaien vanavond alles soort muziek. Dus dan ieder, ja, aan hun trekken kunnen komen.
0: We variëren van alles een beetje.
1: We variëren van alles.
2: Ik dus weet niet uitsluitend wat goal je draaien. Is.
0: Wat zegt u?
2: Maar jullie zijn, het geluid is vreselijk zacht. Ik hoor jullie bijna.
0: Ik zet Simon wat luider. Simon?
1: Ja, dit is gewoon, we houden ons aan het thema van de avond. Het is niet speciaal, Golden Oli's Blues of zo, maar we draaien voor ieder wat die aan hun trekken kunnen komen.
2: Hé, maar wat ik van jou wil weten, als ervaren DJ natuurlijk. Er is een tijd geweest van, ik weet niet als je die hebt meegemaakt, door Spanjolo Poku. En daartussenin had je die cojonto, Latinos, cojonto, dit. En toen kreeg je de discotheeks. En House for Sale, dat is ook zo'n lied die doorbrak. Ik moet af van interesse geven, maar met dat.
1: House for Sale is een mooi nummer, ja, die ken ik.
2: Ja, als DJ, hoe heb jij die tijd meegemaakt? Is het gewoon, je kijkt wat in de zaal is.
1: Ja.
2: En dat was weer een happening, hè, om de zaal te beoordelen.
1: Nee, je moet.
2: Laat me het even goed zeggen.
1: Kijk,
2: Iba wie dansie per money map chingego. En Iba dansie per na doosnee volk bego. Hoe ging je daarmee om?
1: Voor mij was het gemakkelijk. Ik observeerde de leeftijdklasse gewoon en ik werkte daaraan. En dan ga je met de hits beginnen en dan naar het publiek af en toe stappen. Wat voor nummer moet je? En zo ging het toen. Weet je?
2: En hoe heb je die auto's redding tijdperk meegemaakt?
1: Ik heb het meegemaakt dankzij Ruben Lees. Ja?
2: Ja, Roy Dracht.
1: Roy Dracht, Ruben Lees, we hebben nog steeds contact. Verleden jaar zijn ze gehuldigd. 23 november. Ja. Roy Dracht, Ruben Lees. Ja, Gino Ravenberg. Ze hebben de Grand Tangi Award gehad. Voor een bijdrage dat ze als soul pioniers, de grondleggers, zijn drie grondleggers. En zij waren die tijd heel populair.
2: Ja, dat waren de mannen van die tijd.
1: Ja, dus dan
2: ook
1: hebben
2: we. Andere Japanse.
1: Wagan Sarimen.
2: Wagan Sarimen, ja, niet te vergeten.
1: Ja, ik heb ook vaker met hem afgedraaid. Dus we zijn allemaal nog heel goed bevriend met elkaar. En we komen, we komen nog steeds bij elkaar.
2: Ik wil één ding zeggen, jij hebt een plezierige tijd in je leven gehad.
1: Nog steeds? Nog steeds?
0: Nog steeds, ja, nog steeds.
1: Nog steeds.
0: Dat is een mooi antwoord.
1: Ik wilde eigenlijk 4 jaar stoppen. Maar,
2: nee.
1: Even mijn verhaal. Ik zou de 4 jaar geleden stoppen. Maar men had me geïnterviewd en alle bellers zeiden me... Eentje zei, je roeping is om muziek af te draaien... en mensen gelukkig te maken met de muziek. Probeer het nog een jaartje. En het wordt nu steeds drukker. Ik ben al bezet tot eind januari 2027, alle zaterdagen. Dus sommige mensen reserveren een jaar van tevoren.
2: Abo,
1: dus dan moet ik moet mijn agenda goed bijhouden, want jaarlijks ben ik ook hier. Weet je, dus dan
2: ik
1: moet
2: ga niet meer dansen hoor, ik moet niet jokken, maar jullie spraken het vals over me.
1: Oké, je gaat niet meer dansen, maar dan krijg je, ook als ik bel, dan krijg je mooie golden olies.
0: U hebt wel een stick gewonnen.
1: Ja.
2: Geef het aan iemand anders, alsjeblieft. Want ik zit met zoveel van die dingen hier en ze worden niet meer gebruikt.
0: Oké, okay. Nee, dat...
2: Van 3 jaar of zo, daarna, want je bent... En goede kennis, dat kunnen we gaan. Maar muziek... Ja, ik zit de hele dag op Surinaamse radio, hoor, dus daar niet van.
0: Oké. Okay. En u Shara, zo type poko, meneer Lobby?
2: Hier nog. Migro en niet.
0: Oké.
2: Ik begin vanaf de Spanjoro ten PA. Je zal bij voeren, maar nog eens verstaan ze de maïs.
1: Maar je dan naar een ritme bezoekt die toch?
2: Ik kon kiezen de band, pipetie, de brokken, de steentie, alle
1: de steentie. Hé, migado, de klapstoel, tempe, ja, die vlom.
0: In de babschaar, de infosie, naar klapstoel.
1: Naar klapstoel, van klapstoel, ik kon zien, alweer, dat brokken.
2: Ik ga kort wel eens in een dans. Ik ga niet gewoon met een zin, man, die woman, de... Dan, want daarvoor heb ik 3 uur, maar dan moet je toe gaan dansen. Once dong, trapoku as dong bakat. Dan moet je tegen go dansen. Woman, ik moet een klapstoel, want ik heb een hebel lang in vrouw.
1: Nee, het is net een klapstoel, man. Mijn breed ook de schade komen, want de klapstoel bij wakker hebben. Man, ik heb een blolik DJ.
2: Maar hier is dat hij een man die waarschijnlijk bij Jasmine is Karel dan een vrouw. Dus daar mag je me goed naar toe lezen, afro. En dan ben ik het ook jongen naar Mandapé.
1: Hey. Oh.
2: Oké. Okay.
0: Terwijl je bij de gewoon gezelschap hier. Oké.
2: Okay. Hey,
0: maar leuk dat u gebeld hebt. En dat, doordat u belt, dan we potwan san gisang, ik ben zo'n jere graag.
2: Afro, ik ben een muziekliefhebber.
0: Abo.
2: Oké. Okay. Hoi.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Erg blij dat je zijn, hoe is het met jullie?
0: Nog een keer, ik heb het niet doorgekregen. Hallo?

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond, met Rosco.
0: Dag Rosco.
1: Is dat de heer Denko Simo?
0: Ja, je hebt hier live in de studio de heer Simo.
1: Nou, zou ik hem even mogen spreken af te mensen? Hij hoort me, hè?
0: Ja, hij hoort
2: ja.
0: Je.
2: Ja.
1: Hey man, yo, welcome back.
2: Ja, yeah, dank u. Rosco van?
1: Nou, van planeet Aarde.
2: Marwijnestraat.
1: Natuurlijk.
2: Hé, hey, Paul Wakka. Ja. Je bent ook een goede DJ, maar what's going on?
1: Nou, ik heb het niet aan het doen. Hoe dan ik het voor Rosco?
2: Nee, je moet met de Unie komen, maar ik heb het niet aan het doen. Want ik ben boem. Ja, je was heel goed.
1: Ja, maar.
2: Ik heb een leuke tijd gehad.
1: Ja, ik. Maar die meneer die daar net belde, is toch bekend? Ik ken je. Van mijn
2: neem. Nou, minister, misschien.
0: Bedoelt u mee? Daarmee?
2: Die daar net belde.
1: Die daar net belde.
0: Nou, we hebben zijn naam niet doorgegeven, maar het is een meneer van in de 80, zei hij.
1: Zo kunnen, maar hij heeft wel op de radio gedraaid, geloof ik hoor.
0: Oh, nou, misschien dat hij straks even antwoord geeft op je vraag.
1: En hij was een goeie, dat kan ik me wel herinneren. Oh. Maar ik weet niet als hij bij de nieuwsdienst of bij... EBC heeft gewerkt. Maar ik kwam net thuis, dus meneer, en toen de parkeermodel even wat meer en wat dan was hij.
0: Maar dat is een boom, dat is een stick van Simon.
1: Zo, maar ja, Simon zegt stick, Jimmy.
2: Nee, maar je neemt contact met je, dat is niet Ross heeft. Ross kon je zien daar.
1: Ja, maar ik...
0: Daarvan moet
1: ik
0: daar steek daar. U bent in Nederland of in Suriname? Hier.
1: In Nederland.
0: Hè? Nou, die steek. Ik ben morgen hier om een uur van 1 tot 2 uur. Dus als u in de tussentijd mogelijkheid hebt om het op te halen.
2: Wat voor charme muziek steek wil je hebben?
1: Ja, eigenlijk is dat wel in een periode voor.
2: Don't kill your brother for a dollar.
1: Ja,
0: maar... Dat is een oude code, dat is een code.
2: Nou, ik heb het niet gezegd, ik leg het maar uit.
1: Alleen de pokoe dat die introductie via... Alleen de vooraan staat de digits op de pokoe.
2: Bloodsuckers, hè?
1: Bloodsuckers,
2: ja. Nee, maar
1: ik zeg dat ja. Alleen de
2: man dat die... Oude ja, gelukkig jongen.
1: Maar, is op de young kosher life.
2: Wat kan je doen? Dat is dat nou alleen besting? Ja. Alleen besting.
1: Ik moet zeggen, dat is maar kiezen hoe de alleen besting
2: toch.
1: Ja, maar het is niet mannen.
2: Ja, we moeten op de tijd letten. Maar ik ben terug hier. Dan gaan we gaan alles weer verwachten. Maar je hebt een stuk met Old Rasta. Ik geef het niet af aan de omroeper. Hij mag erop lezen, dan gaat hij zien wat erop staat. Je mag je naam doorgeven en dan wordt het genoteerd. Maar dat mag ook niet, ja?
1: Ja, ja, power, hè. Geniet ervan. En ja, binnenkort, waar ben je binnenkort?
2: Volg me even op de piece, en dan zie je mij.
1: Ja, misschien een plakkaart, maar het is volgende minister. Maar volg gewoon dan, ik ben er drie.
2: Zaterdag aanstaande, moeder.
1: Oké, ik achterhaal het wel.
2: Oké.
1: Okay. Blijf voor je richting, zou je toch? Back in time. Met wat series op het eten, hè? We laten het video zijn. Ik wacht weer.
2: Nee, maar het komt goed. We maken een afspraak, dan zien we elkaar, ja?
1: Power, goed.
2: Oké, okay, thank you.
1: Oké, succes.
2: Oké, thank you.
1: Oké, doei. Doei.

0: En sam ben wat actie het over, want overschakeling voor jou, hè, want je misschien je geeft stick, je geeft stick weg, maar je begon met, want if je draai in de bus, dan was cassette, cassetteband tijd.
1: Ja, cassettekorting.
0: Ja toch? Ja. Want dan je draai cassetteband die. Want meneer man poko fossi, hè? Ik heb even een beller voor je. Goedenavond, beller, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedenavond, Kobe. Goedenavond.
0: Goedenavond. Hé, als het is, Misabi.
2: Ah, Gary.
0: Oké, want Rajiji.
2: Ja, man. Je me hier als stand-up in de studio, dat me denk je altijd. De cassettebandje.
0: Juist toch? In de bus toch?
2: Ja, in de bus. De Berikel, ai jongen, sang. Ja man. Ik heb het toch? Ja man. De mama bakat net koffie, Roscoe.
1: Ja toch?
0: Oh, ai.
1: Dat ben je zo'n ding. Sjeun Fatin. Is dat bedoel?
2: Ai, Sjeun Fatin, Sjeun Fatin. Ai. Ja, ja man, ja, ja.
1: Sjeun Fastibilating. Is dat bedoel?
2: Fastibilating. Ai, Fastibilating. Ja man.
1: Was een leuke tijd.
2: Dat waren mooie tijden. Dat waren echt mooie tijden man.
0: Maar, mi Mati Bembo.
2: Ai.
0: Je hebt een stick gewonnen. Je
2: hebt ook een stick gewonnen.
0: Je hebt een stick gewonnen, ja.
2: Ik ben blij.
0: Oké, okay, ik zorg er wel voor dat je kiest.
2: Abo?
0: Ja?
2: Ik zet met je uitzending. 100%.
0: Hey, Arki.
1: Arki.
2: Zeker.
1: We maken het leuk, ja?
0: Abo, ja.
2: Oké. Oké. Ciao.
0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
3: Ja, ik wil even reageren op die meneer die voor die laatste.
0: Ja?
3: Die zei, ik heb een bekende radiostem.
0: Ja?
3: En hij wil weten wie ik ben.
0: Ja?
3: Dan ga ik hem een hint geven. Ik was veel bij Stanvaste Radio met Van Kallen. Maar ik heb nooit gewerkt in de studio, maar ik was wel ook in veel van zijn programma's.
0: Oh, maar hij achter dat u DJ was of zo?
3: Ja, ik was ook DJ. Ik had mijn eigen alles.
0: Oké, okay, dus daar, meneer Abemboen, want u hebt een bekende stem.
3: Nee, maar die stem komt van Radio Stanvaste.
0: Oh, Radio Stanvaste. Oké, okay, ik neem aan, hij luistert nog, dus dan heeft hij dat sowieso meegekregen.
1: Ja, zijn naam is S.D. Ross Weevil en hij meer bekend als DJ Roscoe.
3: Oh, dan moet hij maar zeggen wie ik ben.
0: Hij luistert mee, dus.
3: Hoi.
1: Oké.
0: Oké. Bedankt voor het bellen.
3: Doei.

En natuurlijk mag er thuis ook gedanst worden. Wanuno de Nasaimo is sweet ujara, mensen. Let op, stel op.

En ja mensen, het is omdat wij het gezellig vinden, trekken we gewoon nog een half uurtje verder. We hebben zo meteen nieuws. En baka nieuws. No one's mane go sribi, no one's mane gwe. Want mija nanga saimo anga bert. We rekken het gewoon een half uurtje verder.

0: Dus eigenlijk automatisch zijn we mee, ja, door eigenlijk. Per mij, ik ben ook een klasse. Moment. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ja, met Overman.
0: Dag meneer Overman. Maar is dat wat een voor zijn moment, hè?
1: Ja.
0: Want ik denk dat ik ben mag goed in de kapoor toch, de piste dat.
1: Nee, ik ben de Jagba, Holland, ik ben.
0: Oh, dat ben Jagba.
1: De Jagba.
0: Oké, dus dat is nog mekka schuit of de cassette band in mij.
1: Nee, niet mekka mee. Maar zijn we nog bedette.
0: Oh, en nog bedette?
1: Nee.
0: Oké, dus dat.
1: Zijn we na 50 jaar in de kade.
0: Wie de bemoeien aan de uitdaging die zien. Wie de bemoeien aan de uitdaging die zien.
1: Mami, sap, zei mo. Dan kon je zo, ben ik ook dat je altijd odi. Dan kon je ook dat je altijd met dat je odi, ja.
2: Nee, toch. Het is dat ik ben in een mina beller, zo'n beller, dan is dat niet toch.
1: Tada modo. Ik kan er een modo mee gotake, Odi. Altijd.
0: Oké, dan is dat eerst volgende lees, Tama Wakamiti. Ik ben de heer Overman.
1: Ja, maar voorlopig, nou, de mine Wakawan. In november, volgens mij. Mekis
0: wat er
1: auto.
0: Oh, I know, wat maar ben gebruiken auto fee.
1: De
0: poeren,
1: en ook de ben, maar de poeren.
0: De gebruiken dat de tjare kom bakken.
1: Kom
0: maar op. Maar dat is Sammy, dus we lekker hier go. Tego. Ja?
1: Ja.
0: Aboehoem.
1: Oké. Okay.
2: Groetjes daar.
0: Doei.
1: Oké, okay, doei. Mami Archie.
0: Abo.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Bert.

En ja mensen, we gaan zo meteen richting nieuws en richting reclame. Maar ik wacht heel even, nog een minuutje, want ik wil sowieso Maaike feliciteren. Maaike, jij bent ook een beetje de reden dat ik een half uur doorga, omdat ik je graag wil feliciteren. Nou, mi vroeku tumsi, maar ik wacht op je na 12.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: het blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check.